0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal.
2: Groot.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Radio Oost.

0: kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor een deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden, is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Hey Remo!
21: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Hey Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
25: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
24: NRV.
25: Waar vraag je dat?
24: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
25: Wij?
24: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
26: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: NRV.
28: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Radio Oost, thuis op zondag.

0: Bill Withers en Lovely Day.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, het is zondag 20 september. Het zondagochtendgevoel op je radio met vandaag natuurlijk weer uittips. We gaan luisteren naar het weer. Wat heeft hij allemaal in petto, onze weerman Hans? En het laatste regionale nieuws en bijzondere interviews vandaag. Daarover zometeen meer. Maar eerst even een fijne plaat om deze zondag op te starten. Hier is Ronan Keating en When You Say Nothing At All.
1: Thuis.

Ja, en ik zei het al, Ronan Keating was dat en When You Say Nothing At All. Nou, ik ga je nog even vertellen wat je vandaag allemaal kunt verwachten in Thuis op Zondag. Want we hebben een heleboel mooie gesprekken voor je. We beginnen met iets waar je waarschijnlijk niet iedere zondag voor wakker wordt. De Dirty Monkey Run, modder, obstakels en vooral ook heel veel plezier vandaag. We gaan er straks alles over horen van Rick ter Horst. We gaan hem bellen, net iets over 8:30. En in het tweede uur dan hebben we een interview waar ik zelf eerlijk gezegd best naar uitkijk. En ik vind het ook best een beetje spannend, want dan spreek ik met en over Aman Ahmad. Dat is de Syrische pianist en ook de schrijver van De Pianist van Yarmouk. Een heel aangrijpend en ook heel indrukwekkend verhaal over muziek, oorlog, over verlies en de kracht om toch door te gaan. En wat muziek daar dan in kan betekenen. En natuurlijk ook dat boek, hè, want daar pianist en ook de schrijver van De Pianist van Yarmouk. Een heel aangrijpend en ook heel indrukwekkend verhaal over muziek, oorlog, over verlies en de kracht om toch door te gaan. En wat muziek daar dan in kan betekenen. En natuurlijk ook dat boek, hè, want daar gaat het over. Meestal in Thuis op Zondag gaan we het altijd even met je hebben over boeken, lezen, schrijvers. Nou, alles wat er maar mee te maken heeft. Esther van het Vredestein in Deventer, die is zijn contactpersoon. Zij zal het woord doen. En hopelijk sluit Aman ook telefonisch aan. Maar dat gaan we dus meemaken in het tweede uur van Thuis op Zondag. Tja, en dan de volgende plaat. De titel is halverwege. Nou, voor mijn gevoel zijn we nog lang niet halverwege met Thuis op Zondag. We zijn net lekker op weg, maar we gaan hem wel draaien voor je. Suzanne en Freek.

Halverwege. Halverwege van Suzanne en Freek. Het is 7:15 geweest en zoals je van ons gewend bent, krijg je dan wat uittips voor mij. Want er is vandaag weer van alles te doen in Overijssel. En wij helpen je een beetje, mocht je vandaag nog op pad willen. Want je kunt bijvoorbeeld naar Steenwijk. Vandaag is daar de Stone City Run. Volgens een website ook wel de mooiste city run van de Kop van Overijssel. Nou, dat belooft wat. Zo'n 1500 deelnemers doen mee aan verschillende afstanden. En in het centrum is volop gezelligheid rond het parcours. Leuk om daar even de sfeer mee te pakken, ook als je zelf niet van plan bent om je hardloopschoenen aan te trekken. De starttijden die verschillen per onderdeel. Op de markt wordt het bij de finish één groot feest. Dan, liefhebbers van autosport kunnen ook dit weekend naar Hellendoorn, waar de Euro Hellendoorn rally wordt verreden. Rondom avonturenpark Hellendoorn is het rallycentrum ingericht en kunnen bezoekers het serviceterrein bekijken. Gisteren was daar ook al volop van alles aan de hand. We hebben daar ook veel verslag van gedaan hier bij Oost. Maar ook vandaag kun je er dus nog terecht. Op verschillende plekken langs de route zijn de rallyauto's van dichtbij te zien tijdens de proeven. En de organisatie verwacht ook vandaag weer duizenden bezoekers. Het is de 44ste editie van de rally en de toegang is gratis. En dan gaan we eventjes naar Gramsbergen. Want in Gramsbergen wordt vandaag de Dirty Monkey Run gehouden. Het is een hele modderige obstacle run met tientallen obstakels, water, modder en natuurlijk de nodige uitdaging voor de echte bikkels. Dus trek vooral niet je mooiste kleren aan als je mee wilt doen. De eerste deelnemers starten om 9:45 bij de combibaan aan de Kanaaldijk. Ook voor het publiek is het leuk, want je kunt langs het parcours de deelnemers aanmoedigen en de acties allemaal van dichtbij meemaken. Verderop in de uitzending spreken we met de organisatie en dan horen we ook wat de deelnemers vandaag allemaal te wachten staat. En ben jij liefhebber van campers of droom je van een reis met je eigen huisje op wielen? Nou, dan kun je dit weekend naar Hardenberg, want daar is de camperbeurs. Met in 8 beurshallen duizenden vierkante meters aan campers, accessoires, reisbestemmingen en outdoorproducten. Er zijn meer dan 130 exposanten en ook campertheaters met informatie en inspiratie. De beurs is ook gisteren gestart, maar is vandaag ook nog te bezoeken tussen 10 en 5 uur. En vanmiddag kun je bij landgoed de Wilmersberg luisteren naar twee bijzondere avonturiers, naar Tamar Valkenier en Roos Vrije. In een heel openhartig gesprek vertellen ze over hun reizen, hun zoektochten naar vrijheid en leven buiten de gebaande paden. Van solo-avonturen in de wildernis tot de uitdagingen die ze onderweg tegenkwamen. Na afloop kun je ook de boeken kopen en laten signeren. De middag begint om 2:30 en de zaal gaat om 2 uur open en een kaartje kost €10.

Volgens mij is dit nummer echt al door heel veel verschillende mensen gemaakt. Heel veel verschillende versies zijn er al van. Maar dit blijft natuurlijk wel echt een klassieker. Simon & Garfunkel en Sound of Silence. De hoogste tijd voor het nieuws uit Overijssel. Een automobilist is gewond geraakt bij een botsing op de N35 bij Heino. Een auto stak vanaf de Dalfseweg de N35 over en werd daarbij geraakt door een automobilist die uit de richting van Zwolle kwam. De Toyota belandde door de klap in een greppel. De brandweer bevrijdde de inzittende. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En bij afvalverwerker Langezaal aan de Industriestraat in Haaksbergen heeft vannacht brand gewoed. Boven een bedrijfshal was veel rook te zien. Brandweerkorpsen uit onder meer Haaksbergen, Goor en Enschede kwamen ter plaatse. De brand is inmiddels geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan en waardoor de brand ontstond is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. En voor mensen die morgen de weg op moeten, vanaf maandagavond begint Rijkswaterstaat met nachtelijk asfaltonderhoud op de A1 bij Oldenzaal. Delen van de snelweg richting Hengelo en de Lutte gaan 's nachts dicht. En ook afrit Hengelo-Noord wordt tijdelijk afgesloten. Dus even opletten en de website checken. En dan nog even wat sport. De Euro-Hellendoorn Rally is gisteren gewonnen door de Luxemburger Grégoire Münster. Hij bleef titelverdediger Bernhard ten Brinke uiteindelijk voor. Münster begon gisteren aan de slotdag met slechts 1,6 seconden voorsprong. En tot zover het nieuws. Wij blijven het nieuws voor je in de gaten houden. En wil jij alvast meer lezen, dan kan dat op onze website oost.nl of in onze app.

0: James Blunt in 1973. Wat een fantastisch jaartal, toch? Of niet? Ja, vind ik wel. Hey, en als je dan een beetje doorrekent, dan denk je ook van... nou, 1973, dan krijg je van die nachten die misschien wat warmer aanvoelen dan normaal. Maar volgens mij was ik het niet deze nacht, toch Hans? Volgens mij was het warm.
1: Nou, je was het inderdaad niet alleen. Het was,
0: gelukkig.
1: Ik heb zelfs van de waarnemer uit Haaksbergen doorgekregen dat we een recordwarme nacht voor deze datum hebben gehad.
0: Oh, ik schrok
1: 17,7 graden. Dus als je dat vier seizoenen dekbed erop had en je lag te smoren vannacht, het lag niet aan jou.
0: Oh, gelukkig maar. Ik schrok al. Ik denk 1973, ik ging rekenen. Maar het was gewoon een hele warme nacht.
1: Ja, precies. Dat, het vorige record was uit 1982 trouwens. Dus 1973 is nog iets verder terug. Maar dan nog. Het is echt wel lang geleden dat het zo warm was op deze nacht.
0: En hoe kan dat?
1: Ja, een wolkendeken. Die voorkomt dat het uitstraalt. Een wolkendeken werkt eigenlijk net als een gewone echte deken die je over je heen legt. Wolken houden infraroduitstraling tegen. Dus de grond kan niet naar het heelal uitstralen en kan er niet afkoelen 's nachts. En wolken zelf die geven ook weer warmte af. Die geven zelf ook infrarood af, want die hebben ook een temperatuur. En eigenlijk tussen de wolken en de grond in hou je dan een laag waar de warmtestraling geen kant op kan. En dus blijft het een stuk warmer.
0: Ah, kijk, weer wat geleerd.
1: De helderste de koudste nachten in de winter zijn altijd heldere nachten. En zelfs in de zomer is dat zo. Met wolken blijft het altijd warmer.
0: Oké, en dat heeft dus te maken met de winter, zeg jij. Maar verder, september doet eigenlijk een beetje van alles tegelijk. Hebben we nou nog zomer of zijn we al een beetje aan het wisselen?
1: Ja, het woord herfst is niet voor niks bedacht natuurlijk. Het zit een beetje tussen de zomer en de winter in. De zonnestraling neemt langzamerhand af. De zon heeft niet zo heel veel kracht meer. En als het 's morgens bijvoorbeeld mistig wordt, krijg je het ook niet zomaar meer weggebrand. In de zomer is dat zo weg. In de lente en de herfst lukt dat een stuk moeilijker. En dat zullen we deze week ook gaan zien, want we krijgen te maken met een hoge drukregime. Met inderdaad opbouw van mist en zulke dingen. Dus ja, het wordt echt herfstig, maar niet echt klassiek herfst met veel regen en zulke dingen. Als ik op dit moment op de radar kijk, trekt beneden de grote rivieren wat neerslag langs. Krijgen wij eigenlijk geen last van de uiterste zuidpunt van Twente. Wordt net even iets aangesneden en dat is het dan ook wel. Maar dat is niet gezegd dat het vandaag helemaal droog blijft. Uit die bewolking kan een enkele dunne bui gaan vallen. Dan kun je bijna niet meten, dat is neerslag, dat stelt bijna niks voor. Maar toch, je kunt er net eventjes nat van worden als je bijvoorbeeld buiten bent vanmiddag. Tussendoor breekt ook de zon door. We krijgen langzamerhand meer opklaringen. En die temperatuur, ja, die 17 of 18 graden die we vannacht hadden... ja, dat is ook de maximum temperatuur vandaag overdag. Dus er komt eigenlijk niks meer bij. Misschien één losse graad voor 19 graden als je geluk hebt. Nou, verder is het vandaag wel een redelijk windrijke dag ook. Het is zeker in de kop van de provincie. Daar waait wel een windkracht 5. In Twente heb je windkracht 4 te pakken uit het westen. En dat gaat vanavond afnemen. Er ontstaat een veel rustiger nacht. Geen nacht met nevel of mist nog. Maar wel een nacht die een stuk koeler gaat verlopen omdat er opklaringen zijn. Aankomende nacht een graad of 8. Nou, dat is bijna 10 graden eraf. Dus dat vier seizoenen dekbed, hou hem toch maar voor handen. Anders lig je aankomende nacht te rillen.
0: Jeetje, oké, hij ligt klaar. En ik hoorde gisteren, want gisteren was ik ook hier... toen hoorde ik jouw collega Gert zeggen... dat er nog een wat een warme zomer in de pijplijn zit. Of wat voor zomer, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, een nazomertje.
0: Een nazomertje.
1: Daar heb je heel veel onbeleefde woorden voor. Zoals oude wijvenzomer en weet ik hoe ze het allemaal niet noemen.
0: Indian summer. Ja, ik hoorde hem.
1: Precies. Die komt er inderdaad wel aan, maar hij heeft een lange aanloop nodig. Er komt hoge druk onze kant op. Vanaf Bretagne gaat de luchtdruk omhoog. En morgen zien we dat we een mix hebben van zon en wolken. Dan blijft het ook zo goed als droog. En een graad of 19 bij een matige westelijke wind. Dus het is niet zo heel spannend morgen. Maar dan gaat het weer opklaren en afkoelen. En dinsdag, de nacht naar dinsdag, ontstaat op uitgebreide schaal nevel en mist. Dat kan dinsdagochtend wel eens dicht zitten in onze provincie. En ook woensdag zien we dat. Een nacht waarin het dus echt dicht loopt met vocht. En overdag heeft dat moeite met oplossen. Het zou best kunnen dat zowel dinsdag als woensdag bewolkte dagen zijn... waarbij het maar kantje boord droog is. Zeker woensdagmiddag kan er een spatregen gaan vallen. Met een temperatuur van een graad of 17, 18, misschien net 19 graden. En bijna geen wind. Verstild en verkild en dat doet helemaal...

0: al richting volgend weekend.
1: Nou, maar dat geeft niks. We kunnen best even wachten. Als we de zon nog maar weer gaan zien, toch?
0: Dat gaan we wel. We gaan eraan werken, maar ik kan niks beloven. Want ja, het probleem van de nazomer is dat die zon zo weinig kracht heeft. En dat het soms ook gewoon niet lukt om die mist op te ruimen. Dat zie je in de winter ook. Maar in de herfst kan het ook. En dan blijft het de hele dag grijs. Terwijl het weerbericht toch zei dat het zonnig werd.
1: Ja, en dan heb jij het weer gedaan, hè Hans? Ja.
0: Mist en lage wolken zijn de moeilijkste soorten weer. Moeilijker dan onweer, moeilijker dan storm.
1: Ik kan het me helemaal voorstellen. Het is ook zo wisselvallig. Hey, maar wij gaan jou volgende week gewoon weer spreken. En dan gaan we eens even kijken of jij gelijk had. En wat je dan voor de komende week weer te vertellen hebt. Voor nu weten we waar we aan toe zijn en of we er wel of niet op uit kunnen.
0: Fijne morgen.
1: Dankjewel. Tot volgende week, Hans.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Wat is het toch een heerlijk programma dat we echt gewoon alles door elkaar mogen draaien. Wat nieuws, wat ouds en ja, dit een beetje ertussenin. Ramses Shaffy en Laat Me. We gaan eventjes naar de telefoon, want aan de telefoon hebben wij Rick ter Horst. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want jij organiseert de Dirty Monkey Run in Gramsbergen, als ik het goed begrijp.
1: Nou, dat klopt.
0: Volgens mij moet je niet bang zijn voor een beetje modder als ik dit zo hoor.
1: Nee, dan ben je niet aan het goede adres als je er bang voor bent.
0: Want waar komt het idee voor de Dirty Monkey Run vandaan?
1: Nou, het is nu de 8e keer. Het is destijds begonnen eigenlijk om als ludiek evenement om wat extra geld in kas te krijgen voor onze combibaan in Gramsbergen. En dat bleek meteen een succes, dus er was iets van, we gaan ermee door. En vandaag is de 8e editie.
0: Geweldig. Jullie noemen het de modderrace van de regio, als ik op jullie website kijk. Wat staat de deelnemers precies te wachten?
1: Nou, sowieso heel veel modder uiteraard en water. En allerlei leuke uitdagende klimhindernissen en kruiphindernissen. En het gaat over de combibaan. Door het Gramsbergen Bos en bij de voetbalvereniging, weilanden van boeren in de omgeving en over het industrieterrein. Dus een 7,5 kilometer parcours met een heel gevarieerde aanbod van hindernissen.
0: En nou heeft het niet zo heel erg veel geregend, hè? Iedereen heeft het over de droogte. Hoe krijgen jullie dan toch die modder? Want daar heb je veel water voor nodig.
1: Ja, kijk, de modder regelen bentoniet. Dat is ook een soort modder, zeg maar. En dat blijft ook geweldig kleven aan iedereen. Dus dat is.
0: Levert leuke plaatjes op.
1: Ja, dus dat laten we aanrukken en her en der met de waterbakken. Ja, als er een 100 man door zijn geweest, dan wordt het vanzelf ook modder.
0: Het parcours is zo'n 7,5 kilometer lang, zei je net al. 70 obstakels. Wat is volgens jou het obstakel waar mensen het meeste tegenop zien?
1: Dat is een goeie. Ik denk dat heel veel mensen de meeste moeite hebben met de spiraal. Dat is eigenlijk dat is alleen maar lopen, maar dan ga je in een cirkel loop je helemaal naar het midden en dan loop je ook helemaal weer terug. Dus je denkt al vooraan dat het maar een klein stukje is, maar het is toch bijna 500 meter lopen, zeg maar.
0: En dan door de modder, dus dat is extra zwaar.
1: Die staat dan gelukkig nog wel in het gras, maar het is wel een dingetje.
0: En moet je nou enorm sportief zijn dan? Of kan iemand die gewoon voor de gezelligheid komt ook meedoen?
1: Ja, dat is ook de insteek. Er is ook geen wedstrijdelement. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen, die kan en mag meedoen. En zie je een hindernis niet zitten, dan sla je hem over.
0: Het is niet echt een wedstrijd, zeg maar. Het gaat meer om de gezelligheid en om met elkaar lekker vies over die finish te komen.
1: Ja, en dan, nog even lekker nagenieten hier op het horecaplein. Lekker muziek erbij, dus dat is wel de insteek.
0: Jullie hebben echt van alles georganiseerd. Hoe vies komen die mensen nou over de finish?
1: Nou, sommigen zijn toch wel echt wel onherkenbaar als ze bij de finish komen.
0: Onherkenbaar, nou geweldig. Het klinkt als een onwijs leuk evenementje om eens even vanmiddag naartoe te gaan. Jullie zijn uitverkocht, heb ik begrepen, dus meedoen lukt niet meer. Want...
1: Meedoen, nee, maar kijken is, je bent van harte welkom. We hebben 1600 deelnemers, dus dat is echt een hele club.
0: Veel, ja, netjes.
1: Ja, en maar we zien ook altijd heel veel aan toeschouwers. Dus, maar dat kan niet genoeg om de mensen aan te moedigen. Dus kom gerust naar Gramsbergen vandaag.
0: En tot hoe laat kun je de mensen over die finish zien gaan? Want ik denk dat dat is waar iedereen naar uitkijkt.
1: Ja, in principe is dat tot 4:30, 5:15 dat dan de laatste zo'n beetje over de finish komen.
0: Top, de hele dag dus nog van alles te doen in Gramsbergen.
1: Precies.
0: Ga je er zelf ook nog overheen over die baan, Rick?
1: Ik denk dat ik hem de afgelopen dagen al wel 3 keer heb gehad.
0: Oh.
1: Dus ik pas vandaag.
0: Oké, nou, dat begrijp ik helemaal. Jij bent van de organisatie, hè?
1: Ja.
0: Hey, helemaal goed. Leuk dat je ons er even iets meer over wilde vertellen. Ik wens je heel veel succes vandaag. En op naar volgend jaar dan maar daarna.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Gaan we elkaar weer spreken. Dankjewel. Ja, fijne dag.
1: Tot ziens.

Ed Sheeran en Perfect. Ja, en daarmee gaan we naar het nieuws van 9 uur. Blijf luisteren, want we hebben een heel lekker eerste uur gehad. Maar we gaan nog even door. Na het nieuws zijn we er weer met nog meer zondagse gezelligheid op je radio. Met uittips, muziek en een te gek interview over en hopelijk ook met de pianist van Jamouk. Ik spreek je zo in de tweede uur van Thuis op Zondag.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Voor de grootste keuze in slaapkamerinrichting.

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
5: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
7: Zei jij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: My Special Prayer van Percy Sledge was dat.
1: Thuis op zondag.
2: Tanja Reinders.
0: Het is zondag 20 september, de dag van de universitaire sport. Want vandaag is het de International Day of University Sport. Maar zeker ook de dag van de kinderen in Duitsland. Van Vaderdag in Oekraïne. En van het feest van Wallonië bij onze zuidenburen. Nou, dichter bij huis is het de dag van de Highland Games in Beckham. Circus Snor in Deventer en de Camperbeurs in Hardenberg. En ook op het Rutbeek is van alles te doen met de triathlon. Kortom, genoeg te beleven vandaag. En wij gaan je straks nog een paar meer uittips aan de hand doen. Verder hebben we veel muziek en we hebben straks rond de klok van 9:50 een heel bijzonder interview. Dus blijf luisteren.
1: Thuis

Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je Sheena Easton en For Your Eyes Only. Het is de hoogste tijd om je weer een beetje op weg te helpen op deze mooie zondag. Want er is van alles te doen in Overijssel. We gaan bijvoorbeeld naar de Lambertuskermis in Hengelo. Want in het centrum van Hengelo kun je vandaag nog naar deze kermis toe. Op de laatste kermisdag staan er volop attracties voor jong en oud. En extra bijzonder, van 12 tot 1 is er een prikkelarm uurtje. De attracties draaien dan zonder harde muziek, geluiden en felle lichteffecten. Dus vind je dat prettiger, ga dan tussen 12 en 1 naar Hengelo toe. Een hele fijne manier dus om de kermis ook voor bezoekers die snel overprikkeld raken toegankelijk te maken. En daarna gaat de kermis nog gewoon even door. In Oldenzaal is van alles te doen voor mountainbikers. Een laagdrempelige wedstrijd op het Hulsbeek in Oldenzaal. De Broekhuis MTB Cup. En die is bedoeld voor recreatieve mountainbikers die eens willen proeven aan het wedstrijdgevoel, zonder dat je meteen een doorgewinterde wedstrijdrijder hoeft te zijn. Er zijn natuurlijk ook ervaren deelnemers welkom. De wedstrijden die zijn vanochtend om 8 uur begonnen. Ze duren tot ongeveer 2:30 vanmiddag. En de locatie is dus het Hulsbeek. En die vind je aan de Almelozeweg in Oldenzaal. En vanmiddag kun je in Losser de dansvloer op bij Dansen op de Delle. Bij Erve Kraschenberg speelt de Twentse partyband Für de Lol. Verwacht Nederlandstalige hits, country, muziek uit de jaren 70 en 80. En natuurlijk ook de nodige slagers. Kortom, een middagje om lekker te zingen en te dansen. De zaal gaat om 2 uur open en de muziek begint om 2:30. De entree die is €7,50. En hierbij laten we het heel eventjes voor dit blokje. We hebben nog veel meer te doen in Overijssel. Die gaan we je straks even na het nieuws van 9:30 brengen. Dus blijf luisteren.

Nou, ik weet het wel hoor, wat we gaan doen, Connie van den Bos. Weet je wat we doen? We gaan er gewoon lekker op uit vandaag, op deze zondag. Want ja, daar is toch een beetje de zondag voor, hè? We zeiden net dat we die uittips na half gaan doen, maar dan hebben we een beetje een druk programma, want we hebben dan een interview over een heel bijzonder boek. Dus we gaan die uittips nu al eventjes extra voor je brengen. Want er is gewoon veel te doen. Dus ook wij kunnen veel blokjes voor je gaan brengen in dit uur. In Terbergen zijn dit weekend de Volks- en Schuttersfeesten. Het Centrumplein staat vandaag opnieuw in het teken van muziek, feest en natuurlijk de traditionele schuttersactiviteiten. Het is alweer de 51ste editie van het evenement. Dus ben je op zoek naar een typisch Twents dorpsfeest met gezelligheid en met muziek, dan kun je vandaag naar het centrum van Terbergen. De toegang is gratis. Voor sportliefhebbers is er vandaag ook heel veel te doen. Onder andere bij het Rutbeek in Enschede, want daar wordt de Rutbeek Triathlon gehouden. Met zwemmen, fietsen en hardlopen. Er zijn verschillende afstanden, waaronder een achtste en een kwart triathlon. En er is ook een speciale ouder-kind triathlon, waarbij je de onderdelen als estafette gaat afleggen. De wedstrijd begint om 9:30, dus het is bijna zover. Het duurt tot ongeveer 16:30. Al die onderdelen zijn apart van elkaar te starten, dus je kunt gewoon naar het Rutbeek toe. En als je eens iets heel anders wilt zien, vandaag strijkt het Highland Games Circus neer in Beckham. Aan de Torendijk gaan sterke mannen en vrouwen de strijd aan met onder meer hamers, zware gewichten, stenen en natuurlijk de beroemde boomstam. Het is een wedstrijd in het kader van het NK Highland Games Benelux. De deelnemers zijn vanaf 10 uur aanwezig en om 11 uur begint de wedstrijd. Naar verwachting gaat de strijd tot ongeveer 5 uur vanmiddag door. Je vindt de Highland Games aan de Torendijk 21 in Beckham.

Een echte 80s plaat. Je hoorde Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En dan gaan we je alweer wat nieuws brengen uit Overijssel. Want een automobilist is gewond geraakt bij een botsing op de N35 bij Heino. Een auto stak vanaf de Dalfse weg de N35 over en werd daarbij geraakt door een automobilist die uit de richting van Zwolle kwam. Een van de auto's belandde door de klap in een greppel. De brandweer bevrijdde de inzittende. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En bij afvalverwerker Langezaal aan de Industriestraat in Haaksbergen heeft vannacht een brand gewoed. Boven een bedrijfshal was veel rook te zien. Brandweerkorpsen uit onder meer Haaksbergen, Goor en Enschede kwamen ter plaatse. De brand is inmiddels geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan en waardoor de brand ontstond is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. En voor mensen die morgen de weg op moeten, vanaf maandagavond begint Rijkswaterstaat met nachtelijke asfaltonderhoud op de A1 bij Oldenzaal. Delen van de snelweg richting Hengelo en de Lutte gaan 's nachts dicht. Ook afrit Hengelo-Noord wordt tijdelijk afgesloten. Dus voordat je de weg op gaat, even je route checken. En dan nog even wat nieuws over de Hellendoorn Rally, want die is beslist. De Euro Hellendoorn Rally is gisteren gewonnen door de Luxemburger Grégoire Münster. Hij bleef titelverdediger Bernhard ten Brinke uiteindelijk voor. Münster begon aan deze slotdag met slechts 1,6 seconden voorsprong. Dus knap dat hij de winst binnen heeft gehaald. Ja, en dan heb ik nog het weer voor je. Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt en plaatselijk kan wat licht vallen, wat lichte regen vallen. Maar heel veel stelt dat niet voor. Daarbij staat een vrij krachtige west- tot noordwestenwind. En het wordt vandaag zo'n 19 graden.

0: En via YouTube de hele wereld over. En die man was Aham Ahmad. En in zijn boek De Pianist van Yarmouk vertelt hij over zijn leven in Syrië, over de oorlog, over zijn vlucht en het achterlaten van zijn familie. Maar vooral vertelt hij over de rol die muziek in zijn leven kreeg, als troost, als hoop en toch als een manier om door te kunnen gaan. Gisteren was Aham in Deventer. Hij opende daar het Vredesfestijn. En vandaag hoopten we dat hij te gast kon zijn hier bij de leestafel. Maar helaas, zij heeft optreden. Hebben we net vernomen. Wel hebben we aan de telefoon Esther. Zij is betrokken bij die Vredesweek in Deventer. En zij is de contactpersoon voor AAM. Goedemorgen, Esther.
1: Ja, hey, goedemorgen.
0: Fijn goedemorgen.
1: Bij jou te zijn.
0: Ja, fijn dat je ons toch even te woord wil staan. Want helaas, AAM kan niet, hè?
1: Nee, klopt. Hij vertelde mij gisteren. Iedere dag is hij onderweg door heel Europa. En morgen ook op een aantal plaatsen. En hij is overal zijn liedjes aan het spelen. En zijn boek onder de aandacht aan het brengen, zijn verhaal aan het vertellen. Dus het lukt hem helaas niet om vanmorgen ook in de uitzending te zijn.
0: Oh, dat is super jammer. Maar jij bent er wel, dus daar zijn we ook heel blij mee. Want jij kent het boek, jij kent Aham inmiddels. Dus ja, wij zijn gewoon ook wel eventjes benieuwd. We kunnen het boek natuurlijk zeker even onder de aandacht brengen. Want wat ik al zei, jij hebt het boek gelezen. Wat was jouw eerste reactie toen je De Pianist van Yarmouk las?
1: Het is verbijsterend. Je kunt je natuurlijk wel proberen een voorstelling te maken van hoe je leven van het ene moment op het andere zo drastisch verandert dat je van een mooi huis, een eigen zaak, een goede baan en een jong gezin, dat je overgaat naar een situatie waarin eigenlijk geen eten meer is, je huis is verwoest en je weet niet meer hoe je de dag doorkomt, hoe je aan eten komt. En dat is gewoon verbijsterend om dat te lezen, hoe het iemand kan overkomen. Iemand die ik gisteren dan in de ogen kon kijken, heb ontmoet, die inmiddels in Duitsland woont. Maar dat is, het is om op die manier naar de wereld te kijken door de ogen van Aham, dat is heel bijzonder.
0: Ja, ja, je zegt, je hebt hem gisteren ontmoet, hè? Is er dan ook iets veranderd in hoe je naar dat verhaal kijkt sinds je hem persoonlijk kent?
1: Ja, het is verdiept. En ik zie bij hem het vuur om deze boodschap over te brengen aan anderen. Om de mensen, hè, om ons uit te nodigen, de mensen te zien achter de naamloze slachtoffers, naamloze vluchtelingen. En om echt naar het verhaal van de mens te kijken. Dat vuur zie ik in hem. En ik zie ook de immense droefheid die hij nog steeds met zich meedraagt. Er is natuurlijk ook, er is ook sprake van een trauma bij hem, ja.
0: Ja, dat snap ik. Veel van ons kennen dat beeld. Althans, veel mensen die luisteren, hoop ik, van Aham achter die piano tussen het puin. Waarom denk jij dat juist dat beeld van die piano wereldwijd, mag ik wel zeggen, zoveel losmaakte?
1: Het is eigenlijk een statement, een verklaring van iemand die zegt, ik heb niks meer te verliezen, maar ik moet iets doen. Dat is wat hij ook vertelde. Hij had het gevoel, ik moet gewoon iets doen. De frustratie, de droefheid, de boosheid, alles kwam naar boven. En hij heeft toen, samen met zijn vrienden, heeft hij besloten van, wij gaan op straat spelen. En dat is zo'n krachtig beeld en een krachtig middel om in te zetten. Hij is muzikant, hij heeft gestudeerd klassieke muziek, Beethoven, Mozart, Chopin, alles kan hij beheersen. Maar hij ging op straat, ging hij de liedjes spelen voor zijn mensen, omdat er niks anders meer over was om te doen.
0: Ja, eigenlijk is het voor hem een instrument, maar ook een beetje een vriend, een uitlaatklep. Vorm van verzet toch ook wel, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Ja. En hij heeft ook gezegd, hè, gevleugelde uitspraak, I want the sound of the piano to be louder than the sound of fighting. Mm-hmm. Denk jij dat gelukt is? Dat die muziek inderdaad op dit moment de overhand heeft, erger dan wat er daar gebeurt in Syrië, dan de oorlog?
1: Je hoorde de stilte aan de andere kant van de lijn een beetje.
0: Ja, ja.
1: Het is er allebei. En juist door als mens een keuze te maken van, oké, dat wapengekletter, die immense droefheid en verwoesting is er ook. Maar desalniettemin, ook al is er misschien geen uitzicht op een oplossing, desalniettemin vind ik als mens dat dit moet klinken. En de manier waarop hij dat doet, vanuit zijn tenen, vanuit zijn hele zijn. En de manier waarop hij mensen daarin meeneemt, wat ik gisteren ook heb gezien bij zijn uitvoering op het Grote Kerkhof in Deventer. Dat is alleen maar zeer nederig

0: makend en iets om heel erg dankbaar voor te zijn. En dan weet je, dit heeft gewoon zin.
1: Mooi.
0: Het heeft gewoon zin. Ook al heeft het niet meteen een oplossing. Het heeft zin juist als tegenwicht aan al die donkere gedachten en situaties die er ook zijn.
1: Ja, want hij vlucht uiteindelijk. Hè? Dan moet hij zijn vrouw en zijn familie achterlaten. Hoe beschrijft hij dat vertrek in het boek?
0: Eigenlijk een keuze tegen wil en dank. Niet alleen liep iedereen daar gevaar, maar hij was ook persoonlijk in levensgevaar. Juist doordat hij op straat aan het spelen was en er internationaal zoveel aandacht voor was. Alle militante groepen in de wijk Yarmouk die op dat moment actief waren, die hadden wel iets tegen hem. IS vond muziek überhaupt goddeloos. Er mocht geen muziek gespeeld worden, dus die hebben ook zijn instrumenten verwoest. Ze dreigden ook zijn vingers af te hakken als hij nog door zou gaan met spelen. Maar ook vanuit een bredere groep, vanuit Assad, werd ook zijn gedrag natuurlijk met zeer veel kritiek bekeken. Dus het werd voor hem veel te gevaarlijk om daar te blijven. Maar natuurlijk, hij heeft zijn ouders daar ook en zijn gezin. Dus dat wilde hij niet zomaar achterlaten. Hij wilde in eerste instantie samen met zijn gezin vluchten. Maar de manier waarop dat beschrijft, het is niet eenvoudig om weg te gaan uit een stad, gedeelte van een stad dat hermetisch is afgesloten van de buitenwereld. Er is veel papierwerk wat erbij komt kijken, veel omkoperij ook. En je moet de juiste kanalen vinden en ook een beetje geluk hebben. Uiteindelijk heeft hij 2 pogingen gedaan. En bij de 2e poging is het hem, helaas zijn gezin niet, gelukt om door alle cordons en alle stappen heen te komen om te vluchten naar Duitsland. Hij is toen inderdaad zelf via verschillende wegen, ook rubberbootje over de Middellandse Zee, is hij en een grote voettocht is hij naar Duitsland gevlucht. Hij kennissen had, die hem kenden via zijn muziek en die hem daar heel liefdevol hebben ontvangen en verder geholpen, zodat hij nu deze rol kan spelen. En zijn gezin is inmiddels over.
1: Kijk, dat is wel fijn nieuws, maar je kunt je bijna niet voorstellen dat dit gewoon allemaal echt is, hè? Wat er beschreven wordt in het boek, dat iemand dit allemaal mee kan maken. Echt ongelooflijk.
0: Het staat heel ver van ons af als Nederlanders, dat zulke dingen kunnen gebeuren. Mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog wel bewust meegemaakt, dus de fracties van wat Ayhan laat zien en vertelt herken ik maar. Maar dit is, ik zeg al, het is onvoorstelbaar. Ja.
1: Wat vond jij het moeilijkste of het meest aangrijpende onderdeel van het boek?
0: Met name daar waar het gaat om het achterlaten van je gezin. Omdat dat de enige optie is. En geen enkele ouder, ik heb ook zelf 2 kinderen. Geen enkele ouder wil voor die keus gesteld worden.
1: Nee.
0: Je kinderen achter te laten en dan in zo'n situatie waarbij het enige eten wat ze hadden was een klein beetje rijst wat ze nog hadden weten te behouden. En de rolklaver die in de wijk groeide, dat was wat ze hadden. En daar wil je je kind niet in achterlaten. En je echtgenoten, dat wil je niet.
1: Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Zit er naast al die ellende ook nog iets in het boek dat jij juist hoopvol of mooi vond, om toch nog even positief af te ronden?
0: Ja, nou weet je, het boek is geschreven in een stijl waar ook veel, ook gek genoeg, best veel humor in zit. Het is een vlot geschreven boek en er zitten lichtpuntjes in over wanneer hij zijn kinderen beschrijft. Wanneer hij beschrijft als hij op straat staat te zingen met kinderen. Wanneer er toch als een wonder 3 vogeltjes verschijnen op het moment dat de foto die je net beschreef wordt genomen. Hij zegt, er zijn geen vogels meer te vinden in Yarmouk. De meesten die vluchten bij de eerste schoten die vallen. En als er dan nog vogels over zijn, die overleven niet. Die komen in de pan terecht, omdat iedereen honger heeft. Maar op het moment dat hij ging spelen voor de foto die je beschreef, verschenen er opeens 3 vogeltjes die begonnen te zingen, terwijl hij ging spelen. Dus
1: prachtig.
0: Daar zit wel hoop.
1: Nou, dat is mooi om te horen. Misschien is dat ook wel de mooiste ontwikkeling in dit verhaal. Hè? Ooit speelde Aman dus tussen de ruïnes van Yarmouk. En nu reist hij door heel Europa en zit zijn muziek in volle concertzalen. Nou, misschien is dat precies wat muziek kan doen. Je kunt het niet altijd veranderen wat er om je heen gebeurt. Maar je kunt wel iets anders laten klinken. Dat is denk ik een beetje de boodschap.
0: Exact. Laat het andere klinken.
1: Prachtig. Esther, dank je wel dat je ons vandaag even meenam in het verhaal achter de pianist van Yarmouk. Helaas kon Aam er niet bij zijn, maar je hebt hem goed vervangen hoor. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: En succes met het Vredesfestijn in Deventer.
0: dankjewel.
1: Oké, dag Esther.
0: Fijne zondag. Dag.

The Yellow Lemon Tree. Nou, zoals je weet inmiddels bij Thuis op Zondag proberen we je ook altijd een beetje wegwijs te maken in de boekenwereld. Nou, zojuist het aangrijpende verhaal dus wat je hoorde. De pianist van Yarmouk. En ja, mocht je nou denken van hey, dit boek vind ik ja, wel gaaf. Ik wil daar meer over weten. Ik wil weten wat er allemaal gebeurde daar in Syrië. Ik wil meer weten over Aman, dan kan dat. Maar ja, waar vind je nou zo'n boek? En daarom heb ik een leuk nieuwtje voor de lezers onder ons. Want er is sinds kort een dating-app voor boeken. Bookmatch heet de nieuwe functie in de app van Hebban. En dat is gratis. Je krijgt iedere dag 10 boekentips. En dan vervolgens is het een beetje zoals bij Tinder. Naar links als je denkt, nee, niks voor mij. En naar rechts als je denkt, hé, hey, die wil ik eigenlijk wel lezen. En dat blijkt behoorlijk populair. Want in het eerste weekend werd Bookmatch al meer dan 50.000 keer geboekt. En van die bekeken boeken bleek maar liefst 42% een match. Dus misschien is het binnenkort niet meer de vraag, wat ga ik vandaag lezen? Maar welk boek ga ik swipen? Naar links of naar rechts? En misschien is het dit boek, misschien iets heel anders. We horen het heel graag, laat het ons weten. Wij gaan nog één plaat voor je draaien. En langzaam op.

Bruno Mars hoorde je tezamen met Carol en Still. En daarmee zit Thuis op Zondag erop. Dankjewel voor het luisteren. Na het nieuws is Monique er nog 2 uur voor je. Met volgens mij zelfs live band. Dus blijf luisteren. Hele fijne zondag gewenst. Graag tot volgende week.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had?
2: Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Ja, dat was hem al. Hij ging heel snel weg, was deze. Julio Iglesias, quiero.
1: Thuis op zondag. Monique Sleidering.
0: De warme klanken van Julio Iglesias. Goedemorgen, welkom bij het derde uur Thuis op zondag. En dankjewel Tanja voor de afgelopen uren. Jij gaat lekker naar de beurs, je gaat shoppen daar voor de winkel. En ik wens je daar heel veel succes bij. Straks tussen 11 en 12 heb ik weer een live artiest. Nou ja, niet eentje, zelfs meer. Huub Ruel, singer-songwriter, van geboorte afkomstig uit Lathrop. Die komt langs met zijn band. Ja, en dat kan allemaal hier dankzij de techniek, technicus Jeroen Huits. Dus fijn, we kunnen tussen 11 en 12 lekker gaan luisteren. Luister naar een live optreden. Dan natuurlijk ook weer de quiz. Wet Idat is weer een lekker streekpakket mee te winnen. En dit uur, de column van Ivo Koch gaat over de politiek. Daar is een hoop aan de hand. En wat is de atlas van het dialect in Nederland? Misschien heb je er in de krant al heel iets over gelezen. Straks nog veel meer over die bijzondere atlas. De plaat van Poorthuis en nog heel veel meer. Fijne muziek. Blijf lekker bij mij. Blijf lekker bij ons. Pak koffie en thee. Dit is jouw zondagmorgen. Dit is
1: Thuis op

0: 6 september waren ze hier te gast in de studio. Toen traden ze ook op en dit nummer konden ze toen nog niet brengen. Maar nu is het sinds een paar dagen uit. De band The Rock en een nieuwe single, Vallen Willen. Ja, Vallen Willen, politici, die ben ook uit The Rock trouwens. Maar Vallen Willen is er tegenwoordig niet uit de kijk naar de beschouwing. En zo is er eigenlijk niet zoveel aan. Ze bemeut zich overal met behalve met de zaken voor zich eigenlijk. Echt met bemeun. De column.
1: Column op zondag. Ivory Coach.
2: Het is weer zover. Elke politieke leider ontkomt er niet aan. Als er gedoe is in de coalitie of in de fractie, dan zijn er altijd collega's die een dolk in de rug willen steken. In de AD hebben deze week politici hun roddels, hun achterklap en gauw over premier Jetten kunnen spuien. Ook collega's die dankzij Jetten daar in vak K zitten. En anoniem, want lef hebben ze niet om met naam en toenaam in de krant te staan. Bang dat ze bij de volgende verkiezingen hun baantje verliezen. De media maken dit mogelijk en smullen hiervan. Het gaat vaak zo. Journalisten sturen een appbericht, mail of bellen en leiden in met een verhaal dat ze een eerlijk profiel van die politieke leider willen schrijven. Waar is de leider een ster in en waar een prutser? Er zijn journalisten die oprecht naar een evenwichtig profiel streven, maar zij weten ook dat dat een illusie is. Journalisten zijn zeer bedreven in het laten voelen van politici dat zij ertoe doen wanneer zij hen benaderen met politiek gevoelige vragen. Bepaalde ministers en kamerleden voelen zich dan zo gevleid dat ze bijna geen nee kunnen zeggen. En anderen zien eindelijk een kans om wraak te nemen op die leider van die andere partij. En zo komt er geen eerlijk antwoord. Wat lovenswaardig is, is dat de krant dat zelf ook toegeeft. Het is heel naar voor de leider waar het om gaat. In dit geval de premier. Als de ministers met wie hij dagelijks moet samenwerken niet langer te vertrouwen zijn, hoe kan hij dan nog op hen bouwen om het land te besturen? Politici hebben een mond vol over veilige werkomgeving, maar Den Haag is het meest onveilige werkplek in Nederland. Er zijn politici die daar niet in meegaan en intended willen veranderen, maar ze raken snel verstart, ontmoedigd en gedesillusioneerd. Dit is de eerste begrotingsbehandeling van dit kabinet. De aanloop ernaartoe was een chaos en heeft geleid tot groot wantrouwen. Het anoniem beschadigen van een politicus raakt ook het vertrouwen in de politiek. Eigenlijk zou je die stukken waar politici anoniem een steken uitdelen over een ander niet meer serieus moeten nemen en niet meer lezen. De media doen hun werk en stoken de boel nog meer op. En dat gebeurde ook. Bij de algemene beschouwingen werd Jetten stevig geconfronteerd met het artikel door Wilders. Zo werd de positie van de premier nog meer ondermijnd. Het is een groot goed dat de media de politiek controleert, maar wie controleert de media?

0: Jimmy Cliff, Reggae Night, nog zo'n heerlijk jaren 80 nummer. En ik heb genoten de afgelopen week, jullie ook, van al die heerlijke jaren 80 nummers. Daarvoor trouwens Kees Bouwman, ook een fijn nummer over de Haagse politiek. En dat past er natuurlijk weer heel erg mooi bij de column van Ivor Koch. Misschien heb je het gelezen, misschien ook niet. Mijn oog viel er gelijk op. De Atlas van het Nederlands dialect, dialecten kan ik dan wel zeggen, die verschijnt aanstaande woensdag. Ik dacht, daar moet ik wat meer van weten. Wat is dat voor een atlas? Goedemorgen, Alexia Kerkhoff.
1: Goedemorgen.
0: Je bent, ik zeg je en jij, is dat goed?
1: Geen probleem hoor, nee.
0: Je bent mede-auteur van die Atlas van het dialect. Wat voor atlas is dat?
1: Nou, dit is een atlas, eigenlijk voor alle generaties. Een publieksboek over de streektalen en dialecten in Nederland. En niet alleen het Nederlands, maar ook het Fries. En de bedoeling is dat eigenlijk de oudste generatie dialectsprekers tot de middelbare scholieren, die misschien niet eens doorhebben dat ze een bepaald accent of dialect hebben, zich erin kunnen herkennen.
0: Oké, en waarom moest die atlas er komen dan?
1: Het belangrijke van het maken van zo'n publieksboek is dat mensen zich realiseren dat de dialecten veel ouder zijn dan de Nederlandse standaardtaal. Want de Nederlandse standaardtaal is uit de dialecten voortgekomen.
0: Ja, ik vind dat wel een hele mooie wijsheid die je gelijk aanhaalt, Alexia. Want ik hoor zo vaak, nog te vaak mensen zeggen van ja, dat dialect, dat is leuk, maar het is slecht Nederlands. Maar ons Nederlands is gewoon een samenraapsel van dialecten geweest. Hè? En dit is gewoon destijds ooit gekozen op een bepaald moment waar de macht lag in Nederland. Daar is toen, dat is dan maar het algemeen Nederlands geworden. De beschaafd laat ik even weg. Maar dat had net zo goed ook het Neder-Saksisch kunnen worden, of het Brabants, of wat voor streektaal dan ook.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja, het Nederlands dat we nu spreken is heel erg westelijk georiënteerd. Terwijl in Noordoost-Nederland van oudsher natuurlijk Neder-Saksisch werd geschreven. Eigenlijk ook al in de middeleeuwen.
0: Ja, eigenlijk is het een veel, veel ouder dialect nog. Maar goed, dat is dan dus even voor alle duidelijkheid. Een dialect is geen slecht Nederlands, hè, dat we daar gelijk over uit zijn. Dus ik ben heel blij met zo'n atlas. Maar waarom een atlas? Is het zo uitgebreid dan?
1: Het is een behoorlijk dik boek. Mm-hmm. Ja, toch echt wel van het formaatje waarbij je echt een koffietafel nodig hebt om neer te leggen. Het heeft hele mooie illustraties, honderden pagina's. Met de bedoeling ook dat je allemaal leuke dingen kunt teruglezen over het dialect. Maar misschien ook wat verdieping van waar komen de dialecten vandaan. Waarom is het nou zo bijzonder? En hoe gaat het nou met het dialect in de toekomst?
0: Ja, want ik zie een aantal vragen staan inderdaad. Ik zet mijn bril er even bij op. Ik heb hem hier voor mij staan hoor, in de computer. En hoe vertel je taalgebruik? Hoe vertelt je taalgebruik waar je bij hoort? Van allerlei vragen staan erin. Dus daar is denk ik aardig wat research voor gedaan, toch?
1: Ja, daar zijn we 3 jaar mee bezig geweest om dat allemaal aan elkaar te schrijven. Gelukkig waren we met z'n vieren.
0: Ah, maar komen alle dialecten daarin voort? Limburgs, noem maar op, tot aan Gronings, alles?
1: Dus alle dialectgroepen. Dus Neder-Saksische dialecten uit het noordoosten van het land. Zuidelijke dialecten zoals Limburg, Brabant, Zeeuws. En de kustdialecten, maar bijvoorbeeld ook het Fries, dat toch gewoon een bijzondere plek heeft in ons dialectenlandschap.
0: En Friezen zullen zeggen, dat klopt niet, want wij zijn een taal, geen dialect.
1: Ja, daar hebben de Friezen gelijk in, want het Fries is een taal, maar de Friese taal heeft ook weer dialecten.
0: Oké. En nou bespeur ik bij jou, eigenlijk moet ik dit gesprek ook gewoon in het plat doen, ik bespeur bij u geen dialect.
1: Nee, dat klopt. Ik ben zelf in een klein dorpje opgegroeid in West-Brabant. Met ouders die Hollands spraken. Dus ik heb dat dialect niet echt goed meegekregen. En dat vind ik heel jammer. Ik kan wel regionaal Brabants met een zachte G praten. Maar voor mij is dat niet helemaal hetzelfde.
0: Hoe kon je dan toch onderzoek doen naar het dialect dan? En deze atlas schrijven?
1: Ja, ik ben als student ben ik me in de geschiedenis van de Nederlandse taal gaan verdiepen. En toen kwam ik er eigenlijk al meteen achter dat je dat niet kan doen zonder eerst bij de dialecten te beginnen. Want in de middeleeuwen schreef iedereen dialect en dat bleef nog heel lang zo.
0: Ja, maar ik bedoel, je verstaat me wel, maar kun je het ook lezen dan? Want dat moet toch ook als je zo'n atlas wilt samenstellen?
1: Nee, klopt. Ja, ik heb dus voor het Neder-Saksische bijvoorbeeld heb ik onderzoek gedaan naar het Oud-Saksisch uit de tijd van Karel de Groot.
0: Maar dat ook is niet eenvoudig, hè? En dat, ik heb dat ook wel eens die oorlogsproken. Omdat te lezen is lastig, Alexia.
1: Nee, dat is lastig, ja.
0: Dus dat vind ik
1: maar
0: wel
1: knap. Maar dat maakt het ook leuk.
0: Ja, ja. Ja. Maar hoe doe je het dan? Als ik een stukje in de krant, ik heb een column in de Twentse krant schreef, dan zegt mensen, nou, ik vind het zo lastig om dat te lezen. Maar hoe heb je dat dan?
1: Nou, als je de middeleeuwse taal goed hebt leren lezen, dan gaat alle andere dialecten, dat gaat eigenlijk vrij vanzelf. Want je kunt meteen in dialecten kun je die oude sporen van de middeleeuwse taal kun je herkennen. Dus als ik bijvoorbeeld een stuk in het Twents lees of in het Drents, dan denk ik meteen eigenlijk aan al die middeleeuwse handschriften die dan uit Noordoost-Nederland komen. Dan denk ik van, oh nee, dat is eigenlijk wel heel netjes middeleeuws-Nederlands dat daar nog steeds gebruikt wordt.
0: Je herleidt alles naar het middeleeuws.
1: Ja, klopt.
0: Ah, mooi. Hey, wat even terug naar onze Neder-Saksisch dialect dan. Is dat uitgebreid in die atlas? Als ik die atlas koop, lees ik dan heel veel over het Neder-Saksisch?
1: Ja, dat Neder-Saksisch komt eigenlijk in elk hoofdstuk komt dat wel terug. En dat is ook niet gek, want ik heb vooral de hoofdstukken geschreven over de geschiedenis. We hebben alle hoofdstukken samengeschreven, maar het geschiedenis is toch een beetje mijn onderwerp als mede-auteur. En ja, dan kom je gewoon niet om dat Neder-Saksisch heen. En dat sluit ook wel heel nauw aan bij mijn eigen interesse. Want ik heb eigenlijk al van jongs af aan, toen ik Oerend Hart op de radio hoorde, heb ik eigenlijk al een soort van fascinatie gehad voor dat Neder-Saksisch.
0: Nou, dan wil ik graag dat je 1 of 2 bijzondere dingen die je heel belangrijk vindt, hoe dat Neder-Saksisch, die we allemaal met wennen. Kun je dat even spoilen, zeg maar, hier op radio?
1: Ja hoor. Wat heel bijzonder is en wat ook heel leuk is, is dat het Neder-Saksisch eigenlijk die oude klanken in old en gold, van waar het Nederlands oud en goud heeft, die heeft dat bewaard. Terwijl het Nederlands daar een nieuwe innovatie in de middeleeuwen heeft ondergaan.
0: Wacht dus even, ook, wil je nu zeggen dat het eigenlijk meer de o-klank, old en gold was, maar dat het in het Nederlands verbasterd is?
1: Ja, klopt. Ja, in zekere zin wel, ja. Ja.
0: Nou, dus wie doet het gewoon goor hier in Twente, zeg maar, en in Overijssel? Wie spreekt het goor goed? Alleen door in het Westen snappen ze dat gewoon niet.
1: In het Westen hebben ze het veranderd. Dat hebben ze ook al heel lang geleden veranderd, 1000 jaar. Maar het is toch wel echt een stukje oud taalerfgoed dat in Noordoost-Nederland bewaard is gebleven, in die oude klanken, ja.
0: Kunnen ze dat even aan het verstand brengen door in het Westen?
1: Dat probeer ik al jaren, ook in de colleges.
0: Mooi. En na alle studie ben je zelf een beetje beter nog het dialect gewoon beheersen? Het Neder-Saksisch, zeg ik dan maar chauvinistisch?
1: Ik denk het wel, eigenlijk wel. Want ik probeer af en toe, ik heb als kind heb ik vaak met een zeilingsoog van Jonge Leun alle grond meegekeken.
0: Kiet dat dan.
1: En niet zo lang geleden ben ik dat zelf op YouTube ook weer eens gaan terugkijken. En dacht ik van, ja, ik begrijp dat nu toch een stuk beter dan vroeger.
0: Ja, en zeg dan nu eens 1 ding in onvervals Neder-Saksisch voor ons hier op radio.
1: Misschien mijn favoriete dialectwoord in het Neder-Saksisch. Want ja. Ik heb met een mede-auteur geschreven die uit Borne komt. En die vertelde mij dat huilbessem voor een stofzuiger toch wel echt een ontzettend mooi Neder-Saksisch woord is.
0: Ja, hier zijn ze dan vaak huilbessem of huilbessem inderdaad.
1: Ja.
0: En dat betekent voor welk nieuwheid?
1: Een stofzuiger.
0: Helemaal goed. Je gaat door voor de koelkast. Hartstikke goed. Dank je wel, Alexia. Woensdag verschijnt hij de atlas van het Nederlands dialect. En er staan alle dialecten zo'n beetje die ons land kent in. En dat bindt er heel wat gedank. Want uiteindelijk is het Nederlands maar een slap aftreksel van alle dialecten. Loopt maar eens zo stel, hè?
1: Toch? Ongeveer, ja.
0: Ongeveer wel. Goed. Alexia, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ik heb er een heel mooi nummer bij uitzocht. Van de Hulleboer, onvervals Salans, Geografie.
2: Ik zal zingen, Bas. Gas.

Wilt wie nu toch duidelijk maken, wat is hiervan de zin? Wel, dit lied giet over Luttenberg en het ligt er middenin.

0: plaat van Poorthuis.
1: In november en december gaat TV Oost een nieuwe serie van het succesvolle programma Goud uitzenden. In dit programma heeft presentator Edwin van Hoevelaak mooie gesprekken met artiesten in of uit Overijssel die minimaal één gouden plaat hebben. Eén van die artiesten is geboren en getogen Oldenzaler Bert Hermelink. Hij is de toetsenman van Toontje Lager en schreef ook al hun grote hits. Ook mijn favoriete Toontje Lager hit. Stiekem met je gedanst.

CZR, Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En daarvoor een heerlijke plaat van Poorthuis. Stiekem met je gedanst, toontje lager. Hier in de studio zet Huub Ruel samen met de band alles klaar voor het live optreden zo dadelijk. Het gaat warm worden hier in de studio, weet ik zeker. Maar wie heeft nog een tijd voor andere zwoele zomernachten? Rutger van Barneveld.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. En als je hier in de studio zou zijn, dan zou je horen hoe het allemaal door elkaar heen gaat. Want terwijl ik nog mee deijn op die klanken van Rutger van Barneveld, achter mij wordt een heel ander genre gespeeld. Goedemorgen, Huub Ruel.
1: Yeah.
0: Met band, althans een deel van jouw band, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Een beetje apart, hè? Als ik een heel ander ritme zit te swingen, hè, dan wat jullie doort.
1: Ja, echt. Voor de luisteraars thuis, inderdaad, zwoele zomernachten. Dat zit. En wij waren aan de gang met een Nederlidke, waar we ook goed speelden straks tussen 11 en 12. Binny Bang in het Donker. En dat is een heel aan tempo.
0: Dat is even heel iets anders dan zwoele
1: zomernachten. Maar die gaat ook wel up tempo doen.
0: Toch wel, ook wel.
1: Bieden Nobis. Ja, dat mag.
0: Ah, Bieden Nobis. Ja, dat vind ik altijd een hartstikke mooi nummer. Hé, goed te pas, Huub?
1: Helemaal goed te pas.
0: Ja. En de bandleden ook allemaal fris en fruitig. Voor een artiest is dit tijdstip toch soms wel vroeg.
1: Ja, ze hebben gisteren op niet drunken, heb ik gehoord.
0: Oh.
1: Bewust om hier nuchter te staan.
0: Ik had ze ook wel eens met wild maken dat ze niet nuchter.
1: Hey, dan krijg je misschien een verboden tent of zo, je weet het niet. Ik heb nog wat mendem voor de koffie.
0: Oh, echt joh?
1: Ja, echt hoor.
0: Oh, de luisteraars is even en de kijkers ook. Ja. Als je wilt weten wat ik in de hand heb, maar vooral even TVO's te inschakelen. Oh, wat lekker, Huub. Is heel slecht voor ons, hè?
1: Ja,
0: althans voor Miwa, maar wel heel lekker.
1: Moet maar zien waar je ermee
0: hartstikke goed. Hey, twee nummers ga je brengen. Eén daarvan ook een beetje primeur dan? Of?
1: Het nummer Binnie Bang in Donker komt vrijdag pas uit.
0: Dus komende vrijdag.
1: Ja, dus hier is de primeur, zeg maar.
0: Ja, wat fijn dat je die aan ons gunt.
1: Nou, bedankt. Mooi om hier te spelen.
0: En heel even alvast, binnenkort, of je bent voortdurend ook in de theaters te zien.
1: Ja, natuurlijk. Kleine theaters vooral. Ja, er komt de week in Heten in de Ponymarkt.
0: En als je er meer van wilt, Ponymarkt, nou goed, goed voorhouden hem. dan blijf vooral hangen, want tussen 11 en 12. Godse live optreden, Huub Ruel en band. En nog veel meer straks. Lekkere muziek. Dit is ook lekkere muziek. Dire Straits, Corbin Elvis.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hey, Remo!
2: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
16: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera.
1: Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Hey Remo!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Billy Joel, Tell Her About It.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goedemorgen bij dit laatste uurtje Thuis op zondag tot 12 uur. Lekkere muziek. De quiz gaan we straks spelen. Weet ie dat, kun je een heerlijk streekpakket winnen. En ja, optreden had ik de vorige uur al aangekondigd van Huperuel met een deel van zijn band. Ze zijn nu allemaal nog even naar het toilet. Ik denk dat dat de zenuwen zijn, geen idee. Zo dadelijk gaan ze hier weer zitten. Dan gaan ze heerlijk optreden voor ons in het dialect. Jawel. En tot die tijd, zei ik al, draai ik fantastische muziek. En dit is, ach ja, tuurlijk, die ken je. Shakira. Dai dai.
1: Thuis op zondag.

0: Dat was hem. Helemaal Smokey uit de jaren 60. Living Next Door to Alice. En ja, wij zongen mee. En natuurlijk zongen wij die passage mee, Hubruel en Bent. Van Alice, Alice.
1: Who the fuck is Alice?
0: Ja, hoe is dat dan nou eigenlijk ontstaan, jongens, bij dat liedje? Nou, jij zegt ja, Peter Koelewijn.
2: Ja, ik denk dat het Peter Koelewijn was. De geniale Peter Koelewijn. Die is toch echt geniaal. Dat is ja, wel een van de godfathers van de Nederlandse rock and roll.
0: Ja.
2: En hij heeft er een nummer 1 mee gehad in, nou, dat, in Nederland.
0: Ja, en voor je het weet zingt iedereen dat. Dus dat kan ook met jullie muziek gebeuren, Huub. Ik waarschuw u me vast. Als u, zeker als hij de theater zich had. Voor het zegt ze, hoe de fuck is Huub? Krie dat weer. Huub, vertel even wie jij bij jou hebt. Dat kun jij mooi doen.
2: Dank je. Goedemorgen. Ja, dames eerst. Dit is Winnie Sue.
0: En ze zwaait naar de camera.
2: Ja, Winnie is niet alleen maar toetsenist. Heeft conservatorium gedaan. Kan fantastisch goed zingen.
0: Heb ik net al gehoord. Ja.
2: En ik ben dan de gelukkige die Winnie en Maurits tegen het lijf mag lopen. En dan denk je, hé, maar dit zijn twee geweldige mensen. Dit is Maurits Suringa. Ja. Winnie Sue en Maurits.
0: Ja, valt niet mee.
2: Hij is werkelijk, dit is ook wel een leuk verhaal. Hij is gitarist in een death metal band.
0: Zo.
2: En die heeft net een nieuwe EP gebracht met de Twentse folklore. Met de folklore van Oeter Lutte bijvoorbeeld. En die muziek, ja, als je die op zondagmorgen hoort, dan ben je de luisteraar.
0: Maar wel gezellig, folklore en dan op een death metal manier?
2: Ja, iemand mijn keer luisteren. Ja. Dus je bent het Tenuum. Maar ik liep hem tegen het lijf. En toen, hij vond ook mijn muziek mooi. Ja, dat kan, hè, dat kan. Ja, ja. En toen zo vinden we elkaar.
0: Wat mooi zeg, ja. Prachtig. Hey, wat kenmerkt jullie muziek? Je bent hier vaker geweest als artiest, maar dan solo, nooit met een band. Hoe anders is dat? Wat?
2: Eerlijk gezegd niet, denk ik.
0: Oh.
2: Nee, ja, dat is gewoon zo. Ik denk dat, zo werkt dat dan. Kijk, als ik mijn nummers hoor en zoals ik ze maak, schrijf ik ze echt wel als band. Hè. Dan hoor ik in mijn hoofd gewoon alles erbij.
0: Dus je bent verantwoordelijk voor tekst en muziek?
2: Ja.
0: Dan? Oké.
2: Ja. En op een gegeven moment was het, denk ik, Maurits die ook zei van Huub, hij wilde, ja, je moet een band beginnen. En hij zat daar in een totaal andere genre. Maar hij zei, dan vind ik wel mooi een bas te spelen. Nou ja, dat vandaag ook, de gitaar. Nee, uitvlauwen. Ja. En zo kwam het een beetje. Dus tegenwoordig is Hubruel solo en Hubruel band zijn twee smaken verkrijgbaar.
0: En de jongen Oet Latterop woont nog steeds in Enschede.
2: Ja, echt wel. Je wilt het niet weten, maar het verhaal wordt steeds gekker. Hij is net verhuisd uit Enschede.
0: Oh.
2: En we zijn weer even terug verhuisd naar onze steen Latterop.
0: Nee.
2: Ja, echt wel.
0: Eindelijk ben je een beetje bied verstaan.
2: Ja, nou, zo kun je het wel zeggen. Ja, ja.
0: Want, wat doe je dan nu in Latterop?
2: Ja, kijk, daar hou nog het Ollershoes.
0: Mm-hmm.
2: En door de beul zelf met mijn vrouw Tanja, die iets in een heel andere sector zit, zeg maar. Mm-hmm. Die waar ik super trots op ben, maar zeg ik wel eens, die loopbaan op de UT heeft gemaakt. Nou noemen we dus aan de Gele Beek. En dat is even wennen. Maar ook wel gigantisch mooi.
0: Ja,
2: als je door 's morgens de zon zit opkomt, jongens.
0: Ik wil net zeggen, dat is toch inspiratie?
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En de video bij ons Nijlidke, waar we straks nog wel misschien over hebben, dan is ook door langs de Gellebek opnem. Dus ik heb een vuurkorf in de auto, hè? Ja, ik met hem. Ik denk, ik mag hem hier niet aansteken.
0: Nee,
2: maar in de video op je dat Nijlidke, bang en donker, daar zit ik bij een vuurkorf. En Maurits en Winnie bent ook nog in de audiovisuele heel erg goed. Dus die heeft die video met me gemaakt.
0: Prachtig. Kun je de video wel bekijken?
2: Vanaf vrijdag pas.
0: Oh, oké, vanaf vrijdag. Dat snap ik. En is voor u het platteland dan, is het bewust om terug te keren naar het platteland? Want daar ligt uw roots. En blijf je door ook dan? Of?
2: Ik heb Tanja beloond dat het maar niet doet.
0: Oh.
2: Niet, maar gewoon. Het is iets. Kijk, het is iets rustig. Voor sommigen. En dat heb ik ook wel geleerd van mezelf. 18 jaar in Enschede gewoond. Dat wel wat. Ik vind Enschede gewoon een mooie stad.
0: Je komt ook iets meer Leuteng, denk ik.
2: Ja,
0: dan kom je eerder door dan in Latrobe. Ja. Ja.
2: Nee, nou, dat klopt. En dat vind ik wel mooi. En maar platteland heeft natuurlijk dat gigantische mooie, ja, uitgestrekte, dat die leegte, ja, dat is gigantisch.
0: Ik wil een klein huisje op platteland te bieden, ja, gewoon. Hè, ja. Daar. Zullen we eens eerst luisteren naar een nummer wat je eerder bij ons hebt gedaan? Dan komt hij straks nog wel op die primeur uit. Die stelt die geen even uit natuurlijk, want dat blijft de leur lekker van luisteren. Die wil weten wat dan de primeur is. Maar dit is een oudje, maar hij klinkt onmogelijk lekker. Bij de nabes.

0: Maggie Reilly en Mike Oldfield, Get to France.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
3: Ja, hoe goed ken je eigen streek? Dat is zeer de vraag. Je kan er een lekker streekpakket mee winnen. Moet je wel even de vraag goed beantwoorden. De vraag komt deze week van historicus bij de Overijssel Academie, Marco Krijnsen. Goedemorgen, Marco.
4: Goedemorgen, Monique.
3: Ah, goed weer die warme stem van jou te horen. Heb je weer je best gedaan op een lastige vraag?
4: Ja, zeker, zeker. Je moet toch... We zijn gewoon weer in het archief zijn we gedoken. En er zijn altijd genoeg interessante verhalen en leuke vragen te bedenken. Dus,
3: En je weet dat onze luisteraars gehaaid zijn, hè? Die gaan natuurlijk gelijk googlen, hè?
4: Ja, maar deze vraag is ongooglebaar.
3: Wow, dat belooft veel goeds. Nou, dan met extra veel plezier ga ik dan de winnaar straks bekendmaken. Maar eerst maar eens even die vraag. En hou de app in de gaten, mensen. Want je kan gewoon lekker gaan appen. Dus het antwoord straks naar de app van Radio Oost. Maar eerst de vraag. En je krijgt nog even bedenktijd. Een plaatje daarna. Maar vertel eens iets meer. Waar gaat het over, de vraag?
4: Ja, het gaat over het Volkspark in Enschede. Dat is een bijzonder park. Want het is eigenlijk het oudste openbare volkspark van Nederland. In 1874 geopend door de textielbaron Hendrik Jan van Heek, dat was de initiatiefnemer.
3: Ja.
4: En het is niet alleen bijzonder omdat het eerste openbare volkspark is, maar ook om een andere reden. Wat is dan de reden dat het park zo bijzonder was, vooral in die tijd?
3: Dus niet omdat het het eerste volkspark was, ook niet omdat Van Heek het ervoor de aanstichter was, maar je moet in een andere richting denken. Help je ons nog iets?
4: Ja. Ja, het was dus een park voor de textielarbeiders, hè. Die moesten daar lekker gaan wandelen of andere dingetjes doen. Mm-hmm. Dus daar was het voor bedoeld. En wat was er nou zo bijzonder? Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. De verkoop van sterke drank was verboden.
3: Ja.
4: B. Er werd veel bier gedronken.
3: Mm-hmm.
4: En C, het was het eerste park met een openbare watertap.
3: Ah, oké. Okay. Oh, dit is wel interessant. Ja. Dus A, er was een algeheel alcoholverbod, zeg maar. Je mocht daar niet drinken.
4: Ja.
3: B, er werd juist heel veel gedronken. Er werd heel veel bier gedronken.
4: Ja.
3: En C, kiest een andere afslag. Dat vind ik ook wel interessant.
4: Ja,
3: Denk even na allemaal. Marco, blijf aan de lijn. Ik hoor ook graag straks het verhaal erachter. Wij draaien tussentijd lekker plaatjes. Straks dus appen naar Oost.

0: Ja, lachen. Mama wordt mijn pulsje dan. En dan denk je natuurlijk, ik geef het weg met dit nummer. Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Of we zitten hier op het verkeerde been? Jawel, je hoort het. Wordt hier nou bier geschonken of water getapt? Marco Krijns, de vraag was lastig. Weet je, ik krijg ontzettend veel antwoorden. Let op. C, de openbare watertap.
1: Ook
0: leuk. Maar ik hoor aan jou al wel dat dat niet het juiste antwoord is. C niet dan. Dan gaan we elimineren gewoon, hè? Strepen we C weg?
1: Die strepen we weg.
0: Jammer jongens, die allemaal de watertap hadden. Dat is het niet. Nou, dan heeft het toch wat met dat alcohol te maken. Jij zei algeheel alcoholverbod A en B. Er werd veel bier gedronken. Ik zit even te kijken in onze regie. Maar er zijn mensen die wel het volgens mij het juiste antwoord. Wat vertel even Marco, wat is het?
1: Ja, het zit zo, kijk, die textielfabrikant, die wil natuurlijk dat zijn arbeiders de maandag weer een beetje fris op het werk verschijnen.
0: Ja.
1: En dus dacht hij van, weet je wat, ik ga verbieden dat ze sterke drank hier gaan drinken. Er is dus een verbod op sterke drank, maar ze mogen wel gewoon bier drinken. Want dat was wat onschuldiger.
0: Dus er was geen algeheel alcoholverbod?
1: Alleen een verbod op sterke drank.
0: Wat bijzonder,
1: En dan denk je van, dat ging dus best goed, maar er werd eigenlijk ontzettend veel bier gedronken.
0: hij kreeg ze niet fris in de fabriek op maandag.
1: Ik denk het niet. De eerste paar maanden gingen er 80.000 liter bier door. Dus,
0: maar had die beste, beste meneer Van Heek ook aandeel in bier dan of zo?
1: Het is wel zo dat Grols, later Grols is geworden, de bierbrouwerij was wel de initiatief van de textielfabrikant.
0: Dat verbaast mij dan helemaal niks als ik dit zo hoor. Het mes sneed aan twee kanten voor meneer Van Heek. Toch?
1: Precies.
0: Hoewel op maandag in de fabriek had hij er misschien wel even wat last van. Maar ja, je moet ook wat doen natuurlijk om het volk een beetje tevreden te houden.
1: Ja, bier werd echt als onschuldig drank beschouwd. En sterke drank, dat was de grote vijand.
0: Antwoord B. Nou, ik weet inmiddels, we doen al verwoede pogingen om de winnaar even te gaan bellen. Er waren niet veel mensen die antwoord B hadden. Dus we gaan een gelukkige aanwijzen. Maar enkelen op de app kwamen binnen. En die zeiden inderdaad, er werd veel bier gedronken. En dat is dan het juiste antwoord. Ik vond het wel een hele leuke vraag. Nooit geweten. Dat dit speelde. Volgende keer dat ik het Volkspark inloop, ga ik toch anders naar kijken. Even nog één ander ding. Want jij bent bezig met een bijzondere dag op 10 oktober, Marco.
1: Ja, eigenlijk een hele mooie dag op 10 oktober.

0: doe ik het toen die dag. Maar dat is het niet alleen. Want we hebben die dag nog meer sprekers, interessante sprekers. Waaronder Rick Niemann en Sascha de Boer.
1: Hey, ja.
0: Die iets gaan vertellen over hun boek en podcast De Goeroe en de Baron. We hebben twee mensen, die de makers van de podcast De Joodse Raad van Twente. Die gaan vertellen over waarom er in zoveel Joden in Twente de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. In verhouding dan. Hè.
1: Ja.
0: En we hebben nog een andere spreker, Louis Sikking. Die gaat het hebben over de geboorte van Overijssel in internationaal perspectief.
1: Zo.
0: Dus eigenlijk een super vol programma met interessante verhalen, interessante sprekers.
1: Rick en Sascha, die zijn heel erg, die baron, dat speelt zich af in Ommen, hè? Die zijn heel veel in onze provincie te vinden tegenwoordig.
0: Ja, die wonen eigenlijk ook voor een deel in onze provincie.
1: En die zijn daar ook allemaal op 10 oktober. Komt allemaal samen een hele dag in het teken dus van die geschiedenis van Overijssel. Overijssel, geschiedenis van Overijssel Live heet het. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
0: Op de site van overijsselacademie.nl. Ja. Daar kun je kaarten bestellen voor de hele dag, inclusief lunch. En je hebt een geweldige dag.
1: Hangt wel een prijskaartje aan, gebied de eerlijkheid te zeggen. Dus kijk daar even na. Maar het is dan ook de hele dag en inclusief lunch. Hè?
0: Zeker weten.
1: Vier tientjes, dan ben je spekkoper.
0: Ja, dan heb je een geweldige dag. Inclusief eten. Ja,
1: hartstikke
0: mooi, toch?
1: Goed. Ja. De winnaar kan ik nog niet bekendmaken. Ga ik straks doen van Wet Idat. En die krijgt een lekker streekpakket. Ja, het plaatje Mama Morris Mien Pils hebben we al gedraaid. En dat was eigenlijk toch wel een beetje een tipje eigenlijk, toch?
0: Ja, een behoorlijke tip.
1: Het was geen illusion in ieder geval. Dankjewel, Marco.
0: Graag gedaan, meneer. Groetjes. Doei.
2: Wet Idat.
3: Meer weten over je eigen streek, onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

Laat het geen illusie zijn, het volkspark in Enschede. Waarom was dat zo bijzonder, het oudste openbare volkspark? Nou, er mocht gewoon bier worden gedronken en dat gebeurde heel erg veel. En proost, de winnaar, degene die dat wist, ja, dat kan ook niet anders. Iemand van de politie, natuurlijk, Chantal Oosterik, de woordvoerder... die we allemaal kennen, ook van TV Oost en zelfs op het landelijke nieuws... vaak te zien in politieprogramma's. De woordvoerder van de politie Oost-Nederland, die wist dat natuurlijk... dat er daar destijds al bier gedronken werd. Overigens vind ik leuk, Chantal, gefeliciteerd. Het streekpakket gaat naar jouw ouders. Dat vind ik helemaal leuk, in Vassen. Pa en ma Oosterik. Schattig wat achter mij gezegd. Ja, lief, hè? Ja, zo is Chantal. Dat doet ze gewoon hartstikke mooi. Wij gaan luisteren naar de primeur van Huub Ruwel en zijn bandleden. En het nummer heet Bang in Donker. Ik snap eigenlijk wel waarom dat nummer zo heet. Maar dat houdt voor, ouwe. Eerst de primeur, maar is Bang in Donker.

0: Wauw, mooi. Het is eigenlijk te mooi om te klappen, zeg maar, vind ik. Ja, wel. Oh, ben je bang in het donker? Ja, ik dacht meteen aan, ik ben verhuisd van Eske met bold licht. Ja, je moet even wennen later op door het oor, het duurste werk.
1: Maar ik had hem al geschreven... Toen nog in Eske woon.
0: Nee, ik snap hem helemaal. Maar het heeft natuurlijk ook veel meer lading. Ja. Waar gaan we jullie zien? Want ik kan me voorstellen dat Leuthoes denkt van... hé, dit vind ik mooi, dit wil ik zien, dit wil ik horen. Ik ga het theater zien.
1: Ja, klopt. De eerstvolgende keer is komende week op 24 september. Mm-hmm. Dat zal de Leuthoes ook wel mooi vinden. Dat is een week, de ponyweek, de ponymarkt in Heerden. Door ook in de middag optreden. En wat ik door doe, kijk tegenwoordig, met band, zonder band, Huub Solo. Kijk, soms word je vroeg een paar leedjes te doen. Ja, dan is dat. Maar als Leum echt vroeg van kun je een programma neerzetten? Of dan is betekent theater voor mij de leedjes en de mooie smeuïge verhalen de bie, zeg maar.
0: En het leeft, Nemi. Hoe bent met?
1: Ja, precies.
0: Ja, want geef het ook rust, want I hoeft nu alleen maar tussen aanhalingstekens te zingen.
1: Eerlijk is eerlijk, toen we hier mochten spelen, zeg ik, toen staat we even de rollen te verdelen. En toen Maurits als goede, veel betere gitaar is dan ik, dat wel zin in had. Toen denk ik, dan doe je het maar. Want kijk, zingen en spelen, dat is altijd toch nog even wel een ding.
0: Ja.
1: Zeker met zo'n akoestische gitaar. Iedere snaar die net niet goed aanraakt, die hoor je dan. Ja. En daar zie ik mezelf later helemaal over op te winnen.
0: Wat is uw ambitie, Huub?
1: Nijlidke, Bang in Donker. Komt vrijdag uit. Ja, ik zeg het dan maar even nu ik hier dan toch zit. Vrijdag komen we uit op al die streamingsdiensten. En er zit ook een mooie video bij. Opnemen later op dus met een kampvuurtje, de bierwok zeggen. En die is opnemen in het Nederlands en in het plat. Dus hij is tweetalig. Nou, dat net heb je de tekst al gehoord. De tekst is universeel. Dus vandoor dat ik denk, hij moet ook in het Nederlands. Hij geeft dus ook breder uit een zet om te kijken.
0: Huub geeft zijn vleugels uitspreiden. Nou, en in het Nederlands, en in dialect, en in het theater, en met de band of solo. Ik dank jullie hartelijk dat jullie hier waren. Fijn, het was een mooie ochtend. Ik kreeg ook al mooie kritieken, en dat bedoel ik dus positief, op jullie optredens. Ik heb net al een beetje gedeeld, en fijn dat luisteraars toest dat ook allemaal aansteed. Wie God roet met een lekker nummer van Linda Ronstedt, maar niet voordat ik zeg, dank je wel voor het luisteren. Straks natuurlijk Weekend Overijssel. Gewoon lekker luisteren, en ik ben er volgende week weer. Dag!

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren, met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl.

0: IP-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Radio Oost. Weekend over.

0: We beginnen de middag in Texas en Black Eyed Boy hoor je op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Goedemiddag, welkom bij Weekend Overijssel. De ochtend zit er alweer op. We zijn met z'n allen thuis op zondag en blijven misschien nog wel even thuis de komende 2 uur om er vervolgens op uit te gaan, want daar heb ik nog wel wat tips voor je voor vanmiddag. En natuurlijk zit je thuis al klaar voor de buis. Voor het 12-letterwoord, ook dat komt er zometeen aan. We kijken even wat buiten de deuren. Het Rijksmuseum Twente, dat heeft een expositie. Hoe dat precies zit en hoe interessant dat is, hoor je zometeen. En ook nog andere activiteiten komen aan bod vandaag. En we kijken ook nog even langs de poppodia in Overijssel. Kortom, we zijn weer helemaal volop bezig met Weekend Overijssel. En kijken even in de toekomst met de drie J's.

0: Ja, het nummer lijkt ergens op, maar kan er zo even niet op komen. Stella Lefty en Boston. En het lijkt op een nummer van een man van 1 of 2 jaar geleden. Dat is uitgebracht. Wie kan helpen, kan het eventjes appen via web of WhatsApp. 0645671331. En Boston, zo heette dat nummer. Nou, 2 Amerikaanse steden en regio's hebben we al gehad inmiddels. Laten we het eens hebben over Overijssel en wat er allemaal gebeurt in onze provincie. Dat is onder meer dat we eens even gaan kijken bij een expositie. En die expositie die is op dit moment gaande in het Rijksmuseum Twente. En dat is bezig over de stand van de democratie als onderdeel van het Gochbootfestival. Democratie is ook een onderwerp dat in de troonrede van koning Willem-Alexander nog uitgebreid aan de orde kwam. En verslaggever Bart Kieft die ging kijken bij die expositie in het Rijksmuseum.
1: Nou, Peter Zegveld, kunstenaar, wat horen en zien we op de achtergrond?
2: Dit is massa. Dat is een ronddraaiende cilinder met silhouetten van mensen. En we horen tegelijkertijd een soort juichen, een soort hysterie. En die twee fenomenen zijn voor mij het icoon van de massa.
1: Josien Beltman, Rijksmuseum Twente. Waar ben ik op dit moment?
3: We staan hier in de eerste zaal van de tentoonstelling Democratie Nu in het Rijksmuseum Twente. En dat is een tentoonstelling over wat democratie vandaag de dag betekent.
1: Jonas Staal, kunstenaar. Democratie Nu, op welke manier ben jij daarmee omgegaan?
4: Ik hou me bezig met de rol van propaganda in hedendaagse democratieën. Dus mensen denken vaak aan propaganda als iets wat alleen maar in dictaturen plaatsvindt. En ik wil eigenlijk laten zien dat ook in democratie propaganda een centrale rol neemt.
1: Super actueel. De troonrede verwees er ook nog naar afgelopen dinsdag. Democratie is geen platte rekensom, zei de koning.
3: Nee, klopt. Dat zei hij inderdaad. En ja, de reden dat wij deze tentoonstelling organiseren is omdat wij, net als iedereen denk ik, om ons heen zien dat de democratie onder druk staat. Dus we vinden het een heel belangrijk onderwerp om ook een gesprek over te voeren. En dat aan de hand van verschillende kunstwerken.
1: Op welke manier heb je dat concreet hier tijdens deze tentoonstelling gedaan?
4: Ik laat zien hoe propaganda in hedendaagse democratieën werkt door voorbeelden te tonen van allemaal kunstwerken die worden geproduceerd door het militair-industrieel complex. Dus bijvoorbeeld Hollywoodfilms die worden gesponsord door het Pentagon, of science fiction schrijvers die worden betaald door het Franse ministerie van Defensie. En die allemaal een centrale rol spelen in het legitimeren, het propageren van bestaande machtsvormen.
1: Als je de expositie doorloopt, wat kom je dan tegen?
3: Je komt video's tegen. Bewegende installaties, maar ook tekeningen. Hele grote werken van Erik van Lieshout, van vinyl, van gekleurd tape. Dus het is een heel diverse tentoonstelling.
1: Troonrede nog gehoord, afgelopen dinsdag?
4: Nee.
1: De koning zei, democratie is geen platte rekensom.
4: Ja, kijk, een democratie heeft ook niks met een koning. Dus een koning die iets over democratie zegt is bij voorbaat al een tegenstelling.
1: Waar hopen jullie op? Wie moet dit gaan zien? Wat moet het bereik zijn?
3: Ja, iedereen, zou ik bijna zeggen. Iedereen die ook die zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in de wereld. En net wat ik zei, het is belangrijk om hier met z'n allen het gesprek over te voeren. En democratie is niet simpel. Zoals de koning ook zei, het is niet 50 of de meerderheid plus 1. Het is iets waar je met z'n allen samen aan moet werken. En ook samen over in gesprek moet blijven. Hoe je dat met z'n allen moet doen.
0: Het Gochbootfestival dus in Enschede.

hoorde je op Radio Oost. En daarmee is het 4 minuten voor 12:30 en zijn er al wat mensen een beetje nerveus. Gaat hij het nou ook spelen of niet? Ja, zeker. Back to the 80's. En dat doen we in de Back to the 80's taal. En dan heb ik het natuurlijk over het

0: vandaag het 12 letterwoord dat je mee kunt spelen als je ook via TV Oost meekijkt. Maar je kunt het ook gewoon doen met pen en papier bij de radio. Het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Gewoon 12 streepjes zetten en daar letters op zetten. En dan hebben we een aanwijzing daarbij. En ja, afgelopen week, je hoorde net al even de tune weer, was het Back to the 80s week op Radio Oost. En in dat kader heb ik ook nog een 12 letterwoord bedacht. Nou, daar gaat-ie. Ja, want wat helemaal hip was in die jaren 80, dat was dat er van allerlei dingen gebeuren op sportief gebied. Ik wil het niet te makkelijk maken, dus we hebben wel een aanwijzing daarbij. Sporten in de 80's. En ik heb nog een extra aanwijzing. En dat luidt als volgt. Nou, daar gaat hij. Even kijken.
1: Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2, 3, rol af.
0: Ja, Wijleron Brandsteder in de jaren 80 deed hij ook mee aan die rage. Nou, 12 letters en de eerste aanwijzing is een F op 1 en een S op 7. Dat zijn de aanwijzingen dus voor het 12 letterwoord. Je kunt weer reageren via 074-2456-665. Maar beter nog via de app 0645671331. Dat 12 letterwoord met allereerst deze aanwijzing.
1: Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2, 1, 2, 3, rol af.

Lionel Richie en Diana Ross en Endless Love maakten 1:58. Je luistert naar Radio Oost en eens even kijken. Even een overzicht van het nieuws op dit moment. Even na middernacht is er een brandmelding geweest bij de afvalverwerker in Haaksbergen. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. De oorzaak van die brand is nog niet duidelijk. En gisteravond raakte een automobilist gewond bij een botsing op de rondweg bij Heino op de N35 in het buitengebied. Een van de bestuurders stak vanaf de Dalfseweg die N35 over. En een andere automobilist uit richting Zwolle kon de overstekende auto niet meer ontwijken. Is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. En op de site lees je ook het verhaal van Alfons uit Oldenzaal. Hij is 67 jaar. Zijn nierfunctie daalde van 70 naar 12% in een paar jaar tijd. En een niertransplantatie werd noodzakelijk. Maar hoe groot is de kans dat je een geschikte donor vindt? Uiteindelijk kreeg hij donderdag een nieuwe nier van zijn eigen zus Hermien. Dat bijzondere verhaal lees je op oost.nl. En dan kijken we ook nog even naar het weer. Er waait vandaag een vrij krachtige wind uit richtingen tussen west en noordwest. En droge, maar licht onstabiele lucht komt er de provincie in. Vanuit het noordwesten wordt er geleidelijk meer ruimte voor de zon gemaakt. En helemaal droog blijft het niet. Verspreid over de provincie vallen een paar lichte regenbuien. Het warmt op tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen gaat het voor een aantal dagen een hoge drukgebied de dienst uitmaken. En dat blijft dan ook rond de 20 graden de middagtemperatuur. Dinsdag is het bewolkt met een moeizaam oplossende ochtendmist. Goedemorgen. En ook grijzigheid is al mogelijk. Woensdag valt er een bui. En de dagen na wordt het droog, rustig en warm, zonniger september weer. Dus iets meer richting de Indian Summer, zouden we kunnen zeggen.

0: Alane Wes hoorde je. En we zijn nog steeds op zoek naar dat 12-letterwoord. Er komen heel veel reacties binnen. En langzaam maar zeker ook de eerste goeie. Want heel veel mensen zoeken het in sport, streep, dans, dat soort zaken. Maar het zit toch nog ergens anders. Waar gaat het over? Als je nu voor het eerst luistert, denk je, waar heeft iemand het over? Het 12-letterwoord spelen we elke zondag, 2 rondes. En zet even 12 streepjes op een papiertje. En als je op tv meekijkt, dan heb je het iets makkelijker, want dan kun je het ook zien in beeld. Er staan 12 letters, 12 plekken. En op plek 1 staat de F en op plek 7 staat de S. En de eerste aanwijzing van vandaag is deze.
1: Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2, 3, rol af.
0: Nou, voor de mensen die het nog niet hebben, ik zet er even een paar letters bij. Dat lijkt me wel een goed plan om het iets makkelijker te maken. Oh, daar heb ik er meteen heel veel tegelijk gedaan. Even een stapje terug. Voor wie snel meekijkt, kan dat dus zien. Op de F op 1, de I op 2. Nou, dat hadden de meeste mensen al wel goed. Maar dan de S op 7 en een C op 8.

0: Guus Meeuwis en proosten. Dat gebeurt ook geregeld als er optredens zijn op de diverse poppodia in Overijssel.
1: Poppunt Overijssel agenda.
2: Hey, Bastiaan hier. Volgende week is er weer genoeg talent te zien in Overijssel. Ik neem jullie even mee langs evenementen in Deventer, Zwolle en Almelo. Dan beginnen we even in Deventer. Daar kun je donderdag in Walhalla terecht voor een nieuwe editie van Speeldrang. Bij Speeldrang krijgen jonge Overijsselse makers de gelegenheid om nieuw werk te presenteren of een try-out show te spelen of gewoon voor het eerst voor publiek op te treden. Deze editie donderdag staat in het teken van rock. Op het podium staan de bands Zwarte Markt, Harley Francine en Suma Katra. Daar rijden we even door langs de IJssel naar Zwolle. Daar staat zaterdag indie rockband Bliss in Hedon voor de presentatie van hun debuut-EP. Met hun energieke liveshows en ja, eerlijke rauwe sound bouwt de band gestaag aan een naam. En het voorprogramma hier is ook niet mis. Dat is namelijk het power trio Nomads Radio. Deze laatstgenoemde maakte ook deel uit van de Overijsselse ambassade 2026. Dus deze avond is een hele dikke tip. Nou, genoeg gitaren. De mensen die meer van beats dan gitaren houden, die zijn in metropool Almelo nogal goed verwend. Daar is zaterdag namelijk de EP-release van de driedalige artiest Delilah. Delilah beweegt moeiteloos tussen Turks, Engels en Nederlands. En laat R&B, hip-hop, pop en trap samensmelten tot een sound die echt, nou ja, niet anders te omschrijven is dan gewoon echt Delilah. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Arnhemse Lara Kay. Goed, een drietal evenementen om maar weer te bewijzen. Alle vette shit komt uit het oosten. Mocht je niet overtuigd zijn, luister dan deze track even. Dit is het nummer Biele van Delilah.
1: Poppunt Overijssel agenda.

Komende zaterdag dus in de Metropool in Almelo. Delayda hoorde je en Billy van het poppunt Overijssel. Ja, we moeten het er nog eventjes weer over hebben. Jazeker, over het volgende natuurlijk. Want

0: met de extra letters is het wel heel erg druk geworden op de lijn. Heel veel mensen die jou reageren en het goede antwoord hebben doorgegeven. We gaan zo weer loten. En ook op deze zondag is het zo, niet opnemen, geen prijs. Hè? Dus blijf even bij de telefoon als je mee hebt gedaan voor het 12-letterwoord. Nou, wie nu nog inhaakt, het gaat om de volgende letters. We hebben er wat extra laten zien inmiddels. Dat is op nummer 1 de F, op nummer 2 de I, op 4 de N, op 5 de E, 7 de S, 8 de C en als laatste letter de H. Nou, heel veel mensen hebben het inmiddels door, dus we gaan zo loten naar de volgende plaat. En niet opnemen is niet winnen.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Miss Montreal. Groot.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

Tot en met vrijdag. De nieuwe Oogst op Radio Oost. Miss Montreal en haar nieuwe hit is groot. Ja, we zijn allemaal weer groot. En we gaan het even hebben over...

0: niet opnemen is niet winnen, is het devies, hè. Dus ja, eens kijken of dat gaat lukken. Rampam. Waar ligt die telefoon? Ik hoor hem overgaan. Hallo?
1: Met Alice.
0: Hallo? Met wie?
1: Hallo?
0: Met wie? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, met wie spreek ik?
1: Met Alice.
0: Alice, hallo, met Jan-Willem, Radio Oost.
1: Hallo.
0: Weekend Overijssel. Hallo Alice. Je hebt meegedaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, helemaal goed. Want jij dacht te weten wat het woord is. Ja, ik probeer ook even voor de kijkers het nog even mee te laten zien. Want ja, het 12-letterwoord spelen we elke zondag. En dit was de eerste aanwijzing. Even.
2: Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk.
0: Was dit al een hint voor jou, Alice?
1: Nee, nog niet. Toen luister ik nog niet.
0: Oh, je bent van na de jaren 80, hoor ik.
1: Ja, precies.
0: Nou, heel goed. Want dat was natuurlijk Ron Brandstede. Die heeft toen zo'n fitnessvideo, LP toen nog ingesproken. Legendarisch. Het ging inderdaad over fitness. En jij mag zeggen wat het uiteindelijk is. Het goede antwoord?
1: Het goede antwoord is fitnesscoach.
0: Helemaal hartstikke supergoed. Fitnesscoach, we krijgen van alles binnen. Ingewikkelde woorden als fitnessclash, fitnesscrash. Ja, dat is als ik aan fitness ga doen. Maar fitnesscoach was inderdaad het goede antwoord. En daarmee win jij de prijs, het prijspakketje.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Nou, gefeliciteerd. Had je al eens eerder meegedaan?
1: Nee, nog nooit.
0: Het is de allereerste keer.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat nu ongeveer half Overijssel super jaloers is op je. Want er zijn mensen die al honderden keren mee hebben gedaan en niet hebben gewonnen.
1: Eerste nou, dat denk ik ook.
0: Dat is echt. Ik zou vandaag nog een totoformulier in gaan vullen als ik jou was. Dat gaat je niet meer gebeuren, zoveel geluk. Goed, gefeliciteerd. We maken het zometeen nog even in orde. Blijf aan de lijn. Fitnesscoach was dus het woord. Dank voor het meedoen.
1: Dankjewel.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: nog even weer terug naar de jaren 80 met Duran Duran. De Back to the 80s week zit er alweer op. De afgelopen week heb je die heel veel kunnen horen. Maar natuurlijk is de jaren 80 muziek alom aanwezig, ook in onze programmering.
1: Weekend Overijssel.
0: Weekend Overijssel gaat natuurlijk nog eventjes door tot 2 uur. En daarna is het beurt aan de sport met voetbalwedstrijden vanmiddag. En natuurlijk terugblikken op het rally weekend, moet ik zeggen, van de Euroheldendoorn rally. Waar we ook vanavond mooie beelden van op tv gaan zien. Van alles gaan we daarin behandelen. Maar eerst nog natuurlijk het volgende uurtje van Weekend Overijssel. En daarin kun je natuurlijk ook nog weer meespelen voor het 12-letterwoord. Jazeker, de vraag heel veel, is er nog een extra ronde? Ja! Er is nog een extra ronde. Ik heb een lege veld al laten zien in beeld. Op dit moment nog geen letters bekend, maar dat gaan we zometeen weer doen. Wat heb ik nog meer te vertellen? Dat we zometeen ook even gaan kijken naar die theatervoorstelling in Oldenzaal. Vandaag is de laatste voorstelling vanavond, maar daar gaan we nog even op vooruitblikken. Heel bijzondere voorstelling, hoe dat precies zit, hoor je zometeen. En verder kun je ook jouw verhaal nog pitchen. Als je een evenement hebt vanmiddag waar je denkt van, hey, er mogen wel mensen bij. Bel dat dan eventjes door, doe dat via 0645671331. En spreek even in waarom mensen naar jouw evenement toe moeten komen. Dat en zoals gezegd, de muziek van alle tijden. Level 42 nu en zometeen een oude nieuwe oogst van een paar weken geleden. De nieuwe van Ruben Hillen.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag FC Twente, PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ruben Hillen uit Hengelo en A Higher Love hoorde je op Radio Oost. Dit is Weekend Overijssel en er is altijd wel wat te doen in onze provincie. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, dit weekend komt de geschiedenis van Oldenzaal tot leven tijdens het verhaal van Molkenboer. Vrijdagavond was de eerste voorstelling en vanavond de laatste in de rij. En daar is theatermaker Laurens ten Den die het publiek meeneemt in het verhaal van de familie Molkenboer. Maar hoe zit dat nou precies? Daarover praten we met Nicky Oldemonninkhoff, bestuurder van Museum Oldenzaal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de eerste voorstellingen zijn geweest. Eerst even, hoe is het verlopen?
1: Heel erg goed.
0: Ja.
1: Heel goed, het is prachtig. Het verhaal is natuurlijk heel erg mooi. En de mensen vonden het allemaal mooi en daar gaat het natuurlijk om.
0: Ja,
1: dus we
0: maar,
1: zijn blij.
0: Verhalen kunnen heel mooi zijn, maar waar gaat het over? Want het is het verhaal van de familie Molkenboer. En ja. Oldenzaal wel wijd en zijd bekend? Of?
1: Ja, die familie is best wel bekend. De naam is vooral heel erg bekend. Veel mensen, hè, die weten wel, Molkenboer, dat is nu een parkeerplaats. Vroeger was het een busstation. Maar wat veel mensen van mijn generatie in ieder geval niet meer weten, is dat er daarvoor een fabriek stond. Een textielfabriek. En wat heel veel mensen niet weten, terwijl het wel echt ongelooflijk bijzonder is, is dat aan het einde van de 19e eeuw dat die fabriek werd bestuurd door een vrouw. En het was in een tijd, hè, dat vrouwen als ze gingen trouwen nog handelingsonbekwaam waren en ze mochten nog helemaal niet stemmen. En dus in die tijd stond er al een vrouw aan het roer van die fabriek. En die heeft heel erg veel betekend voor de stad, voor vrouwen, voor meisjes. Zowel de vrouwen en de meisjes die bij haar werkten als in zijn algemeenheid. Want zij heeft geprobeerd, succesvol, om vrouwen uit het korset te krijgen.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is eigenlijk wel het verhaal ook. Ja, ik ben ook zelf half Oldenzaals. Mijn moeder was van Oldenzaalse origine. Hoe gebeurt het? Hoe wordt het dan tentoongespreid, deze voorstelling? Is het alleen maar een verhaal of is er ook een decor wat erbij past?
1: Het is een theaterstuk, moet ik eigenlijk zeggen, van Laurens ten Den. En een film. En die film die is gemaakt door Dennis Alink. Een bekend regisseur inmiddels. Hij heeft een film gemaakt en een serie gemaakt voor Netflix bijvoorbeeld. Maar hij komt ook uit Oldenzaal. En we hebben hem gevraagd, en we waren natuurlijk hartstikke blij dat hij dit wilde doen, om een korte film te maken. 3 scènes zijn het over het leven van Hermanna, want dat is dus die vrouw waar het om gaat. En dat heeft hij gedaan. Dus Laurens neemt het publiek helemaal mee in die tijd en in het verhaal. En ondertussen worden dus die filmscènes afgespeeld. Dus het is film en theater tegelijk.
0: Nou, film en theater tegelijk. En ook nog iets met het museum. Doet u daar ook nog iets mee?
1: Wij zijn als museum, hoe zal ik het zeggen, de drijvende kracht, de organisator hier. Ja.
0: Maar kunnen we het verhaal van de Molkenboers ook daar nog terugvinden?
1: Zeker,
0: ja.
1: Ja. Okay. Ja, ja, ja.
0: Nou, het is een mooie voorstelling geweest. Vanavond de laatste voorstelling. Ja, eens even kijken. Het is heel goed bezet, hè? Dus allemaal al helemaal uitverkocht.
1: Er zijn nog de laatste kaarten. Die zijn nog te koop. Dus als mensen denken, ik wil je echt naartoe.
0: Ja, maar het was dus een. Maar je ziet ook wel veel dat het ook meteen wordt opgehangen aan een heel groot. Ik denk dan eventjes in Almelo, hè, dat is nu ook weer zo'n groot theaterproject. Op andere steden is dat ook geweest. Dit is toch iets kleiner opgezet?
1: Ja, dit is ja. Ja, ja. Ja, dit is ja. Maar daardoor niet minder goed of
0: zeker
1: mooi. Dus het is echt de moeite waard.
0: Zo is het. Niet in de massa met eten en alles erop en eraan. Gewoon een mooie voorstelling over het verhaal van die familie Molkenboer.
1: Absoluut.
0: Nou, vanavond de laatste voorstelling te zien. En dat is dan weer mooi afgesloten. En een mooi verhaal op de planken gebracht. Zo kun je het wel zeggen.
1: Zo is het.
0: Nicky Oldemonninkhoff, directeur en bestuurder van de Museum Oldenzaal. Dank je wel.

0: 12 letterwoord op Radio Oost. Daar kun je weer aan meedoen. Je kunt ook meekijken via TV Oost. Zet even 12 streepjes en dan ga ik je wat aanwijzingen geven. Net deed ik het al met alleen maar de aanwijzing laat deze week. Laat deze week. Dan moet je even goed over nadenken. Maar er komen nu wat aanwijzingen bij met de twee letters die ik geef. Op plek 1 staat de N van Nico. En op plek 8 staat de A van... ik zei bijna het woord op die plek. Dat zou het te makkelijk maken. De N dus op 1 en de A op 8. En als jij denkt te weten, dan mag je dat doorgeven via 06-45-671-331. Daar proberen ook heel veel mensen te bellen. Vind ik ook heel gezellig. Af en toe kan ik er eentje opnemen, maar er moet ook nog gewerkt worden. Nee, er wordt heel veel ook gebeld. Maar via de WhatsApp is eventjes handiger. 06-45-671-331. En op tv kun je ook meekijken. Op de eerste plek een N en aan het op plek 8 een A. Laat deze week. En als je straks nog even naar het nieuwsoverzicht luistert en het weer...
1: Als ik rondjes draai in mijn hoofd...
0: Dat helpt.

Owl City en Firefly zit de tijd op 2:02. Je luistert naar Radio Oost. Even een overzicht van het nieuws op dit moment. Gisteravond raakte een automobilist gewond bij een botsing op de rondweg bij Heijnen op de N35 in het buitengebied. Een van de bestuurders stak vanwege de vanaf de Dalfsenseweg, goedemiddag, de N35 over. Een automobilist uit de richting van Zwolle, die kon die overstekende auto niet meer ontwijken. Er is ongeluk gebeurd en bij die daarvan is een van de automobilisten met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. En even na middernacht is er een brand geweest bij een afvalverwerker in Haaksbergen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. En ook lees je op de site het verhaal over het Molux monument bij het voormalig kamp Konrad in Rauwveen. Dat monument is opnieuw onthuld, werd vorig jaar vernield, maar is dankzij een crowdfunding en steun van inwoners, bedrijven en de gemeente Staphorst weer volledig hersteld. Voor de Molukse gemeenschap is die heropening een bijzonder moment, waar je dus meer over leest op oost.nl. Kijken we nog even naar het weer. Zoals het vandaag lijkt, is het een beetje een onstabiele lucht. Vanuit het noordwesten komt er geluidelijk wel meer ruimte voor de zon. Helemaal droog blijft het niet. Hier en daar kan in de provincie verspreid een paar lichte regenbuien vallen. Het warmt op tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen gaat het voor een aantal dagen een hoger drukgebied zijn dat de dienst uitmaakt in de atmosfeer. Zo blijft het morgen overwegend droog met afwisseling van zon en wolken. De middagtemperatuur ligt ook dan zo rond de 20 graden. Dinsdag is het bewolkt met moeizaam oplossende ochtendmist of grijzigheid. En woensdag valt er ook een bui. En daarna wordt het droog, rustig, warmer en zonniger september weer. Nou, een paar letters erbij voor het 12-letterwoord. En dan is het verhaal helemaal compleet. Dus als je meedoet met het 12-letterwoord, het heeft ook daarmee te maken. Een extra aanwijzing eventjes. Nou, daar gaat hij. Voor de mensen die meeschrijven en niet meekijken, je kunt ook bij de radio zitten en even pen en papier pakken, 12 streepjes zetten. Op plek 1 staat de N. Op plek 2 de A. Op 5 de M van Marie. De A van, staat op 8. En de D van Dirk, die staat op 12. Dat is het 12 letterwoord. Geef ze maar door, de goede antwoorden. We gaan er 1 uitloten. En die met straks dat leuke pakketje van Radio Oost. Live.

Ja, nou, meer aanwijzingen ga ik niet meer geven voor het 12-letterwoord. Het heeft ermee te maken later in de week. Maar wat ik er nu eerst nog even over wil hebben is iets van de afgelopen week. Back to the 80s. De hele week hebben we de Back to the 80s week gehad op Radio Oost. En heel veel lekkere jaren 80 muziek voorbij laten komen. En

Ja, dat was hem hoor. De mix door Thomas Brinkhuis gemaakt. De hele week heb je ervan kunnen genieten tijdens... Back to the 80s. Ja, en afgelopen vrijdag was hij top 80 daarvan. En ja, heel veel mensen denken nu, ja, allemaal heel erg interessant. Maar ik wil maar één ding weten. En dat is, hoe staat het ervoor met het 12-letterwoord? Ja, want het is de bedoeling dat je dat nog eventjes raadt. Ik ga het nog één keer laten zien in beeld. Als je meekijkt en voor de mensen die meeschrijven, gaan we even wat extra aanwijzingen geven. Daar gaat hij. Op nummer 1 een N, op nummer 2 een A, op 5 een M van Marie, op 8 een A en op 12 een D. Nou, en met alle aanwijzingen die ik heb gegeven, zwoele zomeravond en alles erbij, moet het wel lukken. Zometeen gaan we weer een winnaar bellen. En je weet het, niet opnemen is niet winnen.

De Backstreet Boys en I Want It That Way. Dat was het al bijna weer voor Weekend Overijssel. De tijd vliegt toch ook voorbij met zo'n programma. Hartstikke gezellig en leuk dat je ook meedeed en meedoet nog steeds. Want het is nog niet afgelopen.

0: En niet opnemen is niet winnen, dat is ook altijd waar. Dus dan is het wel belangrijk dat je bij de telefoon in de buurt blijft op het moment dat we gaan bellen voor de winnaar.
1: Hallo, Willemien.
0: Hallo, Willemien, met Jan-Willem, Radio Oost. Je bent live in de uitzending.
1: Oh, hallo.
0: Ja, hallo. Je hebt namelijk meegedaan aan het 12-letterwoord, Willemien.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is helemaal goed. Vanaf welk moment had jij de indruk van, nou, ik denk dat ik het wel weet?
1: Ja, toen ik een poosje opstond, toen dacht ik van, oh, dat kon er nog wel zijn.
0: Ja, toen de poosje opstond. Want in beeld meekijken is toch ook makkelijk dan meeschrijven? Of heb je ook pen en papier bij de hand?
1: Ja, ook soms wel. Maar dit keer had ik er niet gehad.
0: Oh, je hebt al eerder meegespeeld.
1: Ja,
0: zeker. Ook al is gewonnen of dat nog niet?
1: Nee, dat nog niet.
0: Nou, dan is dit het moment dat jij de winnaar bent van. Want wat was het woord dat wij zoeken?
1: Na zomeravond.
0: Na zomeravond, ja, inderdaad. Want later in de week lijkt het weer wat warmer te gaan worden. Een beetje een Indian summer en dus een nazomeravond. Heb je daar al een beetje zin in?
1: Jazeker.
0: Ja, waar woon je, Willemien?
1: In Den Ham.
0: In Den Ham. Nou, dat is een mooie plek om na zomeravonden te gaan vieren, lijkt me.
1: Nou ja, dat is
0: helemaal goed. Blijf eventjes hangen. Zorgen we ervoor dat het prijzenpakketje bij jou komt. En zo zit het er alweer op met Weekend Overijssel voor vandaag. Zometeen de sport met onder meer FC Twente, PSV en NEC Go Ahead Eagles. Zometeen in de Oosttribune.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
11: voordeeluitjes.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wauw!
11: trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
21: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Radio Oost. De Oosttribune.
27: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over 2 en allereerst de complimenten en de dank aan collega Jan-Willem Kobos voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn in sportief opzicht door en zeker ook in voetbaltechnisch opzicht. Want straks de clash in de Eredivisie. De topper ook, FC Twente in de eigen grootsvesten tegen PSV. Natuurlijk zijn we er live bij straks. En we hebben een verlengde Oosttribune, want we zijn er tot 7 uur... omdat het duel tussen NEC in de Nijmeegse Goffer tegen Go Ahead Eagles om 16:45 gaat beginnen. Ook daar zijn we natuurlijk live bij. Al gespeeld, de lunchwedstrijd. Feyenoord tegen FC Utrecht, maar liefst 5-0 voor de Rotterdammers door goals van Hajmoussa, Ferry, weer Hajmoussa, Valente uit een penalty en Diarra. En Utrecht blijft dus in zwaar weer zitten. Verder om 14:30 nog de wedstrijd tussen AZ en Sportclub Telstar. Gisteren gespeeld in de Eredivisie. ADO Den Haag, Sportclub Cambuur 1-1, Sparta Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2, blijft een angstgegner voor de Amsterdamse Excelsior. En Willem II tegen Fortuna Sittard 0-1. Vrijdagavond waren we er ook, want toen volgden we de wedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Die eindigde in 3-0 en daar komen we natuurlijk later nog op terug. En dat geldt ook voor de eerste nederlaag van Heracles Almelo in het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Want in Almere werd de topper tegen Almere City FC met 1-0 verloren. We gaan dat natuurlijk allemaal beschouwen, maar we hebben natuurlijk ook de mooiste muziek. Nieuws, weer, verkeer indien aan de orde. En die muziek waar ik het over heb, die kunt u natuurlijk nog steeds zelf aanvragen. Dat kan via de bekende nummers. Het appnummer is 0645671331. 0645671331. Of bellen, dat kunt u ook proberen. Met 074-2456-665. 0742-456-665. De Oosttribune dus met genoeg te doen vandaag. Want er was ook nog iets van een Hellendoornrally. Gregoire Münster was daar de winnaar. En dat net voor Bennard ten Brinke in een zinderende ontknoping op de proeven op zaterdag. Met pech voor beide rijders, maar uiteindelijk toch de winst voor de Luxemburgse Belg. Ook daar gaan we later nog op terugblikken. Mooi evenement. De Oosttribune dus, ik zei het al. We zijn er tot 7 uur.
0: De Oosttribune.

0: Mooie plaats, Still, Carol G en Bruno Mars op Radio Oost. 2:30 gaat het dus beginnen in de Enschedese Grolsvesten. FC Twente tegen PSV, ik zei het al, we zijn er live bij. Met in de spits Wout Weghorst, die afgelopen vrijdag niet werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. En daarmee lijkt zijn interlandcarrière wel voorbij. En dan zou je denken, ja, dan is hij natuurlijk zwaar teleurgesteld. Dat viel voor de microfoon van Tijmen van Wissing eigenlijk nog wel mee. Een soort van berusting was er bij de spits uit Bornem, die ook terugkeek op hele mooie momenten. Bijvoorbeeld die bijzondere goal tegen Argentinië op het WK in Qatar. En ook op het EK, waarin hij de bevrijdende goal bijvoorbeeld tegen Polen scoorde. Dat was eigenlijk zijn persoonlijke hoogtepunt.
1: Natuurlijk in Duitsland, die gehele Oranje Zee, eigenlijk dat hele EK. Dat zijn wel momenten, als ik daar aan terugdenk, dan komt een hele grote glimlach. En daar ben je super trots op. En wat je zegt, weet je, uiteindelijk hoeven dingen ook helemaal niet direct definitief te zijn. Alleen uiteindelijk voelde ik voor mezelf ook wel van dat het iets een natuurlijk proces zou kunnen zijn wat in gang gezet wordt. En nou goed, dan uiteindelijk zijn dat keuzes die er gemaakt worden. Maar, nee, ik kijk met tot nu toe, zeg maar, wat je net zegt, al die mooie momenten. Daarom zeg ik, die waarde heb je absoluut gehad, denk ik, voor het land. En daar ben ik mega trots op. En ik weet ook dat die waarde altijd, dat ik die altijd nog ook heb. En ook op de leeftijd waar ik nu ben, ook hoe ik nu weer in mijn vel zit hier en hoe ik me voel. Weet ik dat ook ten alle tijden die waarde kan hebben voor het elftal. Alleen ik denk ook dat het goed is ook voor de jonge gasten en de nieuwe jongens die er nu zijn. Om daarin ook op te staan en een groep te gaan vormen die succesvol kan zijn. Dus die jongens heb ik dat ook zeker ingefluisterd. Die weten wat ik bedoel. Dus hopelijk hebben ze zeker deze periode al een mooie start met elkaar.
2: Ja, er gaat in mijn vriendengroep, ik wil het niet op mezelf betrekken eigenlijk, hoor, maar een heimelijk filmpje rond. Ik was daarbij bij jouw mooiste moment, bedenk ik me nu. Dat jij daar scoorde. Ik zat in het Nederlands elftal vak. Ja, echt, dat zou je niet geloven, maar iedereen was een beetje fan van je daar.
1: Ja,
2: met uitzondering van eentje misschien.
1: Zeker was dat mooi. Dat was echt een hele mooie, die waardering die je ook kreeg. En inderdaad op die manier ook je naam daarin gescandeerd werd. En dat was voor mij een combinatie met het land. En positieve waardering die je daarin kreeg, was dat wel een heel mooie EK. Ja.
2: Nog één dingetje. Zondag staat ook weer een belangrijke wedstrijd op de rol. Ik heb het idee dat jullie er veel beter in zitten. En gevoelsmatig tegen PSV, ja, is gewoon misschien wel de beste ploeg van Nederland. Maar er liggen wel kansen.
1: Ja, nou ja, zeker. Die liggen er absoluut. Dat weten we ook. Over de kwaliteit van PSV hoeft denk ik niet te spreken. Ik denk dat iedereen dat weet. Dus naast de kansen zijn er ook een hele hoop bedreigingen en gevaren die er zijn. En uiteindelijk zullen wij met ons tactisch plan, zoals we dat nu ook aan het trainen zijn, zullen we uiteindelijk top moeten zijn. Zo'n ieder van ons zijn niveau en zelfs boven zijn niveau moeten uitstijgen om resultaat te halen. En dat is iets wat de laatste weken goed gaat, beter gaat. En in combinatie met de fans hier thuis, kan het een mooi potje worden.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Vanavond FC Groningen PEC Zwolle, Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag FC Twente PSV.
1: Ja, FC Twente PSV, dat was even de verkeerde promo, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is bijna 3 minuten voor 2:30 en het gaat zo beginnen in de Groosvesten. Toch wel de topper van deze speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Twente thuis tegen PSV. Voor ons aanwezig natuurlijk Tijmen van Wissing en onze eigen huisanalist Jan van Sta. Dit moet een hele leuke middag worden, een mooie middag ook. Ik kan me er wel op verheugen, mannen.
2: Ja, wij ook. Zeker hier in de Groosvesten waar geen stoeltje onbemand is gebleven voor deze topper inderdaad. Want het is om 2:30 het duel tussen nummer 2 en nummer 5 uit de Eredivisie. Feyenoord is naar de koppositie geklommen, naar de hele eclatante zegen op FC Utrecht. Jan, die hebben het werk al gedaan. En nu deze wedstrijd. Ja, dit zijn wel... Ja, een van de 4-3-4 wedstrijden dit seizoen waar je echt een cirkel mee zet als FC Twente supporter. Hier willen we bij zijn.
3: Ja, je moet je bij willen zijn als supporter. Maar gewoon als voetballiefhebber. Alle ingrediënten, een uitverkocht stadion, een tegenstander, landskampioen. En je staat er zelf natuurlijk als Twente ook goed voor. En de weersomstandigheden, een beetje licht windje, maar het veldje ligt erbij. Ik had toch zo gehoopt dat jij vandaag even nog op dat veldje zou lopen.
2: Oh, geweldig. Ja, en dan een prachtige sfeeractie. Want er staan weer heel veel mannen bij vak P klaar om een prachtig doek te... onthullen zometeen dus de opkomst. En dan gaan we beginnen aan de wedstrijd met een opvallende naam in de opstelling bij FC Twente. En daar zien we dat Filip Thorvaldsen zijn debuut in de basis maakt. De vleugelflitser uit Noorwegen. Die van de week in de oefenwedstrijd goede indruk achterliet tegen Go Eagles. Tegen de reserves van Go Eagles. 7-2 werd dat. Hij maakte 2 doelpunten. Logisch dat hij een keer begint.
3: Ja, nou ja, goed. We hebben steeds gezegd, hè, die rechte spitspositie. Door alle wisselingen. Rots niet helemaal in vorm of niet fit. Dan staat Piaccia daar, die ook liever aan de linkerkant speelt. Uriasset er aan de rechterkant geprobeerd. Ja, dit is dan toch een buitenspeler die specifieke kwaliteiten heeft. En waarschijnlijk als PSV het initiatief zou nemen, dan heb je ook ruimte nodig. Dus ik hoop dat hij kan laten zien hoe snel die is vandaag.
2: Ja, ik zit trouwens te kijken naar vak P. Het is niet een heel groot doek, maar het zijn allemaal kleine blaadjes, baniertjes. En dan zien we heel groot FCT staan. Oh nee, vak P. Zeg ik het goed nou of niet?
3: Ja, lijkt mij wel.
2: Vak... Nou...
3: Maar ja... Dit is lastig te lezen zo, hoor.
2: Het is heel lastig te lezen, maar het is wel mooi.
3: Het is heel goed, dit.
2: Ja, Paul, jij kunt op tv meekijken. Jij ziet, FCT staat er, denk ik. Want wij zitten er een beetje schuin op. Maar nee, het is een geweldige sfeeractie weer van de mannen van vak P. En dan heb je dus extra zin in die wedstrijd. Thorvaldsen begint dus in de basis. Verder de geëikte opstelling. Lars Onderstal, Robin Prupper, de aanvoerder centraals.
1: Ik zie het niet, maar het is gewoon FCT volgens mij.
2: Ja, FCT. Ja, jij kijkt mee en dan is dat het finale oordeel, Paul. Maar Max Bruns speelt dus ook in de basis. Dat betekent dat Aske Adelgaard op de bank plaatsneemt. En Ruud Nijstad de linksback is. En dat worden hele interessante duels. Want PSV, vorige week maakte die er 3, Sven Meijnans. Maar hij moet gewoon weer naar het bankje, Jan.
3: Ja, nou, dat geeft het niveau aan en de kwaliteiten die hun bezitten. Maar ja, die hebben natuurlijk Champions League niveau nodig. En die hebben een brede selectie. Dus wat dat betreft is het een mooie uitdaging. En als dat soort spelers al op de bank terechtkomen, dan kan je borst nat maken. Maar Twente moet nou ook eens een keer van zichzelf uitgaan en lef tonen voor dit publiek.
2: Maar toch, hele mooie duels waarschijnlijk tussen de kerstverse international Ruben van Bommel aan de linkerkant ten opzichte van de rechtsback van FC Twente, Bart van Rooij. En op rechtsbuiten de hele ervaren lepe Ivan Perisic tegen de hele jonge, maar zeer talentvolle Ruud Nijstad. Dat worden denk ik duels van Gotte Smullen.
3: Ik denk dat dat de sleutelposities zijn met name. Op die het verschil kunnen maken. Heb je die buitenspelers onder controle? Ja, dat is een mooie uitdaging. Je speelt tegen een ploeg die de meeste doelpunten heeft gemaakt, dacht ik. En Twente de minste doelpunten tegen. Dus wat dat betreft een goede krachtmeting. Maar jij geeft terecht aan. Dit zijn wel spelers met specifieke kwaliteiten. Maar ik ben benieuwd of ze dat bij Twente vandaag kunnen neutraliseren.
2: Topveldje, topspelers, topscheidsrechter Serdar Gusebuyuk. Wedstrijd staat op punt van beginnen. We hebben er zin in hier in Enschede.

0: Kaylee van Marillion op Radio. We gaan gauw weer naar de grootsvesten, naar FC Twente PSV en Tijmen van Wissing en Jan van Staan.
1: Derde minuut wedstrijd, 0-0 de stand. PSV is beter in die openingsfase. We hebben al een goede actie gezien van Bommel. Lars Oenestal wist hem net uit de hoek te tikken en uit die hoekschop. Ja, kwam toch ook wel een goede mogelijkheid voor Mauro Junior, de aanvoerder van PSV, nu ook in balbezit. En zo PSV dus aanvallend wat sterker in die openingsfase. Maar er lag ook ruimte in de omschakeling voor Twente. Maar de uittrap van Lars Oenestal, ja, het zag er wel heel kortig uit, Jan.
2: Ja, dat is niet het allerbeste wat hij laat zien. Normaal kan hij uit zijn handen kan hij toch wel de bal aardig wegleggen. En dat zie je ook toch, wat die dan wil bereiken. Maar hij schoot hem over de zijlijn en dan wordt het lastig. Maar dat PSV het initiatief zou houden en krijgen, ja, die zijn vast aan de bal. En die durven ook gewoon zo te spelen. En daar hebben ze de kwaliteiten voor. Dus voor Twente even in de openingsfase eventjes opletten.
1: Ja, Peppi schermt de bal nu goed af. Geeft hem aan Van Bommel. Van Bommel met de opening naar de rechterkant. Daar staat Ivan Perisic. En dan is het Sano in balbezit. PSV begint goed in het wit en oranje. Want het zijn oranje letters op de achterzijde van PSV. Het is even wennen aan het tenue, maar het ziet er wel mooi uit. Het is toch altijd wel, heeft altijd wel iets, hè? Het maagdelijke wit, Jan.
2: Ja. Nee, maar het is ook leuk rood tegen wit spelen. En dat geeft ook het niveau aan van de tegenstander. Die komen hier ook naartoe. Je hebt ook iedereen opgesteld, hè? Dus die komen niet met een B-ploeg. Die komen met de sterkst mogelijke spelers. Dus ja, wat dat betreft nemen ze deze wedstrijd heel serieus. En dat zie je eigenlijk in de beginfase al.
1: Ja, iedereen op de helft van FC Twente. Geertruida dribbelt ook in. Ah, dit is mooi gespeeld. Maar dan zit Twente daar wel goed kort in de persoon van Prupper. Maar dan is Guus Stil die uitstekend mee verdedigt. En dan geeft hij de bal terug naar Kovar. Ja, PSV is misschien wel de beste ploeg van dit moment in Nederland. Maar ze zijn natuurlijk ook wel kwetsbaar. Want ja, Jan zei het al, FC Twente is de minst gepasseerde ploeg. En dat komt ook omdat PSV er toch al 7 tegen heeft gekregen. Twente 5. En daar zaten ook onder andere de 2 tegentreffers uit bij Groningen bij. Nu schiet die bal door. Maar dan is het Ivan Perisic die goed oplet. Hij legt de bal terug op Kovar. En zo probeert PSV een aanval op te zetten. Staat Geertruida vrij. Ja, dan krijg je er geen druk op. Nu Weghorst die probeert dan druk te zetten op Geertruida. Maar dan is Geertruida de man die rustig is. Ja, dat is wel echt een kwaliteitsimpuls ook in die achterhoede, hè?
2: Ja, zeker. Maar goed, kijk, Twente speelt in principe altijd met de vrije laatste man. En PSV doet dat niet. Dus dan kom je altijd ergens een man tekort. En die individuele kwaliteit om die vrije man te zoeken, die hebben ze vaak. Ze hebben vleugelverdedigers die aanvallend ingesteld zijn. Dat zie je nu ook weer. Maar Twente kiest daarvoor. En het is tegen PSV ook niet gek dat je niet 1-1 gaat spelen met die voorhoede.
1: Nee, want de snelheid is er bij PSV. Onder meer bij Van Bommel. Van Bommel speelt de bal nu naar Sergiño Dest. Dest dribbelt het middenveld in. Geeft de bal nu mee aan Guus Stil. Staat toch ook vrij. En zo moet Twente ver in de achteruit. In die openingsfase. Des nu een balbezit. Geertruida nu metertje voor meter opschuiven richting de goal van Lars Oenestal. Oud goalie van PSV natuurlijk. Met Van Bommel nu in balbezit. Die heeft Oenestal al eventjes onder vuur genomen. Maar de Duitse goalie wist dus redding te brengen. Nu speelt PSV een lange fase van balbezit op de helft van FC Twente. Met Geertruida. Geertruida speelt hem nu richting Obispo. Ja, dit zijn we niet gewend van Twente. Zo ver terugplooien. Het is echt zorgvuldig wat PSV laat zien in die openingsminuten. Maar het is nog niet echt heel gevaarlijk geweest voor de goal van Lars Oenestal. Nu misschien als Geertruida weer wat opschuift. Geertruida blijft ook heel rustig. Speelt hij Obispo aan. En dan moet Twente daar misschien wel kort zitten. Op Ruud Nijstad op Sergiño Dest doet hij niet. Dan is het Thorvaldsen richting Geertruida. Geertruida draait heel makkelijk om zijn man heen. En dan zijn dit momenten, Jan, waar je dan echt scherp moet zijn.
2: Ja, nee, die omschakelmomenten bij wat slordig balverlies bij PSV in een hele kleine ruimte. Ja, dan moet je de bal in de ploeg kunnen houden. Maar vooralsnog slaagt Twente daar niet in. En ze kunnen eigenlijk de spitsen nog helemaal niet bereiken. Dus wat dat betreft, het is eigenlijk een soort positiespel op de helft van Twente.
1: Ja, en dat is nu nog steeds het geval. Want PSV heeft weer de bal veroverd. Mauro Junior richting Geertruida. En zo echt van de eerste 7 minuten, al 6 minuten balbezit voor PSV. En nu zet Taha een keer goed druk en dan kan hij er vandoor. Is dit dan de eerste mogelijkheid van de wedstrijd? Taha op Uriacete, maar uitstekend onschadelijk gemaakt door Sano. Maar het is even een teken van leven van Twente dat niet goed is begonnen aan deze wedstrijd. En daar raakt Ricardo Pepi geblesseerd. Gaat het spel eventjes stilgelegd worden door Sedat Gusebuyuk. De spits van PSV heeft last van zijn knie. En dan kan het maar zo zijn dat Sven Meijnans die eerder aan de bak moet dan hij had verwacht. Ricardo Pepi even naar de grond. En dus even een blessurebehandeling bij deze wedstrijd. 8e minuut wedstrijd. Twente PSV. PSV heeft de bal. Stand is nog altijd 0-0.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Wat mijn mama zei.
1: Meteor en dit is wat mijn mama zei. Dit is wat Tijmen van Wissing en Jan van Staar zeggen in de grootsvesten bij FC Twente PSV.
2: Ja, daar heeft FC Twente nu balbezit. Torvaldsen naar Weghorst. Oh, Weghorst kijkt naar de linkerkant, jongen. Ja, dit kan ook. Naar Taha. Taha moet hem voorgeven op Ruud Nijstad. Ah, dan moet hij met zijn rechten. Ja, ja, ja. Hij had hem meteen op Ruud Nijstad moeten geven. Weghorst moet het zien, Jan.
3: Ja, nou, de hele linkerkant. Flank lag open. En ja, dan zie je ook als je de duels gaat winnen, wat dat blijkt dan. Ja, dan kan je in de omschakeling kan je toeslaan. Want PSV geeft je ook wel altijd ruimte om te spelen. Dus wat dat betreft is jammer. Maar de voorzet was ook wel heel matig.
2: Zo, ja, ja, toch met zijn verkeerde been.
3: Ja.
2: Ja, dan moet je toch kiezen voor... Oh, dit is ook interessant.

0: Op dat Twente met name op het middenveld nu even wat de basis.
1: Ja, met Zerouki, met Wijdman en met Taha. Taha is de man die nu achter de bal staat voor een vrije trap. Die gaat richting de goal van Kovar spelen, richting het hoofd van Nijstad. Oh, wat doet Perisic dit goed zeg. Hij kopt hem gewoon terug richting Kovar. Ik hou zo van spelers die rustig zijn in de 16.
0: Ja, nee, maar dit is uitzonderlijke klasse. Als je op die positie weet waar je staat en dat je dan ook het vertrouwen in de keeper hebt. Ja, dat is helemaal geweldig. En bij PSV lopen er een paar die hebben wat een en ander meegemaakt in die carrières. Dus wat dat betreft, hij speelt nu rechts voorin. Hè. Dat is toch een andere positie. Voorheen speelde hij altijd een beetje links voorin. Maar hij is aan de bal en hij is slim. Maar je zag ook met het wisselen net. Hij is gewoon de baas binnen de ploeg. Ja, hij geeft aan de hand wisselen. Klaar.
1: Ja, exact. Ja, hij bepaalt of het gewisseld wordt of niet. Inderdaad. En is het PSV dat dus eventjes moet bekomen van die wissel van Ricardo Pepi. Nou, wordt Oenerstal onder druk genomen. Ja, dit is heel verstandig, Oenerstal. Gewoon die bal naar voren. En dan moet Weghorst het duel aangaan met Geertruida. Dat doet Weghorst aan zich redelijk. Maar hij kopt de bal wel door richting de voorwaartse. Maar dan komt Torvaldsen niet in balbezit. En zo eventjes een flipperkast situatie. Daar moet je attent zijn, Urriazette. Dat is hij ook. En dan kan Twente erdoor. Hier komt de kans aan voor FC Twente. Sundre Urriazette aan de linkerkant van het veld. Moet hem meegeven aan Nijstad. Terugleggen op Weghorst. En daar komt de 1-0. Nee! Goeie redding hoor van Kovar. Dat moet gezegd. Ja, dit was een aanval. Dit is attent reageren op de tweede bal, Jan.
0: Ja.
1: Dan kom je in de wedstrijd.
0: Ja, dat zie je ook. Hè. We zeiden al van, je krijgt toch ineens het gevoel dat er meer in zit. En bij PSV is nu ook een beetje zoekende. Maar Twente heeft het initiatief in deze fase even overgenomen. Dus Urriazette, jongen, zet hem op.
1: Urriazette is er vandoor. Daar komt Weghorst. Daar komt de kans aan. Weghorst, schot gekraakt. Wijdman. Oh, Obispo. Jules Taha. Hij maakt hem. 1-0 voor FC Twente. En zo hangt het doelpunt dus ineens in de lucht voor de Tukkers. Het elftal van John van der Brom pakt de voorsprong. En Twente weet ineens toe te slaan. Het is het schot van Wijdman waar Kovar er niet lekker uitziet. En dan komt er een rebound en dan is het Taha die hem binnenschiet. Heel attent gereageerd. Taha is wel zuiver, hè?
0: Ja, dit is een geweldige trap. Maar je zag het al een klein beetje aankomen. Het gevoel hebben van er zit nu aanvallend wat een en ander in. Ja, en dan zie je ook de kwetsbaarheid van PSV. Want daar staan ze ook een beetje te kijken. Maar met name de mensen die het verschil kunnen maken. Ja, die laat het nu even zien. Dus het is voor de wedstrijd en voor deze middag natuurlijk wel een geweldige opening dit.
1: Ja, en zo staat PSV, de regerend landskampioen, dus achter. En kijk dat bedrempelde gezichtje van Peter Bos. Ja, hij zal toch iets anders moeten gaan verzinnen met zijn elftal. Want de laatste minuten zijn duidelijk voor Twente. Het is Urriazette met de actie. Weghorst neemt hem aan. Wil schieten. Komt de vallende bal voor Wijdman. En dan gaat hij via Obispo. Komt hij voor de voeten van Younes Taha. En zo komt Twente dus op een 1-0 voorsprong. En weer dus rendement voor de nummer 10 van FC Twente. Younes Taha.

0: Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. FC Twente dus op 1-0 voor door een goal van wie ook alweer?
1: Taha! Younes Taha! Hij maakt hem!
0: Aldus Tijmen van Wissing, eerder in deze uitzending die fraaie uithaal. Ook van Wissing, nu een dik kwartier iets meer al op de klok bij FC Twente PSV. Tijmen en Jan.
2: Ja, dat kan ook mooi met zo'n naam. Kan het ook met Thorvaldsen? Nou ja, dan moet hij hem wel maken. Maar hij schiet de bal nu naast. 1-0 nog altijd de stand door inderdaad die treffer van Younes Taha. Zoals die zo fraai heet. Younes Taha, dat is toch die speler die zou gaan vertrekken. Die wilde zijn contract niet verlengen. Die was toch een beetje vierde keuze als rechtsbuiten. En een beetje derde keuze als nummer 10. Ja, inderdaad die Younes Taha die vorig jaar nog werd verhuurd aan FC Groningen. Die is op dit moment de gevierde man bij FC Twente. De man in bonus. Hij heeft de laatste weken veel rendement. Is ook heel beslissend in zijn passes. Oh, de PSV heeft het even moeilijk, Jan. En ook nu onder druk. Zijn ogen toch wat zenuwachtig, hè?
3: Ja, omdat ze zijn niet gewend dat ze onder druk gezet worden direct. En dat geeft wel aan. Kijk, PSV bepaalt vaker tempo in wedstrijden. Hè. Daar hebben ze ook spelers voor. Ja, en nu zit Twente er gewoon de laatste, hè, na de eerste 10 minuten, er heel kort op. En ja, dan hebben ze toch, vinden ze dat niet fijn. En ze missen natuurlijk nu ook een echte spits. Hè. Laten we dat ook even voorop stellen. Maar Twente heeft het initiatief genomen. En het is nu een echte wedstrijd geworden.
2: Ja, met balbezit nu voor Sven Meijnans. Die geeft hem af op Mauro. Mauro die wordt in de problemen gebracht door Sven Meijnans. Opening van Zerouki naar de linkerkant. Ja, daar staat ergens nog wel Sundre Uriasette. Twente is in deze momenten wat slordig, Jan. Dat ze echt die kantwissel kunnen gaan doen. Weghorst 2 keer en nu Zerouki.
3: Ja, maar ze moeten even doorhebben dat er gewoon meer te halen is dan bij dat soort momenten. En met name niet alleen in de omschakeling spelen, want dat doen ze niet. Ze spelen bij balbezit gewoon prima mee. Ja, en dat is bij PSV dat de tegenstander ook dat spel kan spelen. Ja, dat is toch weer nieuw. Maar met name de slag op het middenveld moet je winnen. Daar hebben we het vaker over gehad. Ja, en lopen zonder bal. En nu zijn ze ook weer weg. Maar ja, fluit maar.
2: Fluit maar, inderdaad, voor een overtreding op Max Bruns. Ruben van Bommel staat hem iets op de hak. En Gusebuur fluit. En zo mag Twente een vrije trap nemen. Twente moet daar wel uitkijken, want dat zijn wel hachelijke momenten. Als Bruns naar balverlies leidt, er was niet heel veel aan de hand. Ik snap dat de scheidsrechter fluit, maar ja, iets lichter. En dan heeft PSV echt een mogelijkheid tot een counter. Nu Max Bruns met de paas door de as. Matige bal. Ruud Nijstad duikt daar op. Ruud Nijstad zal zich willen laten zien, hoor. Want die kon naar PSV. PSV had belangstelling, maar had niet de juiste miljoenen over voor Ruud Nijstad. Het grote talent van Twente. Hier wordt Van Bommel de pas afgesneden door Zerouki. Sterk gedaan door Ramiz Zerouki. Goede paas van Rooij op Uriasette. Maar ja, dan is het Serginho Dest die slimmer is in dat duel. Ah, zo is het even een heerlijke fase in deze wedstrijd. Hebben we op de klok 21 minuten. Het druk zetten op Kovar. En dan is hier de ingooi voor Twente. En zo heeft Twente de zaken goed op orde in de thuiswedstrijd. In deze topper tegen PSV. Stand 1-0.
4: Val Schabbing.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Later werd het nog een hit met de Hummers House Band. Het werd al even besproken door Tijmen van Wissing tijdens deze plaat. Het ging over dansles en over hele andere zaken. Maar we willen eigenlijk weten, nog een minuutje tot aan de reclame, hoe het gaat bij FC Twente PSV.
1: Ja, het voert te ver om helemaal uit te doen waar we het over hadden. Laten we het vooral weer over de wedstrijd hebben. Twente PSV 1-0 is de stand. 25 minuten onderweg. Zo vlak voor de klok van drieën. Ja, heeft PSV weer even het momentum te pakken, Jan. Maar Twente heeft deze fase ook even nodig om op adem te komen, hè?
2: Ja, die moeten nu eventjes een beetje rekken. Een beetje slim zijn. Oenestal gaat uittrappen. Dan sluit iedereen aan. En dan proberen ze in ieder geval bij die bal bij die weghorst te brengen. Of bij Urias zetten kan ook nog. En dan moet je de tweede bal winnen. Want ja, daar zijn ze gewoon goed in. En dat zie je nu ook weer. PSV zit dan er toch een beetje verdedigend. Ziet het er slordig uit. En ja, dan gaat Twente weer.
1: Ja, want hier is Torvaldsen. Nieuwe kans komt er niet voor FC Twente tegen PSV. Maar voorlopig leidt het elftal van John van der Brom dus wel met 1-0. En dat in die topper. Wat een heerlijke competitie gaat dit dan ook worden. Feyenoord won vandaag overtuigend. En ja, PSV heeft het moeilijk hier in Enschede.
3: De Oosttribune.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
6: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
5: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het Zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het was 1-0 voor Twente bij Twente PSV, maar het kan verkeerde tijden voor Wissing.
9: Het is namelijk 1-2. Inderdaad, het is 1-2. In een mum van tijd heeft PSV de achterstand ongedaan gemaakt en staat het zelfs op een voorsprong. Via 2 treffers van Guus Til komt daar nog een derde bij, want hier is PSV opnieuw met Ivan Perisic. Die legt de bal af op Van Bommel. Van Bommel die al een geweldige assist had. Nu levert het geen doelpunt op, maar PSV heeft de wedstrijd compleet overgenomen hier in Enschede.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
16: Opgelost, Autotaalglas.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
23: De Oosttribune.
4: Schabbing. Precies 3:05 en van de 1-0 voorsprong van FC Twente binnen 2 minuten naar 1-2 achter tegen PSV. Tijmen van Wissing en Jan van Sta, dan zijn de verhoudingen ineens compleet anders.
9: Ja, en niet zozeer qua veldspel, want PSV was in die minuten daarvoor eigenlijk al wel beter dan FC Twente, maar ja, het was een eerste tegengoal waarbij Weghorst gewoon te slap was in het duel met Obispo. Hij gaat te gemakkelijk naar de grond. Wil een overtreding van scheidsrechter Guzebuur. Terecht niet gefloten. Prachtige voorzet van Mauro Junior. En dan loopt Gustil daar tegenaan met een snelheid. En hij kopt hem nog snoeihard binnen. Ja, dit was een kwaliteitsgoal, Jan.
24: Ja, nee, maar het begint natuurlijk altijd weer met balverlies. En er is geen overtreding. Ja, en dan moet je sterker zijn. Juist tegen dit soort topploegen. Ja, die straffen dat onmiddellijk af. Maar ja, die voorzet kopt hij natuurlijk als een granaat. Binnen.
9: Ja, en dan even later, een minuutje later, is er een geweldige combinatie tussen Van Bommel, Meinans. Hakje van Van Bommel op Meinans. Dan wordt er een derde man ingespeeld en uiteindelijk komt Gustil vrij. En die maakt dan ook zeer bekwaam de 2-1 in het voordeel van PSV. Gustil, ja, er wordt altijd van gezegd, stel je hem wel op. Het oogt allemaal niet zo sierlijk. Maar als je hem vandaag toch ook weer ziet, Jan, hij zit niet bij Oranje, maar... Ja. Het is wel een unieke speler, hè?
24: Nou, hij heeft specifieke kwaliteiten. En je kijkt dan ook, ja, wat heeft de rest, hè? Wat voor middenvelders heb je tot je beschikking? Maar hij heeft natuurlijk een enorm loopvermogen. Hij heeft een neusje voor doelpunten maken. Net waar jij terecht al aangeeft. Van, het is een speler die misschien niet zeg maar technisch vaardig is. Maar de loopacties en de momenten die hij kiest, ja, dat is uniek.
9: Ja, maar wel twee keer in de afronding. Echt dat je ziet dat er heel veel kwaliteit in hem speelt ook.
24: Ja, goed, die kopbal die krijgt hij gewoon prima. En hij heeft de lengte om af te ronden. Maar die tweede goal, een beetje zo schuin voor het doel.
9: Zuiver.
24: En dan in zuiver in de verre hoek. En dan ben je als keeper gewoon kansloos. Maar ja, je bent even niet attent met z'n allen. En dan daar slaan ze toe. Eigenlijk heel onnodig. Want ja, PSV was wel wat sterker aan het worden. Maar hadden ook nog niet zo gek veel gecreëerd in die fase. En zijn nu weer een beetje het balbezit aan spelen.
9: Ja, want zo was de wedstrijd heel erg leuk in een bepaalde fase. Twente stond met 1-0 voor. Kreeg ook wel kansen op een tweede treffer. Maar uiteindelijk slaat PSV dus genadeloos toe. Nu wint het ook weer elke keer de tweede bal. Twente moet even weer een tweede adem zien te vinden om weer in deze wedstrijd te komen. We zitten een minuut of 10 voor de rust. Stand dus 1-2 in het voordeel van de ploeg uit Eindhoven.
4: Straks gaan we natuurlijk ook een duel tussen NEC en Go Eagles volgen. Die wedstrijd begint om 16:45 in de Nijmeegse Goffert. Op dit moment bezig dus Twente PSV 1-2. En ook nog AZ tegen Telstar. Daar is het 1-0 voor AZ. Eerder al gespeeld Feyenoord tegen FC Utrecht. Maar liefst 5-0. Vandaag ook nog één wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Die begint ook om 16:45. De Graafschap thuis tegen NAC Breda. We zijn er ook met alle mooiste muziek. U kunt het nog aanvragen. We proberen er tussendoor wat rekening mee te houden. Als u kunt appen, kan dat naar 06-4567-1331. 06-4567-1331. Of bellen anders met 074-2456-665. 074-2456-665. Dit is de Oosttribune niet tot 6, maar vanwege Go Eagles tot 7:00.
22: De Oosttribune.

0: Voor ons allebei.
1: Voor ons allemaal kunnen we wel zeggen. Guus Hulfshof en een lekker liedje. Zo lekker gaat het nog niet met FC Twente tegen PSV. We gaan naar Tijmen en Jan.
2: Maar hier zit misschien wat in. Urjazetter in de 16 meter. Urjazetter gaat buitenom. Voorzet. Geertruida redt. Hoekschop Twente. Stand 1-2. 39ste minuut. De assistenten van PSV gaan al richting de kleedkamer. Maar het is nog lang geen rust hoor. Twente heeft even een moment nodig om weer terug te komen in de wedstrijd. En ja, Twente zat op een doodspoor. Maar er lijkt weer een beetje leven in te komen, Jan.
3: Ja, maar goed. Je speelt thuis en je ziet in één keer dat die buitenspelers en het middenveld met name. Als ze in één keer die ballen vooruit kunnen gaan spelen. Ja, PSV geeft toch wat ruimte weg. En dan moet je er wat meer mee doen. Maar ja, Twente is nog lang niet verslagen. Maar het is even een kwestie van, je moet even tegen dit soort ploegen niet die fouten maken die ze maken. Het zijn details waar het om gaat in de topwedstrijden. En ja, PSV is wat volwassener daarin.
2: Hoekschop levert niets op. Seruki moet zelfs terug richting Lars Oenerstal. Balbezit dat wel voor Twente. En dan wordt Oenerstal onder druk gezet. Zoekt hij de lange bal richting Wout Weghorst. Kan Weghorst het duel winnen van Obispo? Nee. Maar de tweede bal kan misschien voor Thorvaldsen zijn. Ja, Thorvaldsen maakt nog geen onvolprezen indruk. Dit doet Weghorst goed. Weghorst met zijn lichaam. Dan naar Urjazetten. 1 tegen 1 actie. Urjazetten schieten, jongen. Schieten! Oh! Sindre Urjazetten. Wat een kans, wat een kans, wat een kans. Ja, ja, ja. Hij zit niet om schieten, Jan.
3: Hij zit niet op doelpunten maken. En hij doet eigenlijk alles goed. En hij heeft de dreiging. Maar als je dan ziet hoe hij afrondt met het lichaam alleen al. Je kijkt ernaar. En als oud voetballer denk je van...
2: Lichaam over de bal.
3: Ja, wat wil je nou? Je weet toch wel dat je moet schieten en dat je dan boven de bal moet blijven. Maar hij heeft elke keer die laatste pas en hij komt naar binnen. Maar dit zijn echt 100% kansen, hè?
2: Ja, absoluut. Nu heeft Weghorst wat ruzie met zijn schoen. Dan kan PSV de doeltrap nemen zonder dat ze onder druk worden gezet. En dan zoeken ze de opening richting Ivan Perisic. Ja, het is vlak voor rust. De wedstrijd wordt weer wat opener. Twente heeft weer even wat kansen gehad. Nu Perisic in balbezit. Eventjes naar de man voorlopig van deze wedstrijd. Guus Til. Maken van twee geweldige treffers namens PSV. En zo is er nog altijd die voorsprong van 2-1 voor het elftal van Peter Bos. Peter Bos die nu ziet dat Obispo de bal door afspeelt richting Dest. Hier komt de kans aan voor PSV. Dest naar Til. Til naar de zijkant. En dan komt die bal bij Perisic. Perisic dan weer naar Sano. Ja, dit doet PSV goed, Jan.
3: Ja, nee, maar die weten gewoon positioneel wat ze moeten doen. Alleen ja, Twente heeft nu in de omschakeling gewoon mensen over. Ja, en kiezen dan voor de weg terug. Het is soms wat vervelender. Maar aan de andere kant denk ik van ja, PSV die is natuurlijk niet hier naartoe gekomen om even een wedstrijdje te spelen. Die komen hier voor resultaat. En je hebt je handen vol aan dit soort ploegen. Maar ja, Urjazetten, daar gaat hij weer.
2: Ja, Urjazetten is in zijn dribbels vaak onaanvolgbaar, maar ook in zijn afwerking. Nu is hij weer aan de dribbel begonnen. Naar Wijdman. Wijdman, kan hij schieten? Kap is goed. Het schot is moi. Dan is het daar Thorvaldsen. Thorvaldsen moet die bal breed leggen. Ja, die speelt ook nog niet gelukkig. Prupper dan met het schot. Oh, dat scheelt niet veel hoor. Sterker nog, Kovar moet een hoekschop weggeven. En zo toch nog een hoekschop voor Twente. Dat vlak voor rust. Ja, er komt ook nog wel een minuut of twee bij hoor. Dat we die wissel hebben gezien van Peppi. En zo misschien is er een moment voor FC Twente met de hoekschop van Younes Taha. Die draait hem altijd gevaarlijk in met zijn linkerbeen. Pruppen gaat mee naar voren. Nijstad, Weghorst, die loopt even wat te zeiken bij Guus Buuk. Ja, die heeft last van zijn hak. Die is dan blijkbaar toch ergens geraakt. Maar Weghorst moet niet te veel... die gaat nu een gele kaart krijgen. Hij is het zat, Guus Buuk. Ja, dan is Pruppen het daar niet mee eens. En dan Wout Weghorst is klaar met het fluiten van Guus Buuk. En Guus Buuk is klaar met het zeiken van Wout Weghorst. Ja, Wout Weghorst moet niet zo zeiken, Jan.
3: Nee, het wekt irritatie op. En je bent alleen maar bezig met dit soort dingen. Nou, dan hoop je maar dat hij er zo één binnen gaat koppen. Maar hou je mond tegen die scheidsrechter, want je verliest het altijd.
2: Taha met de hoekschop. Die kiest voor een variant. Korte variant op Van Rooij. Krijgt de bal terug. Taha nu met de indraaiende bal richting de tweede paal. Daar staat Wout Weghorst. Komt ervoor. Nijstad, doe het, jongen. Oh, dan schiet hij op de dijen van Geertruida. En dan is het een goede kans voor Twente, zeg. Ja, ja, ja. Vlak voor rust is het dus nog altijd 1-2. Ik denk nog wel een minuut of vier te gaan hier in de Grolsvesten. Kansen voor Twente. Maar voorlopig nog wel die voorsprong voor de ploeg uit Eindhoven.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. De slotfase van de eerste helft van FC Twente PSV. Timer van Wissing en Jan van Staan.
1: Ja, stand nog altijd 1-2. 1 minuut blessuretijd zit er bijna op. 1 extra minuut is er nog aan toegevoegd. 2 minuten in totaal dus. En Twente heeft dus nog een seconde of 60 om misschien nog gelijk te maken. Maar PSV kan ook nog toeslaan als het nu via Til Sano de rechterkant weet te bereiken. Via Ivan Perisic kan dit een aanval worden waar muziek in zit. Sterker nog, daar komt Dest in de 16 meter. Dest met de voorzet, hoekschop voor PSV. Terwijl Twente hiervoor even het momentum had, Jan.
2: Ja, die waren gewoon beter aan het voetballen. En die hadden ook het positiespel. En dan komen de halve kansen. Maar goed, dan zie je weer in zo'n omschakelmoment. Ze hebben enorm veel loopvermogen, dat PSV, in alle linies. En ja, die krijgen dan nu nog een hoekschop zo vlak voor de rust. Dus nog even zorgen dat er geen tegenkool gaat komen nu.
1: Voor de meeschrijvers, Wout Weghorst heeft een gele kaart gekregen voor mekkeren op scheidsrechter Kusebiuk. En nu dus nog die hoekschop voor PSV. Ivan Perisic indraaiende bal. Daar komt Nijstad die bal weg. Maar Geertruida kan die bal in de hoek van het strafschopgebied oppikken. Speelt hem naar Dest. Dest speelt de tijd vol. Want hij weet, ja, de 2 minuten extra tijd zitten erop. Kovar kan misschien nog 1 keer lang spelen. Maar Kovar kiest voor de bal onder zijn voet. En dan fluit Kusebiuk voor het laatst voor wat betreft de eerste helft. Applaus voor het spel van Twente. Bij momenten zit er echt wel wat in deze wedstrijd. Jan, tweede helft. En ja, deze wedstrijd is nog niet verloren.
2: Nee, zeker niet. Je gaat nu ook naar vak P spelen. Maar je moet opletten met name in de omschakeling. Dus wat dat betreft, we zien wel een echte wedstrijd.
1: Tot zo.
0: Tot zo, mannen. Jan van Staa en Tijmen van Wissing vanuit de Grootsvesten. FC Twente PSV dus 1-2. Het is ook rust bij AZ Telstar. Enige goal van de wedstrijd gemaakt door Max Meerdink. 1-0 dus voor AZ. Straks om 16:45 zijn we live bij NEC. Go Eagles vanuit de Nijmeegse Goffert en eerder al gespeeld. Ik zei het al. Feyenoord tegen FC Utrecht. Dat eindigde in 5-0. Straks tussen de tweede helft nu weer de allermooiste muziek. Zoals deze van de Coming Arts. Don't Leave Me This Way.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag FC Twente, PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: van FC Twente tegen PSV is alweer begonnen. We gaan dus weer naar Tijmen van Wissing en Jan van Staaij nog Rolsvesten.
1: Weidman, die bal op de haar moet beter. Want dan ligt er echt een mogelijkheid tot een goede kans. Maar in de omschakeling laat Twente het dus afweten. Tweede helft inderdaad begonnen. We zitten in minuut 47, stand 1-2. Voor de mensen die het gemist hebben, het eerste bedrijf tussen Twente en PSV. Heerlijke wedstrijd hier op de zondagmiddag in de Grolsvesten. Met nu een geweldige actie van PSV. Daar komt Wanner, Paul Wanner. En die schiet hem ook maar rakelings over, hoor. Oh, de Oostenrijkse international die raakt daar volgens mij nog de kruising. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar Lars Oenestal komt daar goed weg. En zo heeft PSV al twee kansen gehad, Jan.
2: Ja, maar de eerste was eigenlijk het foute inspelen van Oenestal op Nijstad. En dan gaat dat gelijk alweer niet aan de goede kant, goede snelheid. En dan is het een hele simpele opbouw, die gaat dan gelijk gevaar opleveren. Ja, die tweede, maar daar heb je het weer, het overstapje. Het gaat om het idee erachter. Twente die dekt dan gewoon door, dan stapt er één over de bal heen. En dan komt er een middenveld. Die loopt zomaar door en nu is Twente weer weg.
1: Ja, nu is Twente weg met Ruud Nijstad. En die geeft hem goed voor. Maar dan is daar alsnog de interceptie van Serginho Dest. Hoekschop voor FC Twente, dat wel. Ja, leuke wedstrijd hier in de Grolsvesten in Enschede. Waar het publiek bij vak P nog allemaal eventjes de trap op moet. Even doorlopen allemaal, want je moet de ploeg aanmoedigen. Ja, het bier drinken is wat belangrijker voor een aantal. Maar die mensen die in de gracht staan, die missen deze hoekschop van Twente. En die missen de kopkans van Max Bruns. Die vergeet hem eigenlijk te koppen, Jan.
2: Ja, die weet niet hoe vrij die stond bij deze bal. En ja, dan zie je ook dat PSV ook niet echt goed staat te dekken. Dus het is jammer dat hij hem niet goed kan raken. Want nu rolt hij gewoon over de achterlijn heen en kan PSV weer opbouwen. Dus wat dat betreft, het is in ieder geval een goed begin in deze tweede helft.
1: Ja, en zo gebeurt er best veel aan het begin van het tweede bedrijf. Met nu de lange bal van PSV. Prupper werkt weg. Twente zal in de achtervolging moeten in het tweede bedrijf. Nu Younes de Haan, maar ja, die loopt zich vast op Sano. Toch mag het doorgaan met Weidman. Weidman in de 16 meter. Weidman in de 16 meter loopt door. Loopt zich uiteindelijk vast. En dan kan PSV voor opruiming zorgen. Maar dit belooft nog een hele leuke tweede helft te worden tussen Twente en PSV.
0: En we krijgen allemaal de groeten vanaf Mallorca van FC Twente-fan Ben Oude Nijhuis. Die mee zit te luisteren en natuurlijk ook hoopt dat FC Twente nog tot scoren komt. Daar. Hij wilde ook een plaat horen van Chris Roberts, Fantasia.

0: links. Maar als hij hem bij de tweede paal chipt, ja, Jan, jij zei het meteen al, dan staat Thorvaldsen heel vrij.
1: Ja, je kijkt altijd als aanvaller en dan hoop je je vrije man te vinden die er dan beter voor staat. En dan, ja, dan kan hij zo binnenlopen. Maar ja, we zitten nu naar een hoekschop van PSV te kijken weer. Maar Twente doet zichzelf tekort. Schot van Bruns ook nog eens een keer. En ja, het is een Urjasette die dan wel een goede knal geeft, maar niet tussen de palen. Ja, zo hebben we toch al een aardige mogelijkheden gezien. Maar het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken en van een hoog niveau. Maar je staat nog steeds met lege handen. Dus wat dat betreft heel vervelend voor Twente.
0: Guus Til nu met een voorzet. En dan is het Taha die dat verijdelt. Taha speelt goed hoor. Ah, uitstekend gedaan, Younes Taha. Die brengt de bal bij Weghorst. Twente kan niet echt lekker omschakelen. Toch een goede paas nu van Roy. Dan is het Thorvaldsen die Taha de diepte instuurt. En dan gaat Obispo heel makkelijk naar de grond. En dan heeft Taha hier het fluitsignaal van Kisebue gehoord. En dan krijgt PSV dus een vrije trap. Maar Jan somde het goed op. Al drie mogelijkheden gezien voor FC Twente in de tweede helft. En dus ja, zal het vertrouwen toch ook bij John van der Brom toenemen in de jacht naar die gelijkmaker. Het zit er echt nog wel in hoor voor FC Twente. Bij momenten is PSV gewoon veel beter. Maar ja, Twente heeft echt wel even het momentum te pakken nu met goede mogelijkheden. Ja, PSV verslapt toch af en toe ook wel eens. Dit is trouwens wel weer mooi gedaan hoor door Meijndal Schitteruida. Goeie 1-2 door de as van het veld. Peres is nu met zo'n strakke opening. Van Roy zit ertussen. Uitstekend gedaan. Teruggekoppeld richting Lars Oenerstal. Ja Jan, deze wedstrijd is nog niet verloren voor Twente.
1: Nee, maar dat geven we steeds aan. Als je naar die eerste helft zit te kijken, dan zijn er een aantal momenten dat je even in de problemen bent gekomen bij die doelpunten. Maar aan de andere kant, Twente speelt bij balbezit heel aardig mee. En zeker tegen deze ploeg. Ja, ik had me niet verwacht dat ze zoveel kansen zouden creëren tegen PSV. Maar ja, vooralsnog is het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken.
0: Nu wel even uitkijken voor de omschakeling van PSV. Daar komt de 1 tegen 1 tussen Ruben van Bommel en Max Bruns. En dan zie je Van Bommel op je afkomen als Max Bruns zijn. En Van Bommel geeft de bal breed op Peresic. Peresic even wat ruzie met de bal. Legt hem nu naar Meijndans. Meijndans met zijn chocolade rechter bij de tweede paal. Van Roy kopt hem weg. Sano staat klaar. Sano schiet, maar raakt hem niet lekker. Dat geldt ook voor Zerouki. En dus het opruimen ook niet echt heel overtuigend van Twente. Ingooi nu voor PSV. Die gaat denk ik snel genomen worden door Meijndans. Maar op het moment dat je je verwachtingen uitspreekt, laat hij de bal even liggen voor Serginho Dest. Hier had PSV meer mee moeten doen, Jan.
1: Ja, want dat zijn van die momenten hè, dat ze toe kunnen slaan. En dan hebben ze positioneel gewoon op spelers op de goede plekken staan. Dus als die bal eruit valt, hebben ze weer de tweede bal. Ja, al met al is het blijft natuurlijk een topploeg. Zo simpel is het gewoon. Maar ja, als je het ze moeilijk kan maken, dan is het wel vandaag. En ja, Twente laat in ieder geval zien dat ze mee willen voetballen. Dus wat dat betreft, dit is wat jij terecht ook aangeeft, de kansen gemeten. Ik denk dat Twente de beste kans hebben gehad.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat dat betreft biedt de komende 35 minuten nog het nodige perspectief voor FC Twente in de wedstrijd tegen PSV. Voorlopig nog wel 1 tegen 2.
2: De 2-0 van AZ tegen Telstar ging niet door. De VAR greep in vanwege Hens. Terecht, zo bleek later.
3: De Oosttribune op Radio Oost.
4: I want you to want me.

0: Het bekende I Want You To Want Me, Cheat Trick op Radio Oost. Gauw weer naar de grootsvesten, FC Twente PSV. Zinderende ene weer in de wedstrijd waarin van alles gebeurt, Jan en Tijmen.
1: Ja, gele kaart nu voor Van Bommel. Nadat hij een overtreding maakt in de vijandelijke 16. Even hiervoor dacht FC Twente aan een strafschop. Van de Brom kan het nog steeds niet geloven. Ik zie nu de beelden. Het duurde heel lang voordat er uiteindelijk ook een vrije trap werd genomen. Er werd nog wel eventjes naar gekeken. Maar het was een situatie waarbij Rots, de invaller, hij kwam in de ploeg voor Thorvaldsen. Ja, de bal op Van Rooij steekt. Maar ik heb nou niet de indruk dat Van Rooij daar heel veel verkeerd doet. En ja, Obispo maakt volgens mij wel een overtreding op Van Rooij. Maar ja, Van Bommel krijgt de vrije trap mee. En even later pakt Van Bommel hem even terug. Ja, het zijn leuke duels, Jan.
2: Ja, het zijn heerlijke duels. En ja, Van Bommel is natuurlijk een speler die op het randje speelt. Niet alleen, laten we zeggen, in zijn kwaliteiten die hij heeft. Hè. Want dat, ja, daar is hij slim in. Hij is snel, hij is groot voor een buitenspeler. Hij speelt ook altijd op het randje met overtredingen die hij maakt tijdens zo'n wedstrijd. En ja, nu glijdt hij weer door. Ja, dan heb je toch even zitten als prupper zijnde. Dus nee, wat dat betreft is het wel een speler die altijd in de gaten moet houden als scheidsrechter. Ook.
1: Ja, Prupper is daar ook wel een Duitser hoor.
2: Tuurlijk.
1: Die blijft ook wel liggen, die rolt ook door. En dan, ja, die heeft helemaal geen last. Ja, dan is Van der Brom ja, nog steeds aan het zeiken op de vierde official. Ik zit nou te kijken naar Uria Sette. Die overtreding van Van Bommel, ja, daar is niet heel veel aan de hand hoor.
2: Nee,
1: ja,
2: nee,
1: dat
2: nee,
1: is Prupper die daar heel veel theater maakt. En dan krijgt Van Bommel gewoon onterecht een gele kaart hoor, van Gutsenbuurk. Maar hij heeft de schijn gewoon tegen, hè?
2: Ja, maar dat weet je, na de laatste weken, dan heb je zo'n speler die dan opvalt. Maar aan de andere kant, ja, je moet in dit soort wedstrijden ook mes scherp zijn. Verdedigend en aanvallend. En ja, Twente is in ieder geval weer volop in de wedstrijd.
1: Hoekschop voor Twente. Maar daar is het uiteindelijk Obispo die de bal wegkopt. Ik dacht eventjes dat Twente daar een kopkans zou krijgen. Maar Obispo werkt die bal weg. Dat was wel een gevaarlijk moment, omdat Kovar bleef staan. Aanval blijft in leven met de oude Wijdman, de Fransman. Die gaat naar zijn rechterbeen, zou je zeggen. Goede schijnbeweging weer hoor. Legt hem nu naar Zerouki. Zerouki naar Nijstad. Nijstad geeft hem naar Van Rooij. Van Rooij die chipt die bal erin. Daar waar Perisic ze wegwerkt. Hoekschop voor FC Twente. Ja, dit zijn momenten waar uiteindelijk Twente toch een keer moet toeslaan. Wijdman gaat die bal nemen. Weer een indraaiende bal. Je weet dat Kovar ja, toch niet de meest zekere doelman is. De Tsjech die staat daar weliswaar op 3-4 meter uit de goal. Maar loopt dan vaak achteruit. En dat zijn de momenten waar Rots nu van weet te profiteren. Want hij gaat daar nu staan. Waar die bal zojuist kwam. Hij komt nu bij de tweede paal. Weg was kopt. Ah, in de handen van Kovar. Kansje weer voor Twente. En zo blijft deze wedstrijd in leven. Weghorst maakt een overtreding op Kovar. Ja, ja, die heeft toch geel. PSV die zal wel denken. We naaien die Weghorst een gele kaart aan. Een tweede. Zover is het nog niet. Maar deze wedstrijd ja, begint heerlijk tot leven te komen. Met Wout Weghorst die lekker druk zet. En zo is deze wedstrijd nog allerminst beslecht. Hier in de Grolsvesten.
3: Radio Oost. Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Deze week Miss Montreal. Groot.
3: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Gauw even naar Tijmen van Wissingen, Jan van Staan bij Twente PSV.
1: Ja, opstootjes in de Grolsvesten en zo wordt het een verhit potje. Gusebiuk pakt een kaart erbij. Welke kleur gaat dit zijn? Deze wedstrijd gaat misschien wel niet eindigen met 11 tegen 11. Een gele kaart voor Perisic. Ja, we gaan straks na de klok van 4 uur daar meer over vertellen. De wedstrijd komt redelijk in een soort vulkanische fase. 1-2 voorlopig nog wel voor PSV.
0: Zometeen dus inderdaad meer van Tijmen van Wissingen en Jan van Staar bij FC Twente tegen PSV. Wedstrijd nu halverwege de tweede helft. Daar is het dus 1 tegen 2. En bij AZ tegen Telstar ook halverwege de tweede helft is het nog steeds 1-0. De boodschappen, het nieuws en daarna meer vanaf de Oosttribune op Radio Oost.
2: De Oosttribune.
3: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G., die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
19: Hey!
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
26: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
26: Ah, check.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
30: De Oosttribune. Paul Schabbing.
0: 4:04 en we volgen natuurlijk die zinderende wedstrijd tussen FC Twente en PSV. We gingen eruit met nog steeds die stand van 1-2 op het scorebord in de Grolsvesten. Tijmen van Wissing en Jan van Staal, hoe gaat het nu?
1: Ja, er is niet heel veel gebeurd tijdens het bulletin. Ja, de vorige keer wel, want toen kwamen er twee treffers van Guus Til. Dat was een uurtje geleden. Nu heeft Twente dus nog altijd die achterstand van 1-2. Maar Twente ja, heeft hier niet de vrije trap mee van Zerouki. Die wordt vastgehouden. Maar Jan, ze hebben nog ruim, nou wat zal het zijn, 20 minuten met blessuretijd erbij?
31: Ja, dat zal het zeker zijn. Maar het is een open wedstrijd geworden. En het gaat beide kanten eigenlijk een beetje op. PSV is ook niet echt, dat je zegt, de bovenliggende partij. Alleen aan de ballen zie je soms hele mooie combinaties. Maar ja, Twente die moet het toch van de individuele klasse voorop hebben. En ja, goed, er zijn er wat mogelijkheden geweest in de tweede helft al. Alleen we zitten nu in een fase dat je denkt van ja, gaan we door de wissels, gaan we dat nog wat inbrengen? Nemen we nog meer risico's? Ja, zelfs PSV gaat wisselen.
1: PSV gaat wisselen. Ruben van Bommel speelt niet zijn beste wedstrijd, zeker niet de tweede helft. En hij gaat naar de kant voor Bayraktarević. En dat betekent dat Perisic naar de linkerkant gaat. En dan blijft het volgens mij bij die wissels. John van der Brom houdt nog de kaarten tegen de borst voor wat betreft extra aanvallende impulsen. Hij zou nog Lucas Vennegoor-Wesseling kunnen gaan brengen. Ah, daar komt in ieder geval Marco Piazza en daar komt ook Lucas Vennegoor-Wesseling. Zijn vader, Lange Jan, werkt nog altijd voor PSV, maakte daar ook furoren. Prupper gaat naar de kant, aanvallende wissels dus bij FC Twente. Ja, dan is het Twente dat Prupper eraf haalt. Gaat 1-1 spelen in de achterhoede. En dan gaat Vennegoor erbij naast Wout Weghorst. En dan is het Piazza voor, ik denk, Urja Setter. die eruit gaat komen. Dan krijgt Zerouki de aanvoerder. Oh nee, Bart van Rooij krijgt de aanvoerdersband. Zo hoort het inderdaad. En dan gaat Uriazetter ook naar de kant. Marco Piazza mag het gaan doen als linksbuiten. Twente gaat alles of niet spelen in het laatste kwartier tegen PSV.
0: Bij AZ tegen Telstar is het nog steeds 1 tegen 0. Eerder won Feyenoord al met 5-0 van FC Utrecht. En om 4:15 volgen wij natuurlijk ook de wedstrijd in Nijmegen. NEC tegen Go Ahead Eagles. We zijn er ook live bij. Dit natuurlijk met de allermooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen. Via de app 06-4567-1331 of telefonisch via 074-2456-665. We zijn er verlengd, dus tot 7 uur is dit.
3: De Oosttribune.

0: 8 tot 10 en Viltje op radio. Schouw weer naar de Grolsvesten. FC Twente, PSV, Tijmen van Wissing en Jan van Staal.
1: Ja, de topper van de Eredivisie op deze zondagmiddag heeft iets weg van een KKD-wedstrijd. Het is alles of niets bij FC Twente. Lange ballen, PSV doet daar ook aan mee. Keeper die zenuwachtig wordt en zo ontstaan er veel ruimtes. Dit is schitterend gedaan. Daar rotst op Wout Weghorst. Hier komt de 2-2. Wout Weghorst. Maar is het buitenspel? Dat is de grote vraag. Voorlopig blijft de vlag omlaag. En Wout Weghorst maakt hem. Wat een prachtige paas van Daron, Jan.
2: Ja, geweldig. Maar we zitten nou te wachten op... gaan ze kijken buitenspel. Ik twijfel.
1: Ja, ik ook.
2: Jij ook, hè?
1: Ja.
2: Maar het moment van spelen heb je natuurlijk... Dat bepaalt het altijd. Maar ja, het zou geweldig zijn als hij toe zou slaan. Maar ja, check. Het zal... check.
1: Oh. Woutje lacht, Woutje huilt.
0: Ben er bang
1: en voorlopig
0: voor,
1: lacht hij. Ja, en het mag allemaal nog doorgaan. De goal van Wout Weghorst. En hij lijkt hem toch gewoon te maken, de 2-2. Er gaat nog naar gekeken worden. Zoveel is duidelijk. Er wordt getelefoneerd.
2: Ja.
1: Er wordt getelefoneerd. En dan is het bij PSV zijn ze in ieder geval van overtuigd dat het misschien wel buitenspel is. Maar ja, hij heeft het. Nu geeft hij een seintje naar de assistent scheidsrechter. Volgens mij mag het doorgevoetbald worden. De wissel heeft in ieder geval plaatsgevonden. Het is Wanner die naar de kant gaat. En Flamingo komt erin.
0: Wat een geen buitenspel, mannen. Treffen. Nee, echt
1: nee,
0: niet.
1: Geen buitenspel, nee. Nou, jij zit mee te kijken. Jij hebt dan het verlossende antwoord. Hier is nog niet afgetrapt. Maar als jij het zegt, Paul. Nee, inderdaad. Ik denk het ook niet, want de linksback staat er nog. En wat blijft Wout dan cool. En dan is het toch weer zijn middag. Woutje Weghorst op aangeven van Daan Rots. Oh, oh, oh, wat een heerlijke voetbalmiddag. Ja, je voelt het aankomen. PSV is bij momenten toch ook wel slordig. En dan met name die doelman die de onrust een beetje veroorzaakt. En nu schiet Geertrui dat bal over de zijlijn. En dan zit er zelfs meer in het vat, Jan.
2: Ja, maar we geven het steeds al aan. Hè. Ze geven heel veel kansen weg. En Twente heeft zichzelf eigenlijk al tekort gedaan door een aantal niet te benutten. Maar ja, tegen dit PSV, er zit er gewoon meer in. Maar dat heeft meer te maken dat Twente ook hun niveau halen. Dus wat dat betreft, ja, het wordt een hele spannende slotfase. En ja, een punt zou al geweldig zijn, Tijmen. Laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja, nee, dat zou een winstpunt zijn. Zeker in de fase waarin PSV twee keer toesloeg met twee schitterende treffers van Gusteel. Maar dit is toch ook een heerlijk doelpunt, zeg. Die combinatie. ja, tussen uiteindelijk Weghorst, Taha, Rots en dan het heerlijke balletje van Rots. En dan Weghorst die je maakt. En 2-2. Ja, en de camera trilt ervan. Wat een heerlijke voetbalmiddag is dit. Wout Weghorst die faalt niet oog in oog met Kovar. Nu krijgt PSV een vrije trap te nemen. Ja, zeg het maar, Jan. Wie gaat deze wedstrijd winnen?
2: Nou, ik zou eigenlijk helemaal geen winnaar aan kunnen wijzen nu. Want het golft eigenlijk de hele tweede helft al op en neer. En bij PSV, ja, daar is het ook niet allemaal zo solide. Met name die keeper. Alleen ja, bij dit soort ballen, dan denk je altijd van welke spelervattingen staan we goed als Twente zijnde. En wat is die Oenestal belangrijk dan? Die moet toch nu opstaan. Geen kool meer tegen.
1: Ja, en zo is het PSV dat nu een vrije trap mag gaan nemen via Mijnans. En dan komt die bal daar gevaarlijk in de doelmond. Een vuistje van Oenestal. Mauro met het schot. Oh, bal gaat in de carambolage. En dan is er in de omschakeling heel veel ruimte voor Twente. PSV krijgt de kans op 2-3. Maar hier komt Twente. En dit kan de kans op 3-2 worden. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Wijdman doet het. Oh! Er komt allemaal bier over ons heen.
2: Ja. We doen de capuchon wel even op.
1: Ja.
2: Oh.
1: Theo Lucius die krijgt een glas bier in zijn gezicht. De assistent van PSV. De Grolsvesten op zijn kop. De Grolsvesten in extase. Wijdman, wat blijft die cool.
2: Wat een rush.
1: En Jan met een capuchon.
2: Ja, dat is alleen om het bier af te dekken. Maar ik heb een nat pak ervoor over voor dit soort voetballers. Onvoorstelbaar bij het timen.
1: Ja, Wijdman, wat een grootheid is hij. Oh, PSV kan de 2-3 maken. En dan is het in de omschakeling 3-2 via Douda Wijdman. Oh, hij wordt geknuffeld door die maker van de 2-2, Wout Weghorst. De wedstrijd staat compleet op zijn kop, maar wat een rush. Theo Jansen deed het ooit tegen PSV van eigen helft. U weet wel, die schitterende stift. Misschien wel een van de mooiste goals ooit in de Grolsvesten. Maar deze is ook mooi hoor. Van Wijdman, de Fransman, die het zo goed doet de laatste tijd. Oh, wat blijft hij rustig. En dan gaat hij naar zijn rechterbeen. En dan schiet hij hem er heerlijk binnen. Wat een heerlijke speler is dit toch, Jan?
2: Ja, maar we geven het steeds al aan. Hè? Hij brengt de creativiteit. Hij heeft ook aan de bal. De bal aan een touwtje lijkt het wel. Maar goed, het overzicht. Maar als je in deze fase, in de eindfase van een wedstrijd, deze sprints kan maken. En dan ook nog het overzicht. PSV deed er echt wel alles aan om hem te blokkeren ergens onderweg. Maar hij was niet meer te stoppen. Onvoorstelbaar.
1: Marciano Vink is ook geen bierliefhebber.
2: Nee.
1: Die duikt naar beneden, de analist van de ESPN.
2: Ja.
1: Dit lijkt wel bevrijdingsfeest in Enschede. Wat een heerlijke pot voetbal zitten we naar te kijken in de tweede helft. Ik zei het al, het is echt KKD. Hè? Het is keukenkampioenvisie in optima forma. Alles of niets bij beide ploegen. Nu Geertruida die zichzelf inschakelt. Alles niet en op de helft van Twente. Want PSV is ook nog niet geslagen hoor. Die hebben ook wat smaken ingebracht. Ja, die hebben natuurlijk ook wel wat wissels. En die hebben natuurlijk nog die lepen. Ja, Perisic. Flamingo is erin gekomen. Ja, Peter Bos wilde wat meer controle misschien wel. Want die, daar leidt Dest balverlies. Marco Piazza, die komt daar vrij. Dan moet weg was die bal op Weidman steken. Ah, die bal is niet goed. Jeetje Jan, we hebben nog een minuut of 10 te gaan denk ik. En ja, zeg het maar, we kunnen er eigenlijk weinig zins over zeggen. Je durft er net niet een winnaar aan te wijzen. Maar ja, of Twente dit over de brug kan brengen, dat weet ik ook niet. Want ja, PSV komt alweer in een aanval met Bayraktarevic. Die geeft hem naar Obispo. Obispo naar Geertruida. Geertruida die de vrije man zoekt. Prachtige paas richting Bayraktarevic. Die speelt hem naar Meinands. Meinands, Bruns, geen fouten maken jongen. Hij leeft hem in bij Sano. Sano daar, is er een overtreding van Daanrots? Nee. Op de bal gespeeld. En dan kan Twente even op adem komen in deze knotsgekke slotfase. Die nog niet is afgelopen hoor. Nog een kleine 10 minuten. Hier in een kolkende veste. Met de stand van 3-2 in het voordeel van FC Twente.
0: De goal werd dus gemaakt door Tijmen, zei het goed.
3: Wijdman doet het! Oh!
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Too Late for Goodbye. Ja, nog zeker geen goodbye in de Grolsvesten. Zinder in de slotfase zal het worden. Misschien wel billen knijpen. Maar het is 3-2 voor FC Twente tegen de gedoodverfde favoriet voor de titel. Voor die slotfase gauw naar Tijmen van Wissing en Jan van Staal.
1: Ja, daar is PSV in de aanval. Minuut 89 is bijna ten einde. We gaan dus richting de officieel laatste minuut van deze wedstrijd. Twente dus op voorsprong met 3-2. Ja, het is toch ook wel het gelijk van John van der Brom. Die heeft risico's genomen. Hij haalde Prupper vrij vroeg naar de kant en ging 1-op-1 spelen achterin. Hij bracht onder andere Rots. Hij bracht ook Vennegoor of Hesseling. Hij bracht Marco Piazza. Maar nu moet het even uitkijken, want hier is Mauro in de 16 meter. Vennegoor of Hesseling mee verdedigen. Komt die bal bij de tweede paal. Obispo staat daar. Weghorst krijgt een duwtje. En die krijgt een vrije trap mee. Wat is Wout Weghorst dan ook belangrijk in verdedigend opzicht? Natuurlijk gaat hij even liggen. Het is een halve Duitse, Wout Weghorst. En dus stilt hij hier een halve minuut. Ja, en dan krijgt Geertrui naar de gele kaart. Oh, die kussenbuik is ook zo voorspelbaar, hè?
2: Ja, je kan hem uittekenen. En hij kiest nu een beetje de partij voor de rode kant, hè? Want ja, die staan voor. Dus, en dan komt Weghorst weer in de benen. Maar het is wel een wedstrijd waar je van zegt, als hij morgen gespeeld wordt, gaan we weer.
1: Ja, toch. Dit is zo'n heerlijke voetbalmiddag geweest. Wout Weghorst heeft niet eens zijn beste wedstrijd gespeeld. Maar hij is dan toch ook wel weer op dit soort momenten zo belangrijk. En hij maakte natuurlijk die 2-2 schitterende treffer. Maar wat te denken van die goal van Weidman. Ach, heerlijk zeg. Weidman die van eigen helft liep. Die solo. En dan is hij snel. En dan in die eindfase nog zo fit. Ja, het is knap van Weidman. De Franse middenvelder die er ineens staat. Van der Belt is nog in de ploeg gekomen bij FC Twente. Die had gevaarlijk balverlies tijdens de vorige muziek. En ja, daar leek PSV nog van te kunnen profiteren. Maar het werd uiteindelijk onschadelijk gemaakt door Ruud Nijstad. PSV, 3 minuten extra tijd. Die zijn inmiddels ingegaan. Sterker nog, er is al een halve minuut van verstreken. Geertruida, die schakelt zichzelf in. 3 minuten is trouwens niet heel scheutig van Van der Kerkhof, de vierde official. En dus mag Twente zich daar niet over beklagen. Maar in 3 minuten kan er veel gebeuren. Er is 40 seconden van verstreken. PSV in balbezit met Gustil. Maker van 2 treffers. Komt nu met de voorzet richting Flamingo. Bal blijft hangen rondom de 16 meter. Dest die wordt onder druk gezet door Marco Piazza. Dan is het Bayraktarovic die handig is bij Ruud Nijstad. Ja, dan wil hij hem door de benen spelen. Ja, dat moet je niet doen. En dan kan PSV weer van vooraf aan beginnen met Mauro Junior. Mauro Junior die pompt hem erin. Oenestal blijft staan. Bal blijft hangen. Weghorst werkt weer weg. Weghorst. Ah jongen, als je die bal diep gooit op Weidman.
2: Ja, ja. Weidman heeft last in één keer. Die schiet het er een beetje in. Dus ik denk dat kramp. Dan lijkt het kramp. En we zien het nu ook weer. Piazza die denkt, ik ga ook maar eens een keer aan de solo.
1: Ja, want het is de Mauro die hem zomaar in de voeten gooit van Piazza. Piazza heeft dan wat ruimte. Als Piazza daar Rots aan de rechterkant ziet, dan is hij helemaal vrij. Wout Weghorst is nooit moe. Wout Weghorst blijft maar jagen. Ja, hij heeft hem gewonnen. Kijk hem eens. Ja. Het pandemonium Weghorst. Het theater van Wouter Borne is er weer. Ah, hij jut het publiek even op. Hij heeft zojuist een ingooi versierd. En ja, dat betekent dat de Grolsvesten in extase komt. Maar ja, het is wel weer belangrijk.
2: Ja, natuurlijk is dat belangrijk. In deze fase gaat het om overleven en pijn lijden. En je hebt voldoende rust de komende weken. Ja. Dus wat dat betreft, ja, als je dit mee kan slepen over de streep, dan is dat helemaal geweldig. En voor de competitie, niet alleen voor Twente, maar voor de hele competitie, die staat op zijn kop in één keer. En Peter Bos had al gezegd, dit is een van de zwaarste uitwedstrijden. Nou ja, als het zo blijft, dan heeft hij volkomen gelijk gehad.
1: Ja, en dan staat PSV dus gewoon in de achtervolging op AZ. In de achtervolging op Feyenoord. Wat een leuke competitie is het dan ook geworden. De Vriendenloterij Eredivisie. Ja, voor al uw vermaak op de zondagmiddag. Deze zondagmiddag is heerlijk. We zitten in speelronde 7. Twente gaat waarschijnlijk winnen van PSV. Want er zijn nog 30 seconden te gaan. En FC Twente heeft een vrije trap te nemen. Genomen door Rambo. Rami Serouki is nu laatste man. Omdat Prupper gewisseld werd. En Rami Serouki gaat die bal naar voren schieten. En dan gaat Gusebius zo meteen voor het laatst fluiten. Iedereen gaat die staan in de Grolsvesten. De bal gaat nog maar eens een keer richting Wout Weghorst. Die kopt nog een keer. En dan kan PSV nog 1 doeltrap nemen. Maar heel veel tijd is er niet meer. Kovar die moet die bal heel snel naar voren schieten. Gusebius neemt nog niet de fluit in de mond. PSV kan nog 1 keer. Ja, en daar is het laatste fluitsignaal. Wout Weghorst loopt zijn rondje. Serouki klimt in de armen bij Lars Oenestal. Twente heeft zojuist gewonnen van PSV. De laatste 7 edities wist PSV te winnen van FC Twente. Maar nu is het Twente dat de volle buit pakt. En wat een schitterend. schitterende middag hebben wij gehad, Jan.
2: Ja. Dit is onvoorstelbaar als je dit soort ploegen ziet. En heel vreemd scoren verlopen, hè, voorkomen, heel snel achterkomen. Er zit van alles in. En hoogstandjes, wat jij zei, soms is het KKD, soms is het Champions League. Ja, dat is het leuke van vandaag. Maar het is toch geweldig als we hierbij mogen zijn. Zelfs Loet, onze persvoorlichter, ja, dat is het, van alles is die. Maar als ik hem zie glimmen, ja, dan mag hij nog wel een paar jaar doorgaan.
1: Ja, hij is al 93.
2: Hè? Maakt niet uit.
1: Hij is 10 jaar jonger geworden. Luther Kater, iedereen viert die feest. Zo aan taak, zo windenshorn wie heute. Ja, het is een prachtige middag hier in Enschede voor alle supporters van FC Twente. FC Twente en Younes Taha is de man van de wedstrijd geworden. En ik kan daar wel mee leven, hoor. Belangrijke schakel geweest hier voor de FC Twente deze middag. Maar wat te denken van Weidman. Wat te denken toch ook van Ruud Nijstrot. Ja, allemaal hebben ze een pluim verdiend. Want FC Twente heeft gewonnen van de regerend kampioen PSV. En dan kan ik een glimlach niet onderdrukken, hoor. Als die Peter Bos afdruipt met dat pruilmondje.
2: Nee. Ik ben benieuwd naar die persconferentie straks.
1: We gaan napraten. Jojo.
0: Zo een taak, zei Tijmen van Wissingal, want FC Twente wint dus met 3-2. En straks de nabeschouwingen van die wedstrijd. Natuurlijk ook in deze uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. En dan gaan we ons nu ook opmaken voor die wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles. Hopen dat het net zo'n spektakelstuk wordt als FC Twente tegen PSV. Eerst nog maar even de muziek op Radio Oost.

0: Good Vibrations van de Beach Boys op Radio O. Schitterende overwinning dus van FC Twente thuis tegen PSV 3-2. AZ won ook met 1-0 door een goal van Max Meerdink tegen Telstar. En zometeen om 16:45 volgen wij dus NEC Go Eagles. Daar zijn we dus live bij. Ik moet nog zeggen dat eerder Feyenoord met 5-0 won van FC Utrecht. Dat was de lunchwedstrijd vandaag. NEC Go Eagles dus om 16:45 in de Nijmeegse Goffert. En daar zal Nico Wantia onze verslaggever zijn. En die ging ook naar de afsluitende training en sprak daarna met de trainer van Go Eagles, Jozef Oosting, over de laatste weken waarin goed werd gespeeld, maar waarin niet alle punten werden gepakt.
1: Trainer, als je punten morst, maar eigenlijk een hele goede wedstrijd speelt, waar ga je dan mee aan de slag als trainer?
2: Nou ja, eigenlijk met hetgeen van wat wij, waar wij al een tijd mee bezig zijn om heel veel kansen bij elkaar te voetballen. Want dat is toch wel de basis. Kansen creëren en uiteindelijk gaat dat, denk ik, wel komen, de goals. En uiteindelijk als de goals komen, gaan de overwinningen ook komen. Maar goed, uiteindelijk ik vind dat we het goed hebben gedaan. Alleen het enige minpuntje is dat je zo'n wedstrijd niet over de streep trekt met een overwinning.
1: Heb je dan toch nog details kunnen vinden waarvan je zegt dat moet beter, willen we dat soort wedstrijden toch gaan winnen? Of is het inderdaad een kwestie van het zat even tegen?
2: Ik denk toch wel het laatste. Soms zit je iets tegen dat iemand met niet uitkomt met passen of een bal op de paal. We hebben ook best wel vaak op de paal of lat geschoten. Dus daar zit het soms even niet mee. Ja, door de energie en de manier van voetballen, als we dat vol kunnen houden, dan komt dat vanzelf.
1: De grootste pechvogel was misschien wel Sigurd Larsson. Die kans kunnen we ons allemaal nog herinneren. Lijkt me een redelijk evenwichtige jongen, maar hoe zorg je er dan voor dat hij toch niet in de put raakt van zo'n moment?
2: Om hem beelden te laten zien zoals vandaag. Ook die laatste bal, hè, dat hij wordt aangeraakt. Maar volgens mij daarvoor is het een schot van Victor, waarin hij dus proactief moet slaan. Hè? Dus dat hij dus op zijn voorvoetjes, hè? Want nu reageert hij in plaats van ageren. Dus dat soort dingen, laat je hem zien. Maar vooral ook zeggen dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld.
1: En als ik naar jullie komende tegenstander kijk, NEC, dan gaat hij misschien wel meer mogelijkheden krijgen zondag?
2: Ja, nou ja. Kijk, hun hebben gisteren nog gevoetbald. Hè? Dus de vliegreis terug. Maar het is gewoon, ze hebben een sterke selectie, NEC, waarvan ik vind dat ze een mooie spelopvatting hebben. Het zal denk ik wel weer een mooie wedstrijd worden, op en neer.
1: Waar bereid je je op voor? Want volgens mij is het heel lastig om de opstelling te voorspellen.
2: Nou, allereerst is het zo dat we eigenlijk bij en na alle wedstrijden gaan we naar onszelf kijken. Waar liggen onze kansen? Waar liggen dus ook de kansen van de tegenstander? Dus, maar we zoomen heel erg in op onze manier van voetballen. En kijk, de invloed op een tegenstander heb je nooit. Maar goed, we hebben ons weer zo goed mogelijk voorbereid, denk ik.
1: Je kent je collega wel goed, hè, Dick Schreuder. Want jullie hebben volgens mij samen de opleiding gedaan. Volg je hem dan nog een beetje in het bijzonder hoe zijn carrière gaat?
2: Ja, we hebben hier en daar nog wel eens een keer contact. Maar natuurlijk, ik vind het gewoon super mooi hoe hij het speelt en wat hij doet. Dus ik vind dat hij zo vorig jaar, en ik weet er zelf wel last van, dat je ergens om speelt en je gaat Europa in. En dat is een enorme mooie uitdaging en ik denk dat dat wel goed gaat komen. Dus we volgen elkaar wel, hier en daar af en toe eens een keer een appje en we zien elkaar zondag.
1: Wordt het een spektakelstuk zondag?
2: Ik denk dat het zondag een mooie wedstrijd wordt. Ja. Nou ja, ik denk dat wij houden van aanvallen voetballen. En dat doet NEC ook. Dus mooi potje.
1: Daarna is het trouwens, het duurt 3 weken voordat de volgende wedstrijd is. Wat vind je van zo'n herfststop?
2: Ja, nou ja, het is de eerste keer. We hebben ooit eens een keer, volgens mij in de coronatijd, dacht ik ook een. Volgens mij was het een WK. Hebben we ook de dingen geprobeerd. Dus nu ook een aantal dagen, zeg maar. Niet trainen en dan wel weer een aanloop hebben met oefenwedstrijden. Dus dat is ook weer een mooie uitdaging voor ons om te kijken van wat kunnen we doen? Kunnen we nog fysiek iets doen? Kunnen we nog wat dingen nabootsen? Internationale weken, dubbele wedstrijden enzovoort enzovoort. Dus wat dat betreft is dat wel weer iets moois om naar te kijken van hoe gaan we dat aanvliegen?
1: Dat is echt even puzzelen dus van hoe gaan we die 3 weken overbruggen?
2: Als trainer puzzel ik iedere dag.
3: De Oosttribune.

0: Dammit Kennedy en Better Days op Radio Oost. FC Twente wint dus spectaculair na een zinderende wedstrijd met 3-2 van PSV. En dan is nu de vraag hoe Go Ahead Eagles het gaat doen in Nijmegen bij NEC. Dat ook niet in de allerbeste vorm verkeert. Dat hebben we ook in de Europa League kunnen zien tegen Juventus. Maar ook tegen Cambuur Leeuwarden. En dan zou je zeggen onze man ter plekke Nico Wansia. Ja, dat er kansen moeten liggen voor Go Ahead Eagles daar.
1: Ja, dat zou je zeker zeggen. Zeker als je naar de vorm van Go Ahead Eagles kijkt. Want die hebben juist een paar hele goede wedstrijden gespeeld tegen Utrecht en Groningen. Beide wedstrijden hadden een 3 punten moeten zijn voor Go Ahead. Maar in beide gevallen werd het een remise. En daardoor staat Go Ahead slechts tussen aanhalingstekens op de 9e plaats in de Eredivisie. Maar het treft dus wel een tegenstander die er absoluut niet lekker in zit. NEC, dat vorig seizoen nog trotse nummer 3 van de Eredivisie was, zit nu in een hele moeizame fase. Het staat 11e, 2 punten. Achter de Deventenaren. En je zei het al, 2 flinke draaien om de oren gehad met een 3-0 nederlaag bij Cambuur. De allerslechtste wedstrijd ooit van Dick Schreuder als trainer, zo zei hij. En donderdag kwam er nog een 5-0 nederlaag bij Juventus overheen. Ja, er zit zand in de aanvalsmachine van Dick Schreuder. Dus het kon wel eens een hele interessante wedstrijd voor Go Ahead Eagles. Want dit kon wel eens een duel worden met heel veel kansen voor de aanvallers van Go Ahead. Maar we hoorden net dat Jozef Oosting iedere dag aan het puzzelen is. Maar de puzzel van de opstelling heeft die vrij snel gelegd. Want het zijn namelijk dezelfde 11 als in de afgelopen 2 wedstrijden. Wel mooi nieuws op de bank, want daar zit Gerrit Nauber voor het eerst sinds lange tijd weer. Hij is er 11 maanden uit geweest met die zware blessure die hij opliep in de Europa League wedstrijd tegen Aston Villa. Maar hij zit op de bank, zou vandaag dus na lange tijd zijn rentree kunnen maken als invaller bij Go Ahead. En bij NEC zijn er wel wat wijzigingen in de basis zelf. Bischoff raakte donderdag geblesseerd. Ook Sandler is niet fit genoeg om te spelen. En Kabar is na een paar dramatische optredens toch maar gepasseerd door Schreuder. Bras is zijn vervanger in de laatste linie. Ook Schuurs en Kers hebben basisplaatsen. En we zien inmiddels dat de beide elftallen zijn gearriveerd op het veld. NEC natuurlijk in het rood, groen, zwart. Go Ahead Eagles in de witte uittenues met gouden rugnummers. Maar laten we hopen dat het ook een gouden optreden gaat worden voor de Deventeraren. Die gesteund worden door een bomvol uitpak. Ook de rest van het stadion is goed gevuld. Kortom, het kon een heerlijke afsluiting worden van deze speelronde in de Eredivisie. NEC tegen Go Ahead Eagles. We staan op het punt van beginnen.
2: Paul Schabbing.

0: En we moeten al naar de Goffert en de Zeekoord Eagles, Nico.
1: Dus niet te geloven, maar binnen een minuut staat NEC op voorsprong. Het krijgt een hoekschop te nemen aan de rechterkant van het veld. En Per Schuurs, die een paar weken geleden ook PEC Zwolle op pijn deed met een kopbal, knikt de bal nu weer binnen achter Chetel Heuk, de doelman van Go Ahead Eagles. Dat na 1 minuut al op achterstand komt in Nijmegen. 1-0 door de goal van Per Schuurs.

0: John Paul Young, Love is in the air. Een doelpunt ook al vroeg, niet alleen in de lucht, maar ook in de goal van NEC bij Go Ahead Eagles. De vroege achterstand dus voor de ploeg van trainer Jozef Oosting in Nijmegen. Nico Lansia.
1: Ja, diezelfde Oosting voorspelde al dat het een hele leuke wedstrijd zou gaan worden. Die op en neer zou gaan. Maar dat het al zo snel raak zou zijn voor NEC, dat had hij waarschijnlijk ook niet verwacht. En ik eerlijk gezegd ook niet. Maar na 60 tellen was het dus al raak voor de Nijmegenaren. Die misschien wat makkelijk een hoekschop kregen. Want ik had het idee dat Kersen een overtreding maakte ten opzichte van Derksen. Om hem ver te lopen. Het mocht door van scheidsrechter Vos. Uiteindelijk leverde dat een hoekschop op. En die hoekschop vanaf de rechterkant van het veld getrapt door Charon Sherry. Het goed binnengekopt door Per Schuurs. Chetwell Hoek maakte een stapje naar links. Had daardoor geen antwoord meer op de kopbal van de verdediger van NEC. Om te zeggen dat die bal heel erg goed in de hoek was geplaatst. Dat was ook niet het geval. Misschien dat een keeper in een topvorm zo'n bal misschien nog had kunnen tegenhouden. Maar goed, Kwaad heeft in ieder geval nog een minuut of 89 om iets te doen aan die 1-0 achterstand. En zoals gezegd, als we naar de laatste weken en naar de laatste wedstrijden van NEC kijken, ja, dan ligt het toch behoorlijk open achterin. En dan gaan er ongetwijfeld nog vele mogelijkheden komen voor Go Ahead Eagles om zelf toe te slaan. Al zijn ze tot nu toe nog niet gevaarlijk geweest in de openingsfase van de wedstrijd die 4,5 minuut oud is. 1-0 dus de stand voor NEC. Dat is de ploeg die balbezit heeft met een ingooi aan de linkerkant van het veld. Maar dat balbezit zijn ze ook alweer vrij snel kwijt omdat de bal via een ploeggenoot over de zijlijn gaat. En dan is het Semstedt die mag gaan gooien namens de Deventenaren. Neemt daar de tijd voor. Het aftellen is nog niet begonnen van de scheidsrechter, maar gooit hem nu toch. En dan krijgt hij hem ook niet bij een ploeggenoot. Want deze bal komt rechtstreeks terecht in de handen van Nicolas Polster, de doelman van NEC. 5 minuten onderweg en Go Ahead Eagles dus op een hele vroege achterstand in Nijmegen.

0: Cat's Eye and Animal op Radio Oost. Go Eagles op bezoek bij NEC. De vroege 1-0 heb je verteld, Nico. Wat kan Go Ahead nog terug doen?
1: Nou hoor, voorlopig weinig op de heenweg. Zit je toch haast handen vrij van achter het stuur van. Zou het 0-3, 0-4 of 0-5 worden? Maar voorlopig is daar helemaal geen sprake van. Go Ahead is nog niet in de buurt geweest van Polster, de keeper van NEC. En NEC staat als herboren op het veld. Ja, er is een hele tijd geweest dat Go Ahead Eagles als wegenwacht fungeerde. Als je toch een beetje was stilgevallen in de Eredivisie, dan kreeg Go Ahead Eagles je wel weer aan de praat als tegenstander. De wonderdokter die elke tegenstander weer een nieuw leven kon inblazen. En dat is Go Ahead vandaag weer, want hier is Linssen. Die wordt nog net van de bal gegleden door Dirksen. Die met een uiterste krachtsinspanning de bal voor de voeten van Brian Linssen weet weg te glijden. Anders dan heeft de kleine aanvaller van NEC gewoon dé mogelijkheid om NEC op 2-0 te schieten. Maar je ziet toch niet een ploeg als je naar NEC kijkt. Die twee flinke draaien om de oren heeft gehad in de afgelopen week van Cambuur en van Juventus. Want voorlopig maken ze een hele aardig indruk in de openingsfase van de wedstrijd. En dat geldt eigenlijk niet voor Go Ahead Eagles. Dat de bal alweer heel snel kwijt is als ze die eventjes in het bezit hebben. Dus lopen ze eigenlijk letterlijk en figuurlijk steeds achter de feiten aan. Het balbezit is ook nu weer voor NEC via Nicolas Polster die de bal naar voren trapt. Ook dit is geen al te beste bal moet ik zeggen van NEC. Die gaat ver buiten het bereik van Linssen terechtkomen. Wordt dan opgepikt door Samsted. Samsted naar Dirksen. Dirksen naar de linkerkant van het veld waar Kramer staat. Kramer probeert aan de linkerkant van het veld Dean James te lanceren. Dat is een aardig plan. Want daar lag inderdaad wat ruimte. Maar Polster komt heel ver zijn doel uitgelopen. En ziet dat de bal zoveel snelheid heeft dat hij over de achterlijn gaat en zet voor de zekerheid nog even een blok bij Dean James om er helemaal zeker van te zijn dat de linksback van Go Ahead daar niet meer bij kan. En zo zal Go Ahead toch een paar tandjes bij moeten schakelen. Wil het NEC echt lastig gaan maken. Daar is voorlopig nog geen sprake van als we bijna 10 minuten op de klok hebben en het dus 1-0 staat voor NEC.
2: De Oosttribune.
3: Ja, maar.

0: En we moeten weer naar de Goffert, Nico.
1: Ja, want daar loopt de NEC een beetje te prutsen achterin. Het was de balverlies van Polster die hem zo in de voeten schuift van een speler van Go Ahead. Dat er dan met een paar aardige combinaties vrij vlot uitkomt. Uiteindelijk is het Tengstedt die zich langs twee tegenstanders wurmt en geeft die bal voor. En Zico Darsson tikt de bal binnen. Het is alweer gelijk binnen 10 minuten. 1-1 tussen NEC en Go Ahead.

0: Hallo Anton, en nog even naar Nico Wansja vlak voor de boodschappen. En het nieuws van 5 uur. NEC Go Eagles 1-1.
1: Ja, hallo. Wat een openingsfase. Vroege 1-0 van NEC. Daar vrij vlot achteraan het antwoord van Go Ahead via Sigurdarson. Vorige week nog de slamiel met die misser. Die grote, enorme kans die hij naast prikte. Nu was het wel raken, dus staat het 1-1. Daarna nog een mogelijkheid voor Tengstedt op aangeven van Edwardsen. Maar dat schot werd gepakt door Polster. Leuke openingsfase, zoals verwacht. NEC Go Ahead Eagles 1-1.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 23 september in de evenementenhal Hardenberg. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Radio Oost. Oosttribune. Paul Schabbing.
19: Bijna 5:05 zijn er tot 7:00 met de Oosttribune op Radio Oost. Want na de spectaculaire 3-2 zegen van FC Twente op PSV eerder deze middag is het nu de beurt aan Go Eagles. Dat kwam vroeg op achterstand tegen NEC. Maar de gelijkmaker lag er ook al vrij vlot in. 1-1 dus daar in de Goffert. Nico Mancia.
20: Met nu Go Ahead weer in de aanval via Tengstedt. Het gaat naar de as van het veld naar Meulensteen. Het zou helemaal naar de rechterflank kunnen waar Semstedt nog staat. Maar het gebeurt een beetje in de drukte van het veld. Ja, samen opschakelen, dat is het motto voor Go Ahead Eagles dit seizoen. Bedacht door Jozef Oosting. En dat is precies wat ze hebben gedaan. Want de eerste 10 minuten waren wat flats, waren wat slapjes. Maar ze hebben wat opgeschakeld en dat leverde de gelijkmaker op. NEC probeert zich nu ook weer terug te knokken in de wedstrijd. Met zojuist een aardige poging van Dele Thomas. Dat goed werd gepakt door Chetel Hoek. Nu een poging vanaf de rand van de 16 meter van Sigurdarson. En zo is het inderdaad de leuke wedstrijd geworden die we op voorhand al hadden verwacht bij de treffen tussen NEC en Go Ahead Eagles. Waar we 20 minuten op de klok hebben. Het staat dus 1-1 hier in de Goffert.

0: Play it in the summer is magic. Hoe magic wordt het voor Go Eagles in Nijmegen? NEC Go Ahead, Nico Ancia.
1: Nou, het werd zo even bijna al magisch. Een hele mooie aanval gezien van de Deventenaren. Die alleen niet werd afgerond, helaas, met een treffer. Dat had de aanval wel verdiend. Een goede voorzet kwam er van Surai in de richting van Tengstedt. Die de bal in één keer doorspeelde op Sigurdarson. Die draaide heel handig weg bij zijn tegenstander. Gaf de bal ook precies goed mee aan Victor Edwardsen. En die had een hele grote kans op de 1-2. Kwam eigenlijk oog in oog met Polster, de doelman van NEC. De keeper van de Nijmegenaren wist de inzet te keren. Daar had het ook 1-2 kunnen staan, misschien wel moeten staan. Want dat is ook een beetje het verhaal van de afgelopen weken. Dat het rendement ietsjes omhoog moet aan Deventerzijde. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je niet altijd wat je verdient qua punten. Maar nu zijn er volop mogelijkheden om alsnog voor die tweede te gaan. Met Søren Tengstedt gaat naar de as van het veld. Haalt uit met zijn rechter. Probeert het met een geplaatste bal. Maar de bal is net niet goed genoeg geplaatst. Hij geeft Polster daardoor de gelegenheid om het schot op te rapen. En dat doet de Oostenrijkse keeper van NEC. Maar dit gaat wel zo'n wedstrijd worden waarin er echt heel veel mogelijkheden gaan komen voor de Deventenaren. Ja, ze moesten eventjes op gang komen in de openingsfase van de wedstrijd. Maar nu ze het gaspedaal hebben gevonden, is de 2-1 voor Go Ahead een stuk dichterbij dan de 2-1 van NEC. Dat er nu wel uitkomt met Linzen. Legt die bal klaar. Daar is het schot uit de tweede lijn. Fraaie poging van Delay Thomas. Die de bal met heel veel gevoel met zijn rechtervoet richting het doel duwt. Alleen hij duwt de bal net langs de verkeerde kant van de paal. En voor de Deventenaren is dat de goede kant van de paal. Want nu wordt het een doeltrap voor Chetil Heuk, de keeper van Go Ahead. Leuke wedstrijd. Blijft het om naar te kijken. Go Ahead middels de bovenliggende partij. Nog niet qua scoren, want daar staat het nog altijd 1-1.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Helene Fischer en Noor met Dier. We gaan weer kijken in de Nijmeegse Goffert. NEC Go Eagles, half uur onderweg. Nico Mansia.
1: En 1-1 op het scorebord blijft het een leuke wedstrijd. Een aardige aanval weer gezien van de Deventenaren. Waarbij Lindhorst Samsted lanceerde aan de rechterkant van het veld. Die kwam met een voorzet in de richting van de inlopende Sigurdarson. Alleen de voorzet van Samsted was net te hoog. Aan de andere kant van het veld werd NEC nog een keer gevaarlijk met een poging van Sherry. Die moment naast het doel van Go Eagles belanden. En nu moest Tankstedt eventjes aan de noodrem trekken. Bij een gevaarlijke uitbraak van Le Breton. Maakt een overtreding op de rand van de 16 meter. En dus krijgt NEC nu een vrije trap te nemen. Op een hele interessante plek. De bal ligt nog geen meter buiten het 16 meter gebied. Een tikkeltje aan de linkerkant van het veld. Daar komt de aanloop van Perschuurs. Perschuurs in het muurtje. Herkansing voor Perschuurs. Die gaat langs het muurtje. Of beter gezegd via het muurtje richting de cornervlag. Wordt het dan een ingooi of een hoekschop? Het wordt een ingooi. Want de bal gaat nog net over de zijlijn. Niet over de achterlijn. Ja, NEC, daar kun je van zeggen wat je wil. Ze hebben het misschien bij Vlagen wat lastig in deze wedstrijd. Maar ze spelen wel volgens het DNA van de trainer Dick Schreuder. En die kan dan de afgelopen weken de nodige draaien om de oren hebben gehad. En allerlei critici kunnen dan zeggen dat het misschien wat naïef is om zo aanvallend te blijven voetballen. Als je zoveel personele problemen hebt in de laatste lijn. En zoveel kwaliteit tekort komt op dit moment. Maar hoe meer mensen dat zeggen, hoe meer vasthoudend Dick Schreuder blijft. Om maar gewoon zijn gelijk te halen. En gewoon lekker aanvallend te blijven spelen. Dus ja, Go Ahead heeft ook een tegenstander die het een leuke wedstrijd laat worden. En ook allerlei ruimtes gaat geven aan de Deventenaren om nog weer toe te slaan in het restant van deze wedstrijd. Vandaar dat het ongetwijfeld boeiend blijft om naar te kijken. Nu NEC weer in de aanval met Linssen. Kan de bal met het hoofd meegeven aan Le Breton. Die bal komt net niet aan op de plek van bestemming, omdat die bal wordt weggekopt uit de defensie van Go Ahead. Kan Go Ahead dan zelf weer toeslaan? Nee, want de tweede bal wordt goed opgepikt door Tadic. Die deelt nog even een paar klappen uit aan Lindhorst, lijkt het wel. Maar het spel gaat gewoon door met een kopkans voor Brian Linssen. En daarvan is bekend dat hij niet de allergrootste is. Maar ondanks zijn beperkte lengte kan hij wel heel aardig koppen. Dat doet hij nu ook. Maar het is niet aardig genoeg om de keeper van Go Ahead echt in de verlegenheid te brengen. Dus staat het nog steeds 1-1, ook na dik 32 minuten voetbal in Nijmegen.

0: Gilded O'Sullivan en Nothing Rhymed. Hoe lang nog in de eerste helft, Nico, bij NEC Goliath?
1: Goeie vraag. 9 minuten nog. Ik heb er bijna geen tijd om op de klok te kijken. Want er gebeurt er zoveel voor de beide doelen. De laatste goede mogelijkheid was een lange bal van Semstedt. Die lanceerde Sigurdarson. Start op eigen helft. Had dus geen buitenspel kunnen staan. Kon zo doorlopen richting het doel van NEC. Ja, omspeelde de keeper wel. Maar kwam toen in een lastige hoek. En in de tussentijd waren er ook wat verdedigers van NEC teruggekomen. Maar ook dat was een goede mogelijkheid om op voorsprong te komen voor Go Ahead. Voor Sigurdarson. Maar goed, hij deed eigenlijk alles goed. Behalve dan dat die bal er niet inging. Het was ook lastig hoor, zo'n stuiterende bal die een beetje naar de zijkant gaat. Hij neemt hem goed mee, gaat dan langs de keeper. Ja, had die bal misschien tussen de palen moeten schieten, want de verdediger kwam er niet aan te pas. Maar ondertussen kijk ik maar weer naar het veld, want daar gebeurt weer wat voor de goal van NEC. Dat ternauwernood een hoekschop kan voorkomen, maar deze bal gaat wel richting de tribunes. Zodat Go Ahead een ingooien eraan overhoudt. Even ervoor ook al een hele mooie aanval aan de linkerkant van het veld. Edwardsen ging een 1-2'tje aan met Meulensteen. Meulensteen lanceerde Edwardsen eigenlijk prima met een steekbal van achteruit. Alleen de voorzet werd nog geblokt en amper een paar tellen later leek Linssen ineens een goede mogelijkheid te krijgen voor NEC. Maar toen was er nog een uitstekende verdedigende ingreep van Julius Dirksen die dat voorkwam. En zo is het echt een heerlijke wedstrijd geworden die op en neer gaat. Beide ploegen op zoek naar de voorsprong in deze wedstrijd. Die vinden ze voorlopig niet met die 1-1 stand op het bord. Oh, nu gaat Chetel Heuk ineens wat trucjes uithalen. Probeert Brian Linssen het bos in te sturen in zijn eigen 16 meter. Loopt allemaal ternauwernood goed af. Maar NEC blijft aan het afjagen. Weer gaat het naar Heuk. Zal hem nu iets eerder wegtrappen. Niet even zo'n balletje achter je standbeen langs halen in de eigen 16 meter. En dan trapt hij hem naar voren. Dan wordt het daar misschien weer gevaarlijk. Als Sigurdarson die bal kan doorkoppen op Victor Edwardsen. Maar daar zit weer een speler van NEC tussen. Ja, je hebt eigenlijk geen adempauze in zo'n wedstrijd. Waarin het echt heen en weer golft. De ruimtes zijn enorm. Nu gaat NEC weer op avontuur met Dele Thomas. Kan aan de linkerkant van het veld de achterlijn halen. Moet buitenom bij Semstedt. Nee, gaat dan toch binnen door. Komt met een voorzet, maar daar staat eventjes niemand van NEC. En dan is er nu wel de adempauze, want die bal gaat over de achterlijn. Het wordt een doeltrap voor Go Ahead Eagles. Leuke eerste helft, die nog 7 minuten duurt. 1-1 de stand in Nijmegen.

0: Pussycat Teenage Queenie. We gaan weer naar Nico Mancia in Nijmegen. De slotfase van de eerste helft van NEC Go Ahead Eagles.
1: Ja, nog 3 minuten en dan wordt het spektakel eventjes onderbroken door een rust van 15 minuten. Misschien dat de 22 hoofdrolspelers daar wel aan toe zijn na alle inspanningen van het eerste bedrijf. Voor de toeschouwers en de tv-kijkers is het jammer dat het zometeen eventjes 15 minuten geen spektakel gaat worden. Maar goed, misschien dat het nu gaat gebeuren met de Dirksen en de lange bal in de 16 meter van NEC. Wordt opgepikt door Surai, gaat een beetje naar de zijkant van het veld. Geeft die bal weer naar de as van het veld. Tengstedt laat de bal ver van zijn voet afspringen, maar houdt hem uiteindelijk wel onder controle. Kan James misschien die bal weer voorgeven. Daar is inderdaad wel een kopmogelijkheid voor een speler van Go Ahead. Maar uiteindelijk is het Per Schuurs die de bal over de eigen achterlijn kopt. Waardoor het een hoekschop gaat worden voor Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles stond een paar minuten geleden eigenlijk ook al klaar in de starthouding voor een hoekschop. Maar toen kwam de VAR eventjes op de lijn. Yannick van der Laan om aan te geven dat het geen hoekschop was, maar een doeltrap. En dus kon iedereen toen weer richting de eigen helft gaan lopen. Deze hoekschop blijft wel gewoon staan. Want dit was overduidelijk dat Per Schuurs die bal als laatste raakte. En dus is dit het moment voor Go Ahead Eagles om toe te slaan. En NEC misschien wel een koekje van eigen deeg te geven. Want het was na 1 minuut NEC dat uit zo'n hoekschop wist te scoren. Per Schuurs. Het antwoord kwam vlak daarna van Sigurd Arsson met de 1-1. Nu belandt die bal bij de tweede paal. Schiet hij eigenlijk door naar de andere kant van het veld. Houdt Victor Edvarsen hem binnen. Zodat die bal weer voor de goal geslingerd kan worden door Matisse Surai. Nee, het gaat naar Tengstedt. Nee, het is Kramer die bal voorgeeft. Maar dan is er balverlies en een stoppassen voor de counter van NEC. Dat de bal wel naar voren trapte in de richting van Dele Thomas. Maar die bal is absoluut niet op maat, wordt ingeleverd bij Lindhorst. Lindhorst speelt die bal rustig terug naar Heuk, want zover gaat het afjagen van NEC ook niet. En dus krijgt Go Ahead Eagles even de gelegenheid om de bal rond te laten gaan in de laatste linie. Als we nog 1,5 minuut hebben aan officiële speeltijd, kan me eerlijk gezegd geen blessurebehandeling herinneren. Dus zal het na 45 minuten ook al meteen afgelopen zijn zonder toegevoegde tijd. Dan gaan we kijken of Go Ahead Eagles nog in staat is om die voorsprong op het bord te krijgen. Ik denk dat dat wel de ploeg is met de meeste aanspraak daarop, omdat ze de beste mogelijkheden hebben gehad om de score te vergroten. De meeste doelpogingen zijn wel van NEC geweest. Maar de kansen die Go Ahead heeft gehad waren toch wat beter. Want dat is ook een beetje het verhaal dus van de afgelopen weken. Dat je de kansen wel moet benutten. Dat lesje is blijkbaar nog niet helemaal geleerd door de Deventenaren. Al zitten we nog niet eens halverwege deze wedstrijd. Dan kunnen ze dat in het tweede bedrijf nog goed maken. Nu nog een keer NEC in de aanval met Charon Cherry. Natuurlijk een ploeg met heel veel ervaring met Cherry, die 38 is. Tadic met 37, ook op het middenveld een basisplaats. En Brian Linssen met zijn 35 staat in de punt van de aanval. En zo is het een hele ervaren ploeg. Maar ook een ploeg die misschien wat kwetsbaar is qua fitheid. En zeker gezien het drukke programma dat ze hebben. Deze bal wordt ingeleverd. Gaat dat nog een mogelijkheid opleveren voor Sigurd Arsson? Nee, want de bal wordt opgepikt door Per Schuurs. Nog 20 tellen te gaan met NEC in de aanval. Die lopen hem zo over de zijlijn. Nou, dat kan misschien nog een keer gevaarlijk worden. Semstedt heeft wel zin om die bal weer snel in het veld te gooien. Doet het wel naar de laatste lijn, waar inmiddels Meulensteen is opgedoken. Die gaat terug naar Shettlehoek. En die kan halverwege de eigen helft het spel verleggen naar de linkerkant van het veld. Joris Kramer schuift die bal in de voeten van Dean James. Het is Matisse Surai in dit geval die het spel gaat verleggen. Maar er wordt goed druk gezet door NEC. En er komt inderdaad geen blessuretijd bij. En dus was het een leuke eerste helft. Die eindigt in 1-1 tussen NEC en Go Ahead Eagles.
0: Straks meer van Nico Mancia, de tweede helft over een kwartier inderdaad. En dus zijn we er tot 7 uur met de Oosttribune. Uw verzoekjes kunnen nog komen via de app 0645671331. Ik heb er nog een aantal liggen. Of bellen met 074-2456-665.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: tussenstand kende van 1-1, is inmiddels begonnen. Dus gauw naar Nico Ancia.
1: Ja, laten we hopen dat hij net zo leuk wordt als de eerste 45 minuten. En dat de Go Ahead Eagles dan wel ietsjes effectiever is. Want met die 1-1 stand op het bord heeft Go Ahead zich toch een beetje tekort gedaan in de eerste 45 minuten. Grote kans voor Victor Edwardsen op de 2-1. Hij stuitte op de keeper. Ook een grote kans voor Sigurd Darsson op de 1-2. Hij schoot vanuit een weliswaar lastige hoek in het zijnet. En ook NEC heeft wel wat mogelijkheidjes gehad. Maar niet zo groot als die van Edwardsen en Sigurd Darsson. Dus ja, in navolging van de remises tegen Utrecht en Groningen zit er ook een remise voorlopig met een bijsmaakje. Nou goed, daar hebben ze dus nog 45 minuten voor om daar veranderingen aan te brengen en nu wel de volle buiten te pakken. Go Ahead ongewijzigd aan de tweede helft begonnen bij NEC. Is er wel een wijziging. Per Schuurs nog niet fit genoeg voor 90 minuten. Hij is in de kleedkamer achtergebleven. Daar is Bram Nuitink voor in de ploeg gekomen. Over routiniers gesproken, met zijn 36 jaar heeft hij ook de nodige ervaring bij zich. En hij ziet nu dat Go Ahead weer in de aanval gaat via Surai, had de diepte kunnen kiezen. Hij kiest voor de weg terug naar Lindhorst om dan naar Tengstedt te spelen. Die duikt wel op in de 16 meter. Maar daar wordt goed verdedigd door NEC, moet ik zeggen. Uitstekend gedaan door Bras, de Portugees, die daar Tengstedt eventjes het bos in stuurt. En wel een collega in de problemen brengt, want Go Ahead is aan het afjagen. Maar heeft wel wat ruimte op het middenveld nu gelaten. Dan de mogelijkheid voor NEC om eruit te komen aan de rechterkant van het veld met Le Breton. Op de punt van de 16 meter geeft die bal voor in de richting van Sherry. Maar er waren alweer voldoende spelers van Go Ahead terug in de eigen 16 meter om die voorzet onschadelijk te maken. Nou, de eerste voortekenen van de tweede helft zijn veelbelovend. De lijn van de eerste 45 minuten lijkt inderdaad te worden doorgetrokken. Maar nog altijd de stand van 1-1 bij NEC Go Ahead Eagles.
2: De Oosttribune.
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

0: En dat is in Nijmegen. NEC tegen Go Ahead Eagles. De tweede helft is 5 minuten oud. Nico Mansia.
1: 1-1, nog altijd de stand. Nu even wat gebakkelei bij de zijlijn. Want is het Go Ahead dat mag gooien of is het toch NEC? En zo ja, wie, waar is dan precies de plek waarin gegooid moet worden? Ja, hoeveel onduidelijkheid kan er zijn over een inworp. Maar goed, hij is inmiddels genomen door Go Ahead. 1 meter of 10 voor de middenlijn. En dan gaat het helemaal terug naar de eigen doelman, Chetel Heuk. Die eventjes met 1 voet op de bal gaat staan om wat NEC'ers naar zich toe te lokken. Komt dan met de lange trap naar voren. Want ja, daar is NEC kwetsbaar gebleken. Dat liet Juventus afgelopen donderdag haar fijn zien. Ook Cambuur werd al een aantal keren zo gevaarlijk vorige week tegen de Nijmegenaren. Nu levert het geen kans op voor de Deventenaren. NEC kan overnemen, al is het van korte duur. Want daar zit Joris Kramer goed tussen. Althans, dat leek het eventjes. Maar de bal komt toch dan bij NEC aan de rechterkant van het veld. Brian Linssen laat de bal over de zijlijn lopen. Weet nu wel zeker dat NEC mag gaan gooien. En dat gebeurt vrij snel, dat gooien in de richting van Charon Thierry. Vlotte combinatie nu over de rechterkant van het veld. Waarbij NEC de 16 meter in gaat, dan is dat een overtreding of niet? Nee, zegt de scheidsrechter. Dus kan het spel doorgaan. En dan is er weer een zee van ruimte voor de countermogelijkheid van Go Ahead Eagles. De afstand tot de goal is nog heel groot. En bij de eerste de beste tegenstander is Go Ahead Eagles de bal ook alweer kwijt. En zo proberen ze wel NEC pijn te doen in de omschakeling. Maar heeft de NEC de zaakjes in verdedigend opzicht voorlopig goed op orde in deze tweede helft. Die alweer 6 minuten aan de gang is. 1-1 staat het nog altijd hier in het Goffertstadion.

0: The Doobie Brothers and listen to the music. Vlak voor de boodschappen en het nieuws van 6 uur nog even naar Nico bij NEC Go Ahead Eagles.
1: Eens kijken of Go Ahead Eagles voor het eerst in de tweede helft echt gevaarlijk kan worden. Want de ploeg uit Deventer krijgt nu een vrije trap te nemen. Halverwege de helft van NEC aan de rechterkant van het veld. Heel NEC staat op de 16 meterlijn opgesteld. En die zullen ongetwijfeld richting de goal gaan lopen als die vrije trap zo meteen genomen gaat worden. Wie gaat die bal trappen? Het lijkt een klusje voor Dean James te zijn. Nee, het wordt een ploeggenoot die de bal voorslingert. Weggekopt door NEC, opgevangen door Victor Edwards. En lepelt de bal weer de 16 meter in de richting van James. Nee, het is Sigurd Arsson die werd gezocht. Komt niet aan koppen toe, want er zat een speler van NEC tussen. En die kopt de bal over de achterlijn. Weer een hoekschop voor Go Ahead Eagles. Die hebben al een paar keren gehad dat de hoekschop werd teruggedraaid door de VAR. Omdat het toch een doeltrap bleek te zijn. Deze blijft wel gewoon staan. En dus zou het gevaar nu alsnog kunnen komen van Go Ahead. In een tweede helft die wel heen en weer golft. Maar weinig gevaar oplevert voor de beide doelen. Eigenlijk zagen we zo even pas voor het eerst een doelpoging van Charon Cherry. Die werd gepakt door Heuk. Nu de hoekschop van Go Ahead Eagles hoog bij de tweede paal. Daar staat Joris. Victor Edwards bij de tweede paal om die bal binnen te trappen. Maar het is heel bescheiden en geplaatst. En daarmee verras je de keeper van NEC niet. En dus wordt deze bal een makkelijke vangbal voor Polster, de doelman van NEC. 56 minuten op de klok. Een leuke wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles. En de stand in Nijmegen is nog altijd 1-1.
2: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een 3e is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Komende zaterdag en zondag open huis met diverse demonstraties bij Lichtcentrum Hengelo. Kom langs en profiteer van diverse aanbiedingen. Lichtcentrum Hengelo, voor al je verlichting.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
17: Ik ben flexibel.
16: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
17: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
16: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
25: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: Hey, Remo!
27: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Hey, Remo!
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Radio Oost.
28: De Oosttribune.
10: Paul Schabbing.
0: 6:04, nog een klein uurtje de Oosttribune op radio's. Met straks nog de nabeschouwingen van de wedstrijd. FC Twente PSV, spectaculair duel, eindigde in 3-2. Mooie overwinning voor de Tukkers. En hoe vergaat het Go Eagles in Nijmegen tegen NEC? Daar in de Goffert een dik uur op de klok. En wij schakelen met Nico Wansia.
1: En nog altijd die 1-1 stand op het scorebord. De eerste helft was zeer vermakelijk. Daarin was Go Ahead Eagles de betere ploeg. Het eerste kwartier na rust is een beetje vlak met niet heel veel spektakel. Inmiddels komt er wel wat meer spektakel. Maar is het vooral NEC dat aandringt? Het lijkt erop dat bij Go Ahead Eagles misschien wat invallers voor nieuw elan moeten gaan zorgen in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Nog een minuut of 26 te gaan. 1-1 hier in Nijmegen.
10: De Oosttribune.

0: Knowing Me, Knowing You, ABBA. We kijken bij NEC Go Eagles halverwege de tweede helft ongeveer. Nico Wansen.
1: Ja, waar wat wissels nu worden toegepast door Jozef Oosting. Opmerkelijk genoeg zijn dat defensieve wijzigingen. Want Semstedt en Dirksen worden naar de kant gehaald. Baten en Van Zwam zijn hun vervangers voor het laatste kwart van deze wedstrijd. Als het nog altijd 1 tegen 1 staat. Zojuist alweer een aardige fase van Go Ahead Eagles. Edwardsen stuurde James de diepte in aan de linkerkant van het veld. Die leek de bal eigenlijk te verliezen. Maar heroverde de bal heel knap. Legde de bal daarna goed terug naar de zijkant van het veld, waar er een overstapje was van Tengstedt. Dat gaf Lindhorst de gelegenheid om in de 16 meter op te duiken. Alleen hij speelde de bal net te ver voor zich uit, waardoor het niet echt een kans opleverde voor Go Ahead. Maar in een fase waarin NEC toch een tijdje de bovenliggende partij is geweest, is het wel weer een positieve ontwikkeling dat ook Go Ahead zich laat zien op de helft van NEC. Het gaat nu via Sigurdarson ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Wordt heel kort verdedigd daardoor. Het spelers van NEC verlegt de bal naar de rechterflank, waar nu dus Thibaut Baten gaat opduiken. En hij speelt de bal via een tegenstander over de zijlijn, waardoor het een ingooi gaat worden voor de Belg. Die aan de ene kant wordt opgejaagd door de scheidsrechter en aan de andere kant geen enkele ploeggenoot vrij ziet staan. Dan besluit hij maar om de bal van dichtbij heel hard tegen een tegenstander aan te gooien, waardoor hij een nieuwe ingooi mag nemen en hij weer wat meer tijd krijgt. Want dan begint het aftellen weer op 0. Bovendien wordt ook door Dick Schreuder nu een paar wissels toegepast. En zo zitten we een beetje in de fase van best wel wat oponthoud zo links en rechts. Laten we hopen dat het stilte voor de storm is en dat beide ploegen, en met name dus Go Ahead Eagles, ook met een behoorlijk slotoffensief gaat komen. We zitten in de laatste 20 minuten met een 1-1 stand bij NEC Go Ahead Eagles.
2: Een tweede wissel met nummer 77 van het veld, Dele Thomas.
0: Volgens mij hadden we die al gehad, dus gaan we toch echt wat anders draaien bij Radio Oost. Ik kreeg hem er niet uit zo, nou goed, we doen het gewoon zo.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Juárez en la camisa negra. We gaan weer naar Nico bij NEC Go Eagles.
1: We zitten bijna in het laatste kwartier van deze wedstrijd. 1-1 staat het nog altijd. Beide doelpunten vielen in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Na 1 minuut Per Schuurs met de 1-0 voor NEC. In de 10e minuut Zigo Darsson met de 1-1 namens Go Ahead. Tweede helft is het allemaal wat minder spectaculair. Maar NEC begint weer wat sterker te worden. Dat kreeg zojuist de beste kans van de tweede helft. Na een afgemeten voorzet van Dusan Tadic vanaf de linkerkant van het veld. Kon een van de invallers bij de tweede paal behoorlijk vrijstaand inkoppen. Taui. Alleen hij kopte de bal naast het doel van Go Ahead Eagles. Daar kwam de ploeg van Jozef Oosting vrij aardig weg, moet ik zeggen. Want zo'n grote kans heeft Go Ahead nog niet gehad in het tweede bedrijf. Nu wel een vrije trap voor Go Ahead ter hoogte van de middenlijn. Alle veldspelers op de helft van NEC. Maar het gaat dan toch weer terug bij Go Ahead via Kramer naar Van Zwam. Nieuwe rechterblok dus aan de verdediging van Go Ahead Eagles. Waar nu batende rechtsback is in Van Zwam, de centrumverdediger. Maar het leidt wel tot wat mogelijkheden voor NEC om vanaf die kant voor te zitten. En NEC gaat nu weer over hun linkerkant. Een balletje binnendoor richting Sherry. Sherry loopt zich dan vast ten opzichte van Kramer. Maar die speelt de bal zo ver voor zich uit dat de bal over de achterlijn gaat. En zo kan NEC de druk weer opschroeven. Want het krijgt nu een hoekschop te nemen aan de linkerkant van het veld. Alle 10 veldspelers van Go Ahead weer in en rond de eigen 16 meter. Om te voorkomen dat NEC andermaal toeslaat uit zo'n hoekschop. Zoals ze dus deden in de openingsminuut van deze wedstrijd. Toen was het vanaf de rechterkant. Nu wordt het een bal die vanaf de linkerkant van het veld van het doel af gaat draaien. Ook op de rand van het doelgebied wordt er weggewerkt. Door Go Ahead. Maar die stonden dus met z'n allen daar in de eigen 16 meter. En elke bal die je dan wegtrapt is weer een prooi voor NEC. Er komt weer zo'n voorzet vanaf de linkerkant. Nu weggekopt uit de eigen defensie. Weer is de tweede bal voor NEC. En dus staat Go Ahead nu al een paar minuten eventjes met de rug tegen de muur. Kunnen ze zich daar een keer aan ontworstelen? De voorzet wordt weer weggekopt. Weer is die tweede bal voor NEC. En zo blijf je daar in de verdrukking zitten als Go Ahead zijnde. Je zult de bal toch een keer wat langer in de ploeg moeten houden. En misschien aan een counter kunnen toekomen. Oh, nu een balletje breed van NEC. Sigurd Darsson loert erop. En zorgt ervoor dat Go Ahead inderdaad in de omschakeling wellicht gevaarlijk kan worden. Maar dan maakt Baten een overtreding nadat hij eerst al de bal had verspeeld. En dus krijgt hij vrij snel naar zijn entree binnen de lijnen. Ook een gele prent van scheidsrechter Vos. Omdat hij inderdaad een veelbelovende aanval eruit haalt. Je zou het een professionele overtreding kunnen noemen. Nou, bij NEC maken ze zich op voor een slotoffensief. Hopelijk kan Go Ahead Eagles ook wat dat betreft nog een duit in het zakje doen. Er staat nu nog een minuut of 14 te gaan. 1-1 in een sfeervol Goffertstadion.
0: Deze was nog op verzoek, al eerder deze middag aangevraagd. Speciaal voor een vaste luisteraar, en dat is Ans Veldman uit Zwolle.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Benny Nijman en de Vrijgezel. We gaan weer naar de Goffert. NEC, Go Ahead Eagles. De laatste 10 minuten zijn daarin gegaan. Nico Mancia.
1: 1-1 de stand. NEC in de aanval in de as van het veld via Tjaron Cherry. Onvermoeibaar. Probeert het nu met een steekpaasje. Die wordt nog net doorzien in de verdediging van Go Ahead Eagles. Maar de aanval van NEC blijft in leven. Met aan de rechterkant van het veld de Tahawi. Getrukte vleugelaanvaller. Die eventjes zich laten zakken naar het middenveld. En dan de bal terugspeelt naar de laatste linie. En dan gaat het nog verder terug naar Polster, de doelman van NEC. Ja, die hebben natuurlijk afgelopen donderdag nog die zware wedstrijd moeten spelen in Turijn. In de Europa League. 5-0 nederlaag. Die inspanningen zullen ze toch ook een keertje gaan voelen, zou je denken. Maar voorlopig is NEC de ploeg die nog de beste indruk maakt in deze fase van de wedstrijd. De ploeg die het meest aandringt en op zoek is naar de 2-1. Go Ahead moet vooral tegenhouden en overleven. En misschien dat zij zich nog kunnen opmaken voor een slotoffensief hierna. Maar dan zal er wel even weer een tandje bij moeten bij de Deventenaren. Nu misschien een mogelijkheid voor Meulensteen om Suray aan het werk te zetten aan de linkerkant van het veld. Ook hij moet weer met de bal aan de voet wat meters terug. En dan wachten we ook nog steeds op het momentje van Søren Tengstedt. Nog altijd gedeeld topscorer van de Eredivisie. In 5 van de 6 wedstrijden was hij trefzeker voor de Deventenaren. En zo'n echte kans heeft hij nog niet gehad in deze wedstrijd. Misschien dat het nog gaat komen in het laatste gedeelte. Thibaut Baten is eigenlijk de rechtsback. Staat nu eventjes als linksbuiten opgesteld. Zal die bal natuurlijk voor kunnen geven. Hij wordt verdedigd door Nuitink. Gaat er langs bij Nuitink. Maar de verdediger van NEC blijft naar de bal kijken. Weet nog net zo'n teen tegen die bal te plaatsen. Waardoor hij over de achterlijn gaat. En het een hoekschop gaat worden voor Go Ahead Eagles. Het wordt een klusje voor Suray. Die zo even koos voor een variant waarbij de bal helemaal werd teruggelegd naar Dean James. Halverwege de helft van NEC. Zijn voorzet kwam niet aan. Het is misschien toch maar zaak om die bal nu voor de pot te slingeren. Ook al heeft NEC heel veel kopkracht en is het lastig om NEC op die manier pijn te doen. Eens kijken welke variant het gaat worden bij Matisse Suray. Zijn rechterarm gaat omhoog. Daar komt de aanloop van Matisse Suray op de penaltystip. Wordt er wel gekopt. De Sigurd Astrup kan nog een keer uithalen met zijn linker. Alleen de bal kreeg net te veel snelheid omhoog mee bij de tijd, waardoor hij wel uithaalt. Maar hij leunt een beetje achterover met zijn lichaam. En dus gaat de inzet over het doel van NEC. Maar eindelijk weer een serieuze doelpoging van Go Ahead Eagles. Dat is een tijdje geleden. Nog een minuut of 8 te gaan. We maken ons op voor de slotfase van de wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles. Met nog altijd die stand van 1-1.

0: Bon Jovi en You Gave Love a Bad Name. De laatste minuut tikken weg bij NEC Go Eagles. Komt er nog een winnaar, Nico Mancia?
1: Dat is de grote vraag. Met nog 3,5 minuut aan officiële speeltijd te gaan. 1-1 is het nog altijd. Zojuist wel weer een mogelijkheidje voor Go Ahead Eagles. Het was Melle Meulensteen die de bal met veel gevoel over de laatste linie van NEC heen lepelde. Precies in de loop van Dean James. Alleen hij liep de bal naast. Nu een mogelijk van NEC aan de linkerkant van het veld. En zo golft het nu weer eventjes heen en weer in de slotfase van dit duel. Inzet werd naast getikt door Chetel Heuk, de doelman van Go Ahead Eagles. NEC wil een hoekschop nemen terwijl er nog een speler van Goet met de kramp op het veld ligt. Ja, dat is vervelend. Want je kunt alle krachten wel gebruiken in de slotfase van deze wedstrijd. Het is Mathis Soerij volgens mij die daar eventjes behandeld moet worden. Ja, als die verzorger binnen de lijnen komt, dan sta je even met 10 man bij een hoekschop tegen. Dat is ook niet heel erg lekker. Of je moet nu heel snel gaan wisselen. Dat lijkt het devies te zijn bij Jozef Oosting, die zo even ook al Tengstedt naar de kant haalde. Zijn moment gaat dus niet meer komen in deze wedstrijd. Hij werd vervangen door Galvez. Thomas Galvez, die zijn debuut maakt voor Go Ahead Eagles. Het is eigenlijk een linksback. Maar hij gaat eventjes als rechtsback spelen in de slotfase van deze wedstrijd. Omdat Thibaut Baten nu weer naar voren is geschoven. En de reguliere invaller rechtsback Euswaiers is geblesseerd. Dus die gaat ook niet komen. Nou, we zien nog een dubbele wissel zelfs klaarstaan bij Go Ahead Eagles. En zo is het eventjes alle hands aan dek voor de vierde official. Het is de man met nummer 17, Mathis Soerij, die inderdaad naar de kant wordt gehaald. Daar komt Sievertsen voor in de ploeg. En ook de man met nummer 16, Victor Edwardsen, wordt naar de kant gehaald ten faveur van Salah Ramouni voor de laatste minuten van deze wedstrijd. Ondertussen beginnen ze bij NEC wat ongeduldig te worden, want die hebben zich al een hele tijd verheugd op die hoekschop die aanstaande is. Maar dat duurt maar en dat duurt maar. Maar hij mag nu toch eindelijk genomen gaan worden, zo lijkt het. Als Go Ahead Eagles bij deze hoekschop tegen wel 2 man voorin houdt. NEC heeft 2 verdedigers terug. Het zijn er eigenlijk eentje te weinig als je kunt gaan counteren. Maar komt die counter of gaat NEC nu als eerste toeslaan? Dan Jasmic vanaf de rand van de 16 meter durft het niet zelf aan. Het gaat naar de zijkant van het veld. Thierry met een voorzet. Die voorzet moet een pro zijn voor Hauk. Ja, en dan kun je counteren. 2 aanvallers tegen 2 verdedigers. Dat is de beloning voor de risico's die Go Ahead Eagles neemt bij deze hoekschop tegen. Bal komt terecht voor de voeten van Baten. Het is toch altijd 2-2, maar dan moet je wel een beetje opschieten. Want nu is NEC weer vrij massaal terug. Maar de bal gaat terug naar Galvez. Galvez dan naar Salah Ramouni. Hij haalt uit met zijn linker. Dat schot wordt nog net verdedigd in de 16 meter van NEC. Maar ook deze tweede bal is voor Go Ahead Eagles. Dat nu zelf weer eventjes de druk kan opvoeren. Het gaat naar Joris Kramer op de punt van de 16 meter aan de linkerkant van het veld. Even terug naar Meulensteen. Meulensteen naar Kramer, die nu als een linksbuiten optreedt. Voorzetgever durft hij nog niet aan, dus het gaat er weer eventjes terug naar Meulensteen. Meulensteen naar Baten. Maarten wil buiten omgaan bij zijn tegenstander. Haalt de achterlijn, geeft die bal voor. En dan is er nog het uitgestoken voetje van Bras, de Portugese verdediger van NEC. En via dat voetje gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop voor Go Ahead Eagles. Ik zei het al, er zijn een paar teruggedraaid door de VAR in deze wedstrijd. Deze gaat niet teruggedraaid worden, want dit was inderdaad ook in mijn ogen een hoekschop. Gaan ons ondertussen opmaken voor de vierde man die zo meteen een bord gaat omhoog houden met erop de blessuretijd. Maar eerst nog die hoekschop voor Go Ahead Eagles. Nu alles en iedereen in de 16 meter van NEC. Dat geen mensen voorinhoudt voor een eventuele counterbal. Komt bij de eerste paal, wordt daar weggekopt door NEC. Tweede bal is voor Dean James. Kan hem controleren. Halverwege de helft van NEC. Het gaat weer naar de linkerkant van het veld. Naar Sievertsen. Gaat hem voorgeven met zijn rechter. Lage voorzet verlengd door Baten met een mooi hakballetje. Probeert hij het met een doelpoging. Maar de bal gaat naast de goal van NEC. En dan zien we nu dat de vierde official aangeeft dat er nog 4 minuten blessuretijd bijkomen. En dus hebben beide ploegen nog 4 minuten om voor de overwinning te gaan voordat de herfststop aanstaande is. We krijgen een hele lange interlandperiode. Dus zijn de volgende eredivisiewedstrijden pas over 3 weken. En dat betekent ook dat je nu nog eventjes alles kunt geven in de absolute slotfase van de wedstrijd. Genoeg tijd om te herstellen. Maar komt er nog een winnaar in deze wedstrijd? Nu is het weer NEC dat in de aanval is met een lange bal in de richting van Brian Linssen. Onvermoeibaar op de rand van de 16 meter. Hoe, dat was een riskant balletje. Maar Heuk, de doelman van NEC, van Go Ahead Eagles, heeft geluk dat die bal net binnen de lijnen valt. Waardoor hij hem mag vangen. Dus die bal echt een halve meter minder ver was gekomen, dan was het een prooi geweest voor Brian Linssen. En dan had hij een grote kans kunnen krijgen. Nou, nu weer Go Ahead Eagles in de aanval met Sievertsen aan de rechterkant van het veld. Gaat buitenom bij zijn tegenstander. Geeft die bal voor. Bal komt net niet bij Sigurdarson. Het is Nuitink die voor opruiming kan zorgen. Maar ja, veel meer dan voor opruiming zorgen is het ook niet, want hij trapt de bal over de zijlijn. Nog een ingooi voor Go Ahead Eagles. Halverwege de helft van NEC aan de rechterkant van het veld. Kan Go Ahead Eagles nog 1 ultieme kans creëren om nu af te rekenen met die reeks van gelijke spelen. Op voorhand teken je er misschien voor. Een puntje tegen Utrecht, Groningen en NEC uit. Maar ja, als je toch de wedstrijden hebt gezien, dan is Utrecht een wedstrijd waarin je op een 3-0 voorsprong hebt gestaan. Groningen was je oppermachtig, die had je moeten winnen. En zeker in de eerste helft heb je toch de kansen gehad om het dier naar je toe te trekken. Baten gaat nog een keer op avontuur. Thibaut Baten, wordt hij gevloerd of niet? En wie heeft dan de bal als laatste geraakt als die niet gevloerd wordt? Het was de speler van Go Ahead zelf, Thibaut Baten, die de bal als laatste raakte. Want de scheidsrechter geeft een doeltrap. Nou hoor, niet al te veel tijd om te treuren, Thibaut Baten. Die moet nu weer verdedigen, want nu gaat NEC weer in de aanval. Ik begrijp niet waarom die Polster zo lang wacht. Want de scheidsrechter is al aan het aftellen geblazen met die doeltrap. Maar daar komt hij alsnog, die trap naar voren in de richting van Sherry. Die bal stuit het te hoog op voor de kleine Sherry. En dus kan de grote Kramer de bal wegkoppen. Maar al te veel meters vooruit gaat die bal niet. Maar nu wel met Meulensteen. Die kan hem wel flink naar voren poeieren. Maar dat was Baten net helemaal teruggelopen vanaf de achterlijn richting de middenlijn. En nu zou hij weer een sprintje moeten trekken van de middenlijn richting de achterlijn. Dat is iets te veel gevraagd voor de invaller van Go Ahead. En dan wordt deze bal nu wel opgepikt door Siebertsen aan de rechterkant van het veld. Felle tackle van Montero, een van de invallers bij NEC. Maar die kan niet verhinderen dat die bal naar voren wordt geroeid door Siebertsen. Weliswaar over de zijlijn, zodat NEC mag gaan gooien. Die bal gaat natuurlijk richting Polster, de keeper van NEC. Als we toch al 2,5 minuut blessuretijd hebben gehad, dus nog maar 1,5 minuut te gaan. En dan is de vraag of NEC nog een keer gevaarlijk kan worden. Linse kleunt er nog een keer in bij Kramer. Dat wordt naar voren getrapt door Go Ahead Eagles, opgevangen door Baten. Baten naar Sigurdarsson. Sigurdarsson terug naar Baten. Die is sneller dan Nuitink. Gaat Thibaut Baten het doen? Nee, daar is de redding van Polster. De bal is toch binnen de lijn. Sigurdarsson kan oppikken in de 16 meter. Uit het draai misschien schieten. Ja, hij zoekt wel ruimte voor het schot. Maar zoveel ruimte is er niet, omdat er wordt meeverdedigd door Montero. Toch weer een grote mogelijkheid voor Go Ahead Eagles in de dying seconds van deze wedstrijd. Maar de mogelijkheid dus niet besteed aan Thibaut Baten. De redding van NEC. Maar zo is de conclusie toch wel gerechtvaardigd inmiddels, dat Go Ahead Eagles hier weer 2 punten laat liggen. Of misschien zelfs 3. Montero! Nee, daar stuurde redding van Kjetil Heuk, de doelman van Go Ahead Eagles. Ja, ineens gebeurt er weer een hele hoop in de blessuretijd van deze tweede helft. Daar waar de eerste helft toch beduidend minder spectaculair was dan het eerste bedrijf. Maar nu zijn beide ploegen nog heel dicht bij de overwinning in de extra toegevoegde tijd van deze tweede helft. Nou, misschien nog 1 keer Go Ahead Eagles. We hebben nog 20 tellen te gaan. Met de overname van NEC kunnen zij er nog 1 keer gevaarlijk worden. Het publiek gaat er nog eventjes goed voor zitten voor de ultieme mogelijkheid voor NEC om af te rekenen met een hele vervelende reeks in de Eredivisie en in de Europa League. Maar komt die overwinning er ook voor NEC? Daar is de voorzet en daar is het uitverdedigen van Go Ahead Eagles. Alhoewel toch weer de overname van Montero. Montero, ja, die is heel klein, probeert te koppen. Raakt alleen een tegenstander aan zijn hoofd. En dat wordt uitgelegd als een overtreding door scheidsrechter Vos, die nog een vrije trap toekent aan Go Ahead Eagles net buiten de eigen 16 meter. Maar ik zie dat de 4 minuten blessuretijd eigenlijk al lang en breed verstreken zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat Go Ahead hier nog een keer gevaarlijk uit gaat worden. Overigens is Montero dermate gehavend aan zijn hoofd dat de scheidsrechter toch even polshoogte gaat nemen. Maar nou, dan maakt hij ook maar meteen een einde aan deze enerverende wedstrijd, waarin Go Ahead Eagles toch weer te weinig pakt. Ze kreeg grote kansen in de eerste helft met Sigurdarsson en met Victor Edwardsen. En het kreeg in de slotfase ook nog een hele grote kans met Thibaut Baten. Maar het moet weer genoegen nemen met slechts een puntje. En dat is toch een zure reeks voor Go Ahead Eagles, dat voor de 3e keer op een rij gelijk speelt. En voor de 3e keer had er meer in gezeten voor de ploeg van Jozef Elsensteen. Jozef Oosting, 1-1 de eindstand bij NEC Go Ahead Eagles.
0: Bedankt aan Nico Wangsjans, een verslaggever ter plekke. Die gaat nu de nabeschouwingen ophalen. En die zijn natuurlijk later terug te zien op onze website www.rtvjoost.nl/sport. Wij zijn er nog een minuutje of 4:25. En daarin gaan we terugblikken op die prachtige zege van FC Twente tegen PSV. Het werd vanmiddag in de Grolsvesten 3-2.

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. NEC Go Deals eindigt dus in 1 tegen 1. Wij gaan terug naar eerder deze middag. Een memorabele overwinning voor FC Twente thuis tegen PSV. Waar thuis in de laatste 7 jaar altijd nog van verloren werd, werd het nu 3 tegen 2. 0-1 door een goal van Younes Taha. Maar daarna Guus Til in de 26e en 29e minuut zette hij PSV eerst op gelijk en daarna op 1-2. Dan in de 79e minuut Wout Weghorst met de gelijkmaker en een schitterende goal van Weidman tekende de 3 tegen 2 aan. Ja, dat was prachtig. Younes Taha die werd prachtig becommentarieerd, want dat zei Tijmen van Wissing op deze manier toen hij scoorde.
1: Ik vroeg me af, is dit...
0: Oh, die bedoel ik niet. Ik bedoel deze.
2: Younes Taha! Hij maakt hem!
0: Hij maakt hem inderdaad. En Tijmen van Wissing sprak daarna ook met diezelfde Younes Taha. Dit gaat niet helemaal goed. Dit moeten we even anders doen. Younes Taha zoek ik dus. Hij pakt de dingen die we even niet moeten hebben. Younes Taha had ik u beloofd en die gaat nu komen.
1: Ik vroeg me af, is dit misschien wel jouw leukste voetbalmiddag geweest?
3: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nu een aantal gespeeld, maar dat deze heel mooi is, dat is denk ik wel duidelijk, ja.
1: Wat maakt deze zo mooi?
3: Nou, omdat ik denk dat het gewoon voor iedereen wel een leuke wedstrijd is om naar te kijken. En ook voor ons dat je uiteindelijk de wedstrijd toch wint met 3-2 van de landskampioen. Is toch gewoon mooi als je kijkt hoe wij ons terugvechten in de wedstrijd.
1: Ja, want het was een vreemde wedstrijd. Jij brengt Twente op 1-0. Daarna 2 geweldige goals van Til. Maar jullie knokken je toch weer in die wedstrijd. Wat gaf de doorslag volgens jou?
3: Ik denk dat we, hoe je net zegt, we kwamen 1-0 voor. Ik denk dat we goed starten. En op een gegeven moment nam PSV de overhand en werden zij beter. En scoorde zij 2 goals. En in de rust hebben we elkaar gewoon aangesproken van dat we door moeten gaan, want er is nog niks aan de hand. En ik denk dat we gewoon in het begin van de tweede helft ook niet helemaal scherp waren, want PSV kreeg meteen 2 grote kansen. Maar ik denk dat vanaf dat moment dat iedereen gewoon volle bak keihard ging vechten voor elkaar. En dan weer deze wedstrijd alsnog met 3-2.
1: Ja, want hoe belangrijk is het fysiek ook, hè? Wout Weghorst speelde misschien het eerste uur niet zijn beste wedstrijd, maar dan ja, knocht hij zich erin. Jij bent ook onvermoeibaar. Weidman naar die goal, 70 meter sprint. Ja, dat zie je maar weinig. Maar hoe belangrijk is die inhoud?
3: Nee, ik denk heel belangrijk. Vooral in deze wedstrijden. Dan weet je dat PSV gewoon veel kwaliteit heeft. Dus dan moet je ook gewoon, als je de bal hebt en als je de bal niet hebt, gewoon je uiterste best doen. En dan zie je wat je net zegt ook. Dat Douda volgens mij in de 83ste minuut nog een rush maakt van eigen 16 naar hun goal. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en dat dat ook onze kwaliteit is.
1: Ja. Je zit er zelf ook lekker in. Uit bij Groningen had je even dat lullige momentje. Nou, toen stond je ook voor de kamer. Nu ben je de man van de wedstrijd geworden vandaag. Komt die break wel even lekker uit voor jou? Want je zit er zo lekker in.
3: Nee, ik moet zeggen, als je speelt dan wil je altijd blijven spelen. Maar ik denk dat een weekje vrij ook wel goed gaat doen voor iedereen. En dat we daarna echt een hele zware periode tegemoet gaan. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. Met heel veel wedstrijden. Dus nee, klopt. Ja. Ja,
1: want als dit mogelijk is, winnen van de regerend landskampioen, dan is er veel mogelijk voor Twente. Zeker hier in eigen huis.
3: Klopt. En dat spreken we ook gewoon naar elkaar uit. We hebben gewoon een kwalitatief goed team. Iedereen werkt keihard voor elkaar. En dan zie je dat je ook gewoon van PSV wedstrijden kan winnen. Dus ik denk dat we een mooi seizoen tegemoet gaan.
1: Dus deze week lekker beentjes hoog, want je hebt ook een blauwe plek. Dus even uitrusten. Waar ga je dat doen?
3: Ik ga naar Marrakesh toe. Lekker genieten in de Marokkaanse zon. Dus dat gaat me goed doen, denk ik.
1: Nou, we gaan lekker genieten, jongen.
3: Dankjewel.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Wij gaan nog even terug naar de Grootsvesten, waar FC Twente dus vanmiddag een mooie en memorabele 3-2 overwinning boekte op PSV. Tijmen van Wissing was erbij, samen met ons eigen huisjournalist Jan van Sta. En Tijmen praat met de aanvoerder van FC Twente, Robin Prupper.
1: Ja, dit zijn voetbalmiddagen waar je voor leeft, hè?
2: Ja, was prachtig. Er zat alles in. Veel duels, veel energie. Publiek wat tekeer ging. Ondanks dat je in de eerste helft denk al bij Vlaag een aantal hele goede kansen had gekeerd. Kwam je 2-1 achter, maar als je dat dan nog zo omdraait. Met zoveel energie die we erin leggen. En dan is het uiteindelijk een verdiende overwinning. Mooi.
1: Wat gaf nou de doorslag vandaag?
2: Ja, wilskracht. Als in, we waren als team aan het jagen, aan het duelleren. Ik zei net ook al van dat ik vond niet dat we heel goed aan de bal waren of zo. Maar het is wel dat we de energie achter leggen. En, we hebben veel lange ballen gespeeld, dat wel. Maar veel in de tweede ballen konden we daarna doorvoetballen. En vanuit daar creëerden we toch aardig wat mogelijkheden. En, dat zag je in de tweede helft, voelde je al, dit kan gaan werken.
1: Ja. Ja, is het lef ook beloond dat jullie vol op de aanval zijn gegaan? En dat jullie, want het is kwetsbaar tegen de snelheid van PSV.
2: Ja, en dat zag je ook in de eerste helft. Dat het, eigenlijk hebben ze niet eens wat gecreëerd, maar ze in één keer staan 2-1 achter eigenlijk. Dus dat, zo voelde dat ook wel. Dat het kwetsbaar kan zijn. Maar als je dat niet toelaat, zeg maar wat je in de tweede helft eigenlijk doet. Wat je vol lef, met vertrouwen, dan laat je ruimtes. Maar als je dat goed oplost, dan is dat ook helemaal niet erg. En dan kan je er overheen klappen. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan.
1: Ja, en ook die interactie met het publiek, hè, dat klinkt vaak wat klef. Maar jullie zochten wel de randjes op. Weghorst speelde misschien ook niet zijn beste wedstrijd. Maar was wel op zijn manier lekker vervelend. Jij was zelf ook volgens mij... De halve Duitse?
2: Ja, maar heel eerlijk, in dit soort wedstrijden...
1: Een hele?
2: Sorry?
1: Of een hele Duitse?
2: Nee, maar in dit soort wedstrijden, als je weet hoeveel kwaliteit de PSV heeft. En we hebben meerdere wedstrijden daarin net te makkelijk laten lopen of verloren. En dan vraagt dat soms iets anders. En ik denk dat we dat in deze wedstrijd heel goed hebben gedaan. En heel vaak werkt het publiek ontzettend goed met ons mee daarin, in die combinatie. En tegen wat kleinere, mindere teams, et cetera. Is dat al heel gauw dat je er overheen kan klappen. Alleen tegen deze tegenstanders, vergt het ook soms duels, wat andere dingen. En ik denk dat we dat vandaag ontzettend goed hebben gedaan. En PSV daarin niet in een spel hebben kunnen laten komen.
1: Ja, want voel je dan ook in het veld dat zij dan eventjes in de irritatie komen? Van Bommel pakt de gele kaart. Peres iets bij jou met een hand in het gezicht. Heeft misschien nog met vorig jaar te maken met Plea. Ja, dan voel je volgens mij ook van, nou, nu hebben we ze.
2: Ja, nee, dat... Laten we zeggen, als je je uit de tent laat lokken, dan dat zegt dat wel genoeg over hoe een team erin zit. En ik denk dat we dat gewoon goed hebben gedaan. We hebben geen adem gegeven. We hebben geduelleerd. We hebben wat je zegt, misschien soms tegen het randje aan. Maar dat is soms nodig in zo'n wedstrijd. En dat heeft het publiek goed aangevoeld. En daardoor konden wij eroverheen klappen. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Ik denk dat we dat ontzettend goed hebben gedaan.
0: Aldus Robin Prupper. Dan hebben we ook nog de trainer van FC Twente, omdat het zo leuk is voor u, in de aanbieding op het scheiden van de markt aan het einde van deze uitzending.

0: John van der Brom.
1: Hey, je ging met heel veel chagrijn die vakantie in. Toen je verloor bij PSV in Eindhoven vorig jaar. Ja. En nu ga je heel lekker de vakantie in, John.
2: Ja, klopt wel wat je zegt. Het is wel ander. We hebben het daar natuurlijk vrijdag over gehad. Dat nog steeds pijn deed, die nederlaag die we daar. Omdat dat ons nog iets meer gekost heeft dan we nu uiteindelijk gekregen hebben in Europa. Maar weet je, als je dan vandaag de kans hebt op een manier te spelen als team, dat we de tegenstander, zelfs PSV, het enorm moeilijk kunnen maken hier in een thuiswedstrijd. Dan kun je natuurlijk als trainer, maar ook als staf en spelersgroep en stadion de supporters enorm van genieten.
1: Is het lef van de trainer ook beloond?
2: Ja, nee, dat weet ik niet. Het gaat niet om mij. Ik zal dat nooit doen. Dit is iets wat we met z'n allen doen. We hebben deze week goed kunnen trainen richting deze wedstrijd. We hadden een idee, we hadden een plan. We wisten wat we moesten doen. En daarin hebben we veel dingen goed gedaan. Maar lang niet alles, laten we dat voorop stellen. Je blijft ook altijd kritisch. Maar ja, het positieve gevoel overheerst natuurlijk wel. En daar hebben we keihard aan gewerkt, heel de week. Met als beloning vandaag de wedstrijd die we uiteindelijk gespeeld hebben.
1: Maar het werd een gevecht, het werd echt een strijd.
2: Dat is wat je moet doen. Je moet. Ja, dat werd ons veel verweten. Ja, we hebben allemaal de ideale schoonzonen. Het zijn allemaal dingen die jullie allemaal gezegd en geschreven hebben. En ja, dan kun je dat maar op één manier de mond snoeren door wel datgene te doen wat je in wedstrijden als dit moet doen. En ja, dat vind ik dat dan lukt. En dan ook nog eens een keer op een manier dat het lukt met de kwaliteiten die wij in ons team hebben. Nou, is wel prachtig om te zien.
1: Ik heb net Pruppen trouwens een hele Duitser genoemd. Omdat hij lekker vervelend was op de juiste manier.
2: Ook dat hoort erbij. Er was nog eentje op het veld die ook vanaf het begin...
1: Wout.
2: Ja, inderdaad. Maar dat wordt wel gevraagd in wedstrijden als dit. En dat je niet het bekende kaas van je brood laat eten, maar dat je er staat op het moment dat het moet. En ja, ik denk dat we dat vandaag als team, hè, alle individuen zijn het team, dat we dat heel goed hebben gedaan. En ja, dan ben je ook... Ik heb ook tegen die jongens gezegd, ik ben al heel vaak trots op ze geweest, hoe we spelen. Maar ja, vandaag hebben we ook bevestigd aan alles en iedereen dat we ook in staat zijn om niet alleen om wedstrijden te winnen, maar de manier waarop, met de agressiviteit, de energie, de duels, dat hoort bij voetbal. En zeker in wedstrijden als dit.
1: Ja, toch nog even één speler ook uitlichten. Ja, Tahar werd man van de wedstrijd. Ja, die was heel belangrijk. Maar die Weidman, zo'n sprint van 70 meter. Ja, hoe bijzonder is het? Want hij is wel toegevoegd aan dit elftal. Dat is wel een kwaliteit die je nog niet had in het elftal.
2: Nee, maar Douda heeft natuurlijk... die maakt een hele mooie ontwikkeling door als speler. Binnen ons team, waarbij hij natuurlijk dusdanige kwaliteiten heeft. En dat zie je uiteindelijk in die goal die hij maakt. Het fysiek heeft hij, de snelheid, het overzicht, maar ook de controle over de bal houden. Op het juiste moment zijn lichaam gebruiken, dat je tegenstanders afscheurt. Op het juiste moment voorlangers kruisen, dat je je verdediger kwijt bent. Alles zit in die ene goal. Maar het is nog steeds een hele afstand te maken van, denk ik, 20 meter eigen helft richting de goal van de 16. Als je dan ook nog zo rustig blijft om af te werken. Ja, geweldig.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Radio Oost.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Miss Montreal. Groot.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Knoopbach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. 1/3 is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
4: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat? Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De zoon van André Rieu ligt in de clinch met de gemeente Maastricht over hoe hij zijn hotel wil versieren met kerstmis. Hij moet kiezen tussen lichtbanen of een strik. Kerstmis? Nu al? Ja, nu al. Zullen we ons eerst eens op gaan winden over de chocoladeletters en kruidnootjes die zo absurd vroeg in de winkel liggen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat is eigenlijk de AI-strategie van China? En kun je spreken van een koude oorlog tussen China en Amerika op dit gebied? Remy Gieling gaat vaak naar China, hij weet er heel veel van. Hij komt zometeen hier. En sneller bouwen kan met meer prefab-woningen. Morgen wordt een actieplan gepresenteerd. En als u zo nog een ommetje maakt, kunt u nog meedoen met de egeltelling. Met die beestjes gaat het slecht en ze zijn zo ontzettend leuk. En Hans Renders ploegde zich door de 635 bladzijden heen van de biografie van Frank Martinus Arion. Allemaal voor ons. En of dat tot genoegen was, dat hoort u zo. En we krijgen ook nog een reactie uit Duitsland op de verkiezingsuitslagen. Maar eerst het nieuwsoverzicht.
1: Zondag 20 september.
3: Het is een disaster.
2: De CDU van de Duitse bondskanselier Merz verloor de verkiezingen in twee deelstaten. In Mecklenburg-Vorpommern won de radicaal-rechtse AfD.
4: Dank u, euch allen. Dank u, dank u, dank u.
2: In Berlijn het socialistische Die Linke.
5: In onze stad heeft die Liebe en die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen.
2: Ondanks twee pijnlijke nederlagen blijft Merz gewoon zitten.
3: Als parteivoorzitter der CDU en vooral als bondskansler unseres Landes.
2: En dan Nederlanders die massaal over de grens goedkoper tanken. RTL stuurde een verslaggever naar België met een paar heldere vragen.
6: Wat doet u hier?
7: Wat denk je? Geld verdienen.
2: Nog een duidelijke vraag en ook een duidelijk antwoord.
6: Waarom doet u dit?
8: Ja, wat denk je zelf? Ben dief van mijn eigen portemonnee, toch?
2: En nog een laatste voor de hand liggende vraag. Als iemand extra jerrycans vol tankt?
6: Dat zijn geen halve maatregelen.
8: Nee, hele, hè?
2: Verder met de Dam tot Damloop. De 86-jarige Alfons is de oudste deelnemer van deze 16 kilometer lange hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. Ruim 20 jaar geleden begon hij met rennen omdat hij een nieuwe uitdaging zocht.
9: Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen.
2: Het rennen ging niet altijd vanzelf bij Alfons.
9: Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, maar daar ben je dan 86 voor.
2: Bij een andere deelnemer ging het ook moeizaam. Eigenlijk al vanaf de start.
10: Ja, het ging heel kut.
2: Bijna halverwege ging het niet veel beter.
10: Bij 13, nu wordt het kut.
2: Misschien dat het ietsje verder wel goed ging.
10: Bij 14, nog steeds kut.
2: En 15 kilometer dan eindelijk?
10: Bij 15, nog steeds kut.
2: Bij de finish voelde hij zich beter.
10: Oh, dat is wel lekker, hè? Ja. Dus genieten.
2: Ja, we sluiten af met Paul Hanen. De acteur stopt met het inspreken van Sesamstraat-karakter Bert. De reden, Wim T. Schippers, die de stem van Ernie deed, is onlangs overleden.
11: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
2: Dus het mopperende, karakteristieke stemgeluid van Bert zullen wij niet meer horen.
11: Oh.
10: Oh.
2: Maar wat bijna vergeten wordt, Hanen stopt ook met de stem van Supergrover. De antiheld die door de lucht vloog op zoek naar kinderen in nood.
12: Wat moet ik nou in hemelsnaam doen?
13: Wat is dat? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden. Dat is een karweitje voor Supergrover!
2: Supergrover zette vervolgens de landing in, maar bleek daarin geen held.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Oh, ik kwam zo hard terecht dat mijn keep pijn doet.
2: De krant van morgen alvast ingekeken door Levi van Eck.
14: Het extra geboorteverlof voor vaders is een stuk minder populair dan de overheid verwachtte bij de invoering in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar de Volkskrant over schrijft. 60% van de vaders kiest voor het aanvullend verlof van 5 weken. De overheid rekende erop dat 3/4 van de partners het verlof zou opnemen.
2: En het zijn vooral middeninkomens die er gebruik van maken. Vaders met lage inkomens kunnen het zich vaak niet veroorloven, omdat de uitkering maar 70% van het salaris dekt. En voor wie juist een hoog inkomen heeft, is extra geboorteverlof opnemen ook niet aantrekkelijk, vanwege het maximum dagloon dat geldt. Wie daar flink boven zit, levert dus meer salaris in.
14: In Limburg komen in verschillende plaatsen monumenten voor zwarte Amerikaanse bevrijders. Het is een reactie op het weghalen van informatiepanelen over de zwarte militairen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, vorig jaar maart. De gedenktekens komen in Venlo, Geleen, Heerlen, Valkenburg en Maastricht, is te lezen in NRC.
2: Volgens critici werden de panelen weggehaald vanwege de nationalistische agenda van president Trump, waarin weinig aandacht is voor minderheden. Toch wil de stichting achter de nieuwe monumenten dat ze vooral worden gezien als eerbetoon aan de zwarte bevrijders. Dat voorkomt ook dat ze steeds opnieuw onderwerp van politiek debat worden, zegt de stichting.
14: De Telegraaf sprak met ondernemers in de grensstreek. Zij zien de prijsverschillen met onze oosterburen steeds verder oplopen. Zo zien de bloemisten Elsbeth en Frederik Koenders dat klanten steeds vaker in Duitsland tanken en daar ook gelijk hun bloemen halen. En dat zal nog wel meer worden als bij ons de BTW op bloemen naar 21% gaat, zeggen ze.
2: Ook Arnie Harmsen, die een supermarkt en tabakswinkel runt, noemt de belastingverschillen op. In mijn tabakswinkel verkoop ik alleen nog maar vloeipapier en filters. De tabak slaan mensen over de grens in. Of kopen ze op de zwarte markt, zegt ze.
14: De Universiteit Leiden maakt natuurkunde begrijpelijk voor niet-natuurkundigen. Studenten kunnen voor de tweede keer de mijner De Mysterieuze Realiteit volgen. Met vakken over kwantumfysica, cosmologie en de toekomst van technologie in de samenleving. Iedereen die dat wil, kan het volgen. Zonder ingewikkelde wiskunde is de belofte. Trouw schrijft erover.
2: Het zijn studenten geneeskunde, filosofie, Frans of pedagogiek die de minor volgen. Dat doen ze omdat ze beter willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar er zitten toevallig ook veel science fiction fans in de groep. Het doel is om de werelden van de alfa's en de beta's dichter bij elkaar te brengen.
14: Want dat is volgens bijzonder hoogleraar Ivo van Vulpen hard nodig, omdat maatschappelijke gesprekken over technologie, wetenschap en samenleving vragen om mensen die tussen vakgebieden kunnen schakelen, maar ook om samen te genieten van natuurkunde.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar het CDU van bondskanselier Merz voor het eerst in de geschiedenis uit een deelstaat kan verdwijnen. Gim Balduk, goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Ja, is het al duidelijk of die partij de kiesdrempel van Mecklenburg voor Pommeren heeft gehaald?
16: Ja, we weten inmiddels zo goed als zeker dat dat niet is gebeurd. De partij staat nu op 4,9% van de stemmen en bijna alle kiesdistricten zijn inmiddels geteld. En het lijkt er eigenlijk niet meer op dat dat nog voldoende kan zijn voor de CDU, ook op basis van de andere kiesdistricten, dat ze dat nog gaan halen. En dat is toch wel echt een zeer groot verlies, wat ook echt menigeen nooit heeft kunnen bedenken in de partij. De CDU, de partij van grote staatskanseliers als Adenauer, Kohl, Merkel. Notabene was Mecklenburg-Vorpommern de deelstaat waar Merkel voor uitkwam. Ja, dat de CDU zo'n slecht, historisch slecht resultaat zou boeken, dat is echt een zeer grote nederlaag voor de partij.
2: Ja, het scheelt niks, hè? 4,9.
16: Nee, maar de kiesdrempel is hardnekkig. Je moet echt precies die 5,0% halen.
2: Ja, en wat betekent dat nou voor deze partij?
16: Nou ja, opvallend was wel dat Merz vanavond meteen na de eerste exit poll een paar minuten na 6 al naar buiten kwam en naar de pers stapte om te zeggen dat hij vooral wil aanblijven en dat hij door wil gaan met zijn hervormingsagenda, zoals hij dat noemt. Ook heel erg misschien wel de vlucht naar voren om de critici binnen zijn partij de mond te snoren. Maar nu zal de komende dagen echt moeten blijken of dat ook voldoende is en of er ook nog wel voldoende te herwinnen valt binnen zijn eigen partij. In ieder geval lijken de eerste reacties van de coalitiegenoot SPD er wel op dat zij behoorlijk kritisch zijn op Merz. Zij vinden het ook ongepast hoe hij zich heeft opgesteld vanavond. Dus daar heeft hij in ieder geval nog wat kopjes koffie mee te drinken. En de komende dagen ook zeker met zijn eigen partij.
2: Oké, dankjewel, Gim Balduk.

0: Ja, Bad Dreams waren dit van Teddy Swims. De Verenigde Staten willen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie versnellen door een AI force op te richten. Dat kondigt Trump aan enkele dagen voor de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping komende donderdag. In China wordt al gesproken van een stille AI-koude oorlog met de Verenigde Staten. Wat is daarin de Chinese strategie? Dat ga ik vragen aan Remy Gieling. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond.
0: Technologie, ondernemen en AI-expert. Kun je daarvan spreken, van zo'n koude oorlog tussen Amerika en China?
1: Nou, het zit er heel dichtbij in ieder geval. We hebben natuurlijk de afgelopen week veel gehoord uit Amerika enerzijds, waarbij de grote tech-giganten, de bazen van OpenAI en Anthropic en de andere spelers die relevant zijn in de AI-wereld, die allemaal riepen van, nou jongens, de technologie gaat heel erg hard. We moeten misschien wel gaan pauzeren.
0: Ja.
1: Onze welbekende president Trump, die kwam natuurlijk maar eventjes overheen met een soort bulldozer.
0: Ja.
1: Door te zeggen van, nou, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan het gas even extra intrappen.
0: Ja,
1: en nu komt binnenkort natuurlijk Xi op bezoek daar in het Witte Huis. En we horen weinig over China wat betreft de AI-ontwikkelingen. We komen er regelmatig.
0: Maar dat land komt er regelmatig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Alleen, zij lopen dus helemaal niet achter. Hè? Dus dat is wel fascinerend. Dat een land wat heel erg vast zat aan allerlei chipbeperkingen. ASML mag in één keer veel minder van die chipmachines leveren aan China. Dat het ze toch lukt op een of andere manier om in ieder geval als het gaat over die AI-technologie niet eens achter te lopen, maar is in de pas met Amerika.
0: Ja, waar gaat de strijd om?
1: Tweeledig. Enerzijds gaat het om de cognitieve modellen, de taalmodellen waar het vaak over gaat. Dus iedereen die luistert wel een keertje aan ChatGPT heeft gesnuffeld.
0: Ja.
1: Nou, de technologie daarachter, een taalmodel. Dat zijn modellen die in principe alles hebben geleerd van hoe wij mensen met elkaar communiceren op het internet. Daar kwamen volgens de zogeheten reasoning modellen overheen. Dat die modellen niet alleen konden lezen, maar ook konden nadenken over hetgene wat we ze vroegen om te gaan doen.
0: Ja.
1: En die systemen zijn steeds beter in staat om het werk te doen van normaal gesproken menselijke professionals die iets doen in een computer. Dus laatst, eventjes als voorbeeld wat ook breed in de media is gekomen, dat een zogeheten swarm van AI agents, een soort team van AI-modellen, van OpenAI notabene, die had ingebroken bij een bevriend bedrijf, Hugging Face. Een lang verhaal, maar even als je vooral even onder de motorkap kijkt wat er relevant was, dat is een AI-systeem in staat was om een bevriend bedrijf te hacken. Dat heb je normaal gesproken, heb je daar een team van cybersecurity professionals.
0: Ja, maar goed, jij zei het is tweeledig.
1: Ja, dus enerzijds die cognitieve modellen, die dus het werk kunnen doen waar je normaal gesproken een mens voor nodig hebt. En anderzijds de robotica. En dat wordt nogal eens vergeten. We hebben het dus heel vaak over die taalmodellen.
0: Ja.
1: Maar robotica gaat keihard. En wat je ziet gebeuren in China en in de VS, dat waar we voorheen hele specialistische robots hadden, je stofzuigrobot of een robot die misschien pakketjes kan oppakken, dat we nu zien dat de humanoid robots in opkomst zijn. Ja. En dat zijn robots die lijken op mensen. Ze hebben armen, ze hebben benen, ze hebben een hoofd vol met sensoren.
0: In de zorg, hè?
1: Ja, precies. En die kunnen dus kijken naar hoe wij een taak uitvoeren. Een bed verschonen of speelgoed van de kinderen opruimen.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze dus doen. En ook mensen als Elon Musk, die investeren er nu zeer, zeer flink in.
0: En dat heb je ook gezien toen je daar was in China.
1: Ja.
0: Want je zei net, ik ga er af en toe naartoe. Die AI wordt veel meer op die manier gebruikt in China?
1: Onder meer. Kijk, China heeft te maken met de verouderde, vergrijzende bevolking ook. En met een economie die heel erg draait op productie. In Amerika gaat het veel meer over een kenniseconomie. In China draait een groot deel van de economie flink nog op productie. Ja. Dus eigenlijk zijn de humanoid robots in China belangrijker dan in de VS. En wat je dus daar ziet gebeuren bij bedrijven als Ubitech bijvoorbeeld, die zitten in Shenzhen, die maken dat soort systemen. En vind ik zelf heel vernuftig, want misschien denk je op een gegeven moment van die robot moet ook worden opgeladen. En dan hoe moet ik dat voor me zien? In fabrieken, dan moeten dan een soort Tesla superchargers aan robots staan op te laden. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Want ze hebben dus robots gemaakt die hun eigen batterij kunnen vervangen. Dus ze lopen naar de muur toe, pakken een nieuwe batterij eruit, stop het in de rug.
0: Je zou zeggen dat ze daarin verder zijn dan in Amerika, die robotica.
1: Zou je denken, is in de praktijk niet helemaal het geval. En dat heeft ermee te maken dat die specifieke die humanoid robots, want die moeten hebben heel veel motoren in zich. 40, 50 motoren, actuators. En om elke honderdste seconde te kunnen berekenen wat de ideale stand van al die motoren is, kost heel veel rekenkracht. En dat is nou iets waar de Amerikanen nog wel in voorop lopen. Ja. Chipjes op het apparaat. En dat hebben de Chinezen nog niet helemaal uitgespeeld.
0: Nou heeft Trump gezegd, er komt geen regulering. Hè? Dat zei je net al, ondanks veel oproepen. Hoe is dat in China?
1: Ja, China is een interessant gebied als het gaat over regulering van technologie. China zit meer op de stoel van, ga maar eerst even innoveren. Dus we laten het even bij de markt om te kijken van wat kunnen jullie allemaal maken en bedenken.
0: Ja.
1: Als het gaat over robotica, die hardware, die modellen. En als we zien dat er iets gemaakt wordt wat niet in lijn loopt met wat wij als staat, als partij willen.
0: Ja?
1: Dan gaan we heel snel aan de bel trekken en komen we tussen beiden.
0: Dus, noem eens een voorbeeld.
1: Nou, recentelijk was er in China heel publiekelijk iemand ontslagen omdat het bedrijf vol trots zei van we hebben deze persoon weggeautomatiseerd door AI. Toen kwam er gelijk een rechter tussen beiden die zei van wacht even, dat vinden we niet helemaal in lijn met ons confucianistische gedachtegoed.
0: Oh,
1: en ook met die taalmodellen, toen die net opkwamen, dat is alweer een paar jaar terug hoor. Toen kwam het model DeepSeek, zeg misschien mensen wel wat, kwam toen net uit.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat de Chinese partij niet wilde, is dat mensen die modellen gingen gebruiken, in China in ieder geval, en dat er allemaal dingen gezegd werden die niet in lijn zijn met wat de partij eigenlijk vindt.
0: Over Tibet, geloof ik. Hè?
1: Over Tibet. En over. Er wordt nog wel eens een grapje gemaakt over Xi Jinping en Winnie de Pooh. Nou, dat moest vooral niet in die modellen zitten. Dus dan zijn ze ook als de kippen erbij om heel snel tussen beiden te komen.
0: Ja, en ik begreep ook dat ze niet graag willen dat je een relatie aangaat met een robot.
1: Ja, dat is ook weer zoiets. Hè, de mensen, die taalmodellen, steeds. Ja, mondiger worden en steeds meer een soort van persoonlijkheid lijken te krijgen. Ik heb veel mensen gebruiken het als een soort sparringspartner of als psycholoog. En er zijn zelfs gevallen bekend, ook hier in Nederland. Ja. Hè, mensen die relaties hebben of zelfs officieus getrouwd zijn ermee.
0: Ja.
1: Dat vinden ze in China niet helemaal oké.
0: Want
1: niet helemaal
0: moeten kinderen komen.
1: Er moeten kinderen komen. Dus wat ik al zei, het is een vergrijzende samenleving. Dus ze hebben daarvan gezegd, bij bedrijven die deze systemen maken, je mag het niet hiervoor gebruiken.
0: Oké, donderdag die ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Wat is het doel van die ontmoeting?
1: Nou, ik denk dat kunstmatige intelligentie bij beide leiders natuurlijk hoog op de agenda staat. Wat interessant is dat China eigenlijk op heel veel manieren de VS te slim af is op dit moment. Eigenlijk wordt AI ingezet op drie soort van politieke pijlers. Ja. Enerzijds politiek. Hè. Ze laten echt wel hun spierballen zien.
0: Ja.
1: Dat ze zeggen, jullie houden ons al die mooie nieuwe computerchips af. En we zijn nog steeds in staat om jullie bij te houden.
0: Ja.
1: Kijk eens wat voor een geweldige leiders wij zijn. Twee, cultureel. Die Chinese modellen, die open weights modellen. Die modellen die kan je zelf draaien op je eigen computertje. Die zijn super populair. Want ze zijn heel erg goedkoop. Ze zijn bijna even goed als die hele dure Amerikaanse modellen.
0: Ja.
1: Daarmee snijden ze natuurlijk de Amerikaanse economie een klein beetje de pas af. Want mensen die veel van deze systemen gebruik maken, die hoeven dan niet meer aan de creditcard aan OpenAI te geven, maar kunnen gewoon zo'n Chinees model gebruiken. En het laatste, en dat is misschien het meest interessante, is dat er dus heel veel culturele, onderliggende informatie in die Chinese modellen zit.
0: Oh ja.
1: En daarbij proberen ze ook toch wel ergens op een bepaald vlak hun eigen wereldbeeld de wereld in te krijgen.
0: Ja.
1: Dat wordt vaak vergeten door mensen die die modellen gebruiken. De antwoord, dus de data waarop het is getraind en de antwoorden die het geeft, dat is anders misschien wel dan de westerse visie die wij op dingen hebben. Dus als je die systeem gebruikt, wees daar ook van bewust.
0: Oké. Dankjewel, Remy Gieling, voor je komst en je heldere uitleg. Je houdt het voor ons in de gaten daar, hè, in China.
1: Absoluut.
0: Ja, dank je.

0: Carry the name van Joe. Morgen presenteert het kabinet zijn actieplan om de woningbouw te versnellen. Koning Willem-Alexander zei er al dit over in de troonrede.
1: Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen.
0: Ja, en daar bleef ons oor aan hangen, dat laatste. Industrieel bouwen met prefab onderdelen. Wat kan prefab bijdragen aan de oplossing van de woningnood? Dat ga ik vragen aan woningmarktdeskundige Frank Wassenberg van kenniscentrum Platform 31. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u bent met pensioen, maar volgt het nog op de voet en al langer een pleitbezorger van die prefab. U was zeker positief verrast toen u de koning dit hoorde zeggen.
2: Nou, dat vond ik wel een goed. Hij zei het goed, zeg maar. En ja, het is natuurlijk een van de manieren om meer woningen te krijgen. En ja. Daar zitten we met z'n allen op te wachten.
0: Ja, toch heeft prefab een beetje een negatieve klank. He, fabrieksmatig, eenvormig, saai, goedkoop.
2: Ja, dat klopt. Ja. Mensen hebben een beetje het beeld van of van die jaren 50, 60 flatjes, allemaal hetzelfde.
0: Ja.
2: Of prefab betekent eigenlijk gewoon alles wat uit de fabriek komt. Hè? En dat kunnen grotere onderdelen zijn, maar het kan ook een hele woning zijn. Dat heet in de media komt, dat heet dat vaak nog een container. Mensen wonen in een container. Ja, dat klinkt natuurlijk niet prettig.
0: Zo is het ooit begonnen, begreep ik, hè, met containers.
2: Nou, de eerste woningen waren inderdaad oude zeecontainers met twee gaten erin. Eentje voor de voordeur en eentje met een raam.
0: Ja.
2: Maar ja, dat soort dingen die worden natuurlijk al heel lang niet meer gemaakt en gebruikt.
0: Hoe ziet het er nu uit dan, die industrie?
2: Nou ja, de gemiddelde woningen, die prefabwoningen, en dan hebben we het over doorsnee woningen, niet over grote villa's of zo, gewoon de doorsnee woningen, die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit als een normale woning. Een normale woning, een regulier gebouwde woning. En dat hebben we ook gekeken bij Platform 31. Onder publiek op straat gevraagd, ziet u nou eigenlijk het verschil? Foto's laten zien van woningen uit de fabriek. Woningen die traditioneel gebouwd zijn, dus regulier gebouwd. En eigenlijk kwam er geen verschil uit. Mensen zagen het verschil niet. En ze vonden ook niet een van de twee mooier of minder mooi dan de ander.
0: Maar willen mensen er wel in wonen of is er toch nog een soort vooroordeel?
2: Ook dat is een vooroordeel, dat behalve dat het publiek het lelijk vindt, dat de bewoners dat vervelend zouden vinden. Die geluiden kwamen een paar jaar terug wel naar boven toe uit een, uit een groot landelijk onderzoek. We hebben het ook mensen gevraagd die in zo'n woning wonen. Nou, en grosso modo, meesten zijn dolblij dat ze er wonen. En die vinden het prima, die zijn er heel tevreden mee.
0: Ja, woont u zelf ook in een prefab woning?
2: Ik woon in een heel oud huis. Dus dat is,
0: niet in de prefab woningen.
2: Dat is van voor de Eerste Wereldoorlog. En toen we, ja, dat is gewoon, laten we zeggen, houtje voor houtje en steen voor steen opgebouwd.
0: Ja, het zou wel beter zijn als u zou zeggen, ja, natuurlijk, ik woon ook in een prefab woning. En dat vind ik echt geweldig.
2: Ik denk, als ik nou woningzoekend zou zijn,
0: ja.
2: De meeste woningzoekenden zijn twintigers, zeg maar. Ik zou dolblij zijn met zo'n woning. En zeker als je alternatief is, want dat is het grote probleem natuurlijk. Dat die woningzoekenden, dat zijn dus gewoon mensen die eindeloos lang tot hun dertigste bij hun ouders blijven wonen. Of die zich blauw betalen aan een veel te hoge huur.
0: Ja.
2: Of die een koopwoning niet kunnen kopen.
0: Nou begreep ik wel dat het probleem is dat bijna alle gemeentes in Nederland verschillende eisen hebben.
2: Ja, dat is. Dat is een probleem. Daar wordt, begreep ik, wel aan gewerkt. Ik zit natuurlijk niet bij een ministerie of zo. Dat is natuurlijk super vervelend. Stel, jij bent fabrikant van die woningen. Er zijn er iets van ruim 70, 80 van dat soort woningfabrikanten. Die ze eigenlijk in één keer of in een paar onderdelen met de vrachtwagen aan kunnen voeren. En het is natuurlijk super onhandig als jij zo'n prachtige woning ontworpen hebt. Die voldoet aan alle eisen. Jij komt bij gemeente A. Nou, die vindt hem mooi. En je komt bij een buurgemeente en die begint hem helemaal opnieuw te keuren. Of nog erger, die wil dat de muur een centimeter dikker wordt. Of dat de indeling precies een kwartslag gedraaid zit. Ja, daar kun je natuurlijk niet op produceren. Dus als je zo'n woning hebt, en er wordt wel aan gemerkt, en dan zijn er een aantal die hebben gewoon een keurmerk.
0: Ja.
2: Een soort KEMA-keur, zeg maar, of COMO-keur, voor heten ze. En dat zou voor heel het land moeten gelden. En als die één keer goedgekeurd is, dan gaat die overal naartoe.
0: Is dat de voornaamste hindernis, of zijn er meer?
2: Nou, dat is één hindernis. Dat zou opruimen dat een goedgekeurde woning, net als een auto, ja, die houdt ook niet op bij de gemeentegrens. Die kan overal rijden. Ja. Dat zou dus met een woning goed zijn als dat gebeurt. Ja, alles met vooroordelen en imago. En ik zeg, nou, dat zit ook bij bijvoorbeeld gemeenteraden die erover moeten beslissen. Dat zit ook bij bouwers die daar huiverig voor zijn. Dat zijn. Dus dat is één ding. Een positief beeld ervan. Wat onterecht nou vaak niet is. Ja, en er is ook last van, ja, trage procedures. En dat geldt voor alle woningbouw. Dat geldt eigenlijk voor alle bouw in het algemeen. Niet alleen van woningen, maar van alles wat gebouwd wordt. Ja, het duurt heel erg lang.
0: Ja. En moeten we nou prefab zien als een tijdelijke oplossing? Totdat er weer gewoon voldoende normale, tussen aanhalingstekens, woningen zijn? Of kan je daar gewoon gerust 100 jaar in wonen?
2: Prefab woningen zijn normale woningen. Wat ik al zei, in de buitenkant zie je het vaak niet. Je kunt. Ja, je hebt dus eigenlijk een aantal standaardmodellen. Die zet je neer, zeg maar. Die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus dat is gewoon de indeling van binnen. En waar de keuken zit en waar de woonkamer zit. En de hele buitenkant kun je van maken wat je wilt. Je kunt er bakstenen muur tegenaan plakken. Je kunt hout, je kunt groen. Je kunt ze paars verven. Of bruin, of wat je leuk vindt.
0: Wat zegt u nou, bakstenen er tegenaan plakken?
2: Nou, zo'n baksteenstrip.
0: Jawel, maar dat is dan toch niet echt een baksteen?
2: Dat is toch een soort sierstrip is het dan.
0: Ja, maar dat heeft niks meer met een echte baksteen te maken, toch?
2: Nee. Nou,
0: dat ziet het dan toch heel nep uit?
2: Ja, de buitenkant kun je dus van maken wat je wilt.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
2: En de binnenkant is dan redelijk uniform. Je kunt ze zo mooi maken als je wilt.
0: Ja, of zo lelijk. Of zo lelijk.
2: Ja, je zou het ook aan de. Vaak heb je.
0: Maar dat geldt voor alle woningen.
2: Dat geldt voor alle woningen.
0: Nee, natuurlijk. Ja, goed. Goed, nou, de koning heeft het gezegd. Laten we zien of dat inderdaad een vlucht gaat nemen, die prefab-woning. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage, Frank Wassenberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan hebben we het over egels. Ja, hoeveel egels zijn er nog? Ik zei net al in de inleiding, u kunt nog een ommetje maken. En misschien telt u dan nog wel wat egels. Want dit weekend is die egeltelling. Er is nog geen uitslag, maar meestal is die uitslag een beetje treurig. Ik ga erover praten met Merel Klaarmond. Ze zit hier bij mij in de studio, egelexpert en bioloog. Hartelijk welkom.
3: Hoi.
0: Toch? Er is toch nog geen uitslag?
3: Nee, ja, en de nacht is juist het belangrijkste moment, hè, voor zo'n telling. Dus we moeten nog even afwachten.
0: Ja, en zijn er dan veel mensen die meedoen?
3: Ja, onwijs. Ja, elke keer doen er meer mensen mee. En ik vind het superleuk om te zien dat zoveel mensen zich toch willen inzetten voor die cijfers.
0: Ja, nee, dat is ook natuurlijk. Terwijl lang niet. Kijk, ik woon op 4 hoog. Ja, ik kan wel graag mee willen doen, maar dan weet ik al dat het een 0 zijn.
3: Nou ja, als je een ommetje maakt, dan kan je er zo. Ja, nou, mijn fascinatie voor egels begon in het centrum van Amsterdam.
0: Oh ja?
3: Daar een egel zag.
0: Hoe kwam dat dan? Waar zag je dan de egels
3: scharrelen? Ja, als jong meisje zag ik daar in het centrum van Amsterdam een egel scharrelen. Ach. Ik was toen al gefascineerd door dieren. En ik vroeg me toen al af van, hoe komt hij daar en hoe overleeft hij daar?
0: Ja, maar begrijp ik nou goed dat er steeds meer mensen zijn die de egels tellen, maar dat er steeds minder egels zijn?
3: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig.
0: Nee, dat is niet tegenstrijdig, maar ik vind het gewoon eerder een beetje tragisch.
3: Ja, is het ook. Ja, het is... De egel is ook best wel een tragisch verhaal. We vinden hem allemaal heel schattig en het maakt ons eigenlijk allemaal heel blij. Maar ik als bioloog of mensen die er iets dieper op ingaan, die vinden het eigenlijk vooral een heel triest verhaal.
0: Ja, want er wordt al jaren gezegd, het gaat slecht met die egels. Terwijl je denkt, egel heeft eigenlijk weinig natuurlijke vijanden.
3: Ja, de grootste natuurlijke vijand is eigenlijk de mens. Of een natuurlijke vijand is niet eens meer natuurlijk, inderdaad.
0: Nee.
3: Maar dat is de grote vijand van de egel. En we hebben nogal wat mensen. En de mens neemt nogal wat ruimte in. Vooral in zo'n klein landje als in Nederland. Dus ja, daar heeft de egel het gewoon heel zwaar.
0: Ja, want hoe doen die mensen die egel de das om?
3: Ja, op verschillende manieren. Ten eerste, ik denk dat bijna iedereen wel een keer een doodgereden egel heeft gezien. Dus dat is de eerste. Ja, een egel.
0: Auto's.
3: Ja, een egel rolt zich op. Dat is zijn natuurlijke een mechanisme om zich op te rollen als er gevaar is. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen een auto.
0: Nee.
3: En daarnaast.
0: Maar het is denk ik ook heel moeilijk om als er een egel over de weg loopt, om nog te remmen.
3: Ja, het ligt eraan. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen s'nachts even een tikkeltje te hard rijden.
0: Ja, of ze hebben het niet in de gaten dat het een egel is. Dat kan natuurlijk ook.
3: Dat zou zeker kunnen. Ja, maar dat is gewoon heel erg triest. Maar ja, daarnaast zijn er wel heel veel dingen die we wel kunnen doen. Maar dat doen we blijkbaar ook niet.
0: Nou ja, en ik dacht ook automatische grasmaaiers.
3: Ook. Nou, het mag er nog ook nog eens bij komen.
0: Ik vind gewoon automatische grasmaaiers 's nachts uit verbieden.
3: Ja, ben ik het eigenlijk mee eens. Maar
0: gewoon verbieden.
3: Ja,
0: gewoon
3: ben
0: een
3: hup
0: achter
3: ja,
0: die grasmaaier. Dat is wel beter voor de conditie
3: ook. Ik ga hier helemaal mee.
0: Oké, okay, en bladblazers ook verbieden.
3: Ja, die vind ik ook vreselijk.
0: Maar die zijn toch ook slecht voor de egels?
3: Nou ja, het probleem is voornamelijk het blad afvoeren. Het blad mag best wel in een hoekje ergens als we het iets netter willen maken, maar hou dat rommelhoekje dan gewoon. In je tuin, maar ook gemeentes, die mogen het ook allemaal wat rommeliger houden. En hoe rommeliger eigenlijk, hoe beter de egel het doet.
0: Ja, want wat kunnen we dan toch nog verder doen voor die egel?
3: Wat ik net zei, dus die tuin wat rommeliger houden. Ja. Geen giffen gebruiken, dat is ook iets wat de mensen, de egel de das van doet. Iets meer insectvriendelijk tuinieren. Investeren in iets van een egelhuisje of iets waar die in kan overwinteren.
0: Egelhuisjes, daar was er ook een hoop over te doen.
3: Ja, dat is ook nogal een...
0: Was niet alle gevallen was dat een geweldig idee, begreep ik.
3: Nee. Dat is, maar er staan echt genoeg tips op. Als je eventjes een goede Google doet, dan kom je op onwijs veel goede tips om een goed egelhuisje te bouwen.
0: Want wat was het niet goed aan die huisjes?
3: Soms ventileren ze bijvoorbeeld niet goed genoeg. Ja. En dan krijg je condensvorming. En dan krijg je letterlijk een beschimmelde egel over de winter. Ja, dat overleeft hij gewoon niet. Dus het is heel belangrijk dat je of te kleine egelhuisje of juist weer een groot egelhuisje waar een kat weer in kan komen. Dus je moet het wel goed doen.
0: Zijn er veel mensen die dat doen, zo'n egelhuis? Want volgens mij, je hebt volgens mij ook best wel heel veel mensen van goede wil.
3: Ja, zeker. En dat is ook een beetje dat is ook het sneu, hè. Maar je kan het ook op de natuurlijke manier doen, hè. Maak een takkenrail, gooi alle... Als je snoeiafval hebt, niet veel snoeien, maar als je dan toch snoeiafval hebt, gooi het lekker in een hoek in plaats van dat je het in de container gooit. En maak gewoon lekker een rommelhoekje. Dan kan die ook prima onder overwinteren of onder een natuurlijke struik.
0: Ja, wat eten ze, behalve
3: insecten.
0: Je kan ze ook. Melk en kattenvoeren eten ze ook heel graag.
3: Ja, kattenvoer, dat kan. Melk zou ik niet doen.
0: Niet doen?
3: Nee.
0: En ik heb begrepen van mensen die dus wel een egel in hun tuin hebben, dat ze een gigantische zooi van maken en een ontzettende hoop herrie. Klopt dat?
3: Ja, vooral die herrie inderdaad. Ja, er wordt nog wel eens politie voor gebeld, inderdaad.
0: Is dat zo?
3: Ja,
0: politie?
3: Ja, parende egels zijn heel luid. Het vrouwtje dat wil niet altijd gelijk paren. En dat maakt dan een heel hard snuffend geluid, als het ware. En dat kan echt uren duren voordat dat mannetje erop mag, om het zo maar te zeggen. Dus daar wordt het... En het gebeurt s'nachts. S'nachts zijn egels actief. Dus de politie die wordt dan soms... dat mensen rare geluiden in de tuin horen. Een of andere hijger. Nou, dan blijken dan gewoon twee egels te zijn.
0: Echt waar? Ja. Dus dat weten we dan ook weer. Ja, ik weet niet wat we daarvan moeten vinden over het slechte seksleven van de egels. Maar
3: er moeten toch weer kleine egeltjes komen. Anders dan houdt het heel snel op met die egel.
0: Precies. En die egeltelling, we houden ons hart dus eigenlijk vast, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik wel.
0: Ik heb al best wel vaak gehad over die egels. En dan denk ik, het zou zo fijn zijn als je nou eens zou zeggen...
3: Een keer met goed nieuws zou komen.
0: Dat je zou zeggen, het gaat nu echt geweldig met die egels.
3: Ja, maar daarom blijven we dit soort dingen doen. Daarom blijven we oproepen om die tuin open te zetten. Maak die egel snel weg. Maak dat kleine gaatje in je schutting, zodat die egel naar binnen kan. En maak van je tuin een egelparadijs. En als we dat dan allemaal doen, dan kunnen we misschien wel een keer met goed nieuws komen.
0: Waarom vind jij hem zo leuk?
3: Hij is toch ook gewoon leuk?
0: Maar ik wil het van jou horen.
3: Een egel is gewoon is een onwijs opportunist. Hij kan eigenlijk in heel veel verschillende soorten habitats leven. Hij eet allerlei verschillende soorten voedsel. En hij heeft een heel geheim leven. En dat vind ik wel interessant. Want heel weinig mensen weten hoe een egel echt leeft. En dat boeide mij heel erg. En daarom verdiep ik me er nu ook zo in.
0: En weet je het al?
3: Nee. Nou, sommige dingen weet ik nog steeds niet.
0: Nee. Goed, dankjewel. Ik hoop dat het meevalt met de egeltelling.
3: Ik hoop het ook. Ja. We gaan het zien.
0: Dankjewel. Merel Kramond.

0: Chris Berry is dit met Holy Joe. Ja, muziek uit Curaçao.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toepasselijk.
2: Een leven in letters.
0: Ja, Hans Renders zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Hans.
3: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Ja, die Curaçaose muziek was niet helemaal voor niks. Want wat heb jij voor ons gelezen?
3: Ik heb vandaag meegenomen de biografie van Frank Martinez Arion. Getiteld Uit baldadig hout ben ik gesneden. Geschreven door Minneke de Vries en uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot.
0: Nou, ik zei het al aan de kop van de uitzending. 635 pagina's heb jij doorheen geploegd. Of las lekker weg?
3: Ja. Nou, het was inderdaad. Kijk, jij bent altijd al heel snel om te zeggen dat is te dik.
0: Nou, het is ook vaak te dik.
3: Daarin verschillen wij. Maar vanavond, Mieke, ben ik het met je eens. Want het is een hele interessante biografie, dat wil ik toch eerst even zeggen. Maar, kijk, laten we eerlijk zijn. Martinez Arion heeft het laten bijverzonnen. Het was niet een heel groot schrijver. Tip Marug of Boedi van Leeuwen zijn natuurlijk veel groter. En betere schrijvers. En ik vind ook, maar ja, dat is zo onaardig om meteen met kritiek te beginnen. Ik vind dat ze iets te chroniekmatig schrijft. Mm-hmm. Want in feite heeft hij maar één roman geschreven die succes heeft. Dubbelleven.
0: Dubbelspel.
3: Dubbelspel.
0: Ja, en, in 1973.
3: Ja.
0: Dat was echt.
3: Wat ben jij goed voorbereid vandaag?
0: Ja, maar hij gaf les op het instituut waar ik studeerde.
3: Ah, en dan moesten jullie dat lezen.
0: Ja.
3: En toen was jij een 9 of zo.
0: Nee.
3: Maar even serieus. Ja. Hij heeft nog wel 3 andere romans geschreven en 2 verhalen bundels. Maar dat werd allemaal niks. En dat is natuurlijk een beetje treurig als je debuut. Het was niet echt een debuut, want hij heeft ooit samen met Colette de Brod een dichtbundel uitgebracht. Okay. Ja, als dat het hoogtepunt in je leven is. En ik vind dat Minneke de Vries wel iets te veel zit na te vertellen, al die romans na te vertellen. Terwijl, en dan wordt het toch interessant, het is een heel wonderlijk boek. Want op de een of andere manier, en ik zal dat dadelijk iets duidelijker proberen uit te leggen, is het een uiterst kritisch boek. Maar qua toon is het een heel vriendelijk.
0: Deze biografie?
3: Ja.
0: Ja. Want die roman, hè, Dubbelspel, dat was een gigantisch succes. Ik weet, een paar jaar geleden was het nog in die Nederland Leest-campagne van de CPNB. Het is ook verfilmd. Daarna, je zei het al, hij heeft daarna nooit meer echt goede boeken geschreven, dat succes nooit meer kunnen evenaren. Geeft deze biografie daar een verklaring voor?
3: Ja, hoewel niet zo direct, maar de verklaring is, ik kan het niet anders zeggen, wat een vervelende man was die Arion. Dat is de verklaring en dat geeft Minneke de Vries ook wel
0: aan. Nou, vervelende mannen kunnen wel goede boeken schrijven.
3: Ja,
0: kan wel.
3: Het kan. Ja. Het kan. En je moet iemand niet beoordelen op zijn leven, maar op zijn werk. Maar als het werk al zo weinig voorstelt en het leven, laat ik daar een paar voorbeelden van geven, anders blijft het zo in het vage hangen. Hij was geobsedeerd, dat woord komt van de biograaf, door geld. Je noemde net, er is een verfilming gemaakt. Ja, dat klopt. Maar al 10, 15 jaar voordat die film, 2017, 2 jaar na zijn dood, moeten we misschien even zeggen, geboren 1936, overleden 2015. 2 jaar na zijn dood kwam dan eindelijk een film, maar daarvoor waren er al heel veel filmplannen. En die ketste altijd af op zijn onredelijke, absurde financiële eisen. Er zijn zelfs plannen geweest om die film te maken met Denzel Washington. Met Whitney Houston zou moeten zingen. En ja, die kregen dan een hoop geld in de plannen. En dan had Frank, noem ik hem maar even, want dat doet de biograaf ook steeds, had dan wel zijn garage gehad, maar die hoorde dat die beroemde, wereldberoemde acteurs meer kregen. En dan ging hij een ton vragen. Dat is één. Maar verder, was hij ook onredelijk in zijn verwachtingen. Dan ging je naar de bezige bij. Kijk, en dat dubbelspel, daar moeten we nou niet te veel achter zoeken. Maar in ieder geval, Miep Diekman heeft daar wel de helpende hand in geboden. In hoeverre dat boek echt heeft veranderd, weten we niet. Maar er was altijd enorm veel werk aan zijn werk bij de bezige bij, zijn uitgever. En als hij dan een afspraak had met een redactrice of een redacteur, zei hij, ja, kom even daar naartoe, want ik heb nog even een kostuum, maatkostuum besteld, dan moeten jullie betalen. Als hij, je noemde net ook dat dat boek,
0: in die campagne Nederland leest.
3: In die campagne, dus ja? Dan mocht hij door de UvA betaald, want daar heeft hij inderdaad college gegeven. Mocht hij 3 maanden in een appartement op de Gelderse Kade zitten. Mm-hmm. Ja, dan klaagde hij dat appartement niet luxe genoeg was. Als hij voor een eventuele vertaling naar Londen mocht, dan moesten bezig bij hem, of een ander fonds, moesten hem dan chique overhemden, alles op

0: Nederland 3,5 miljard gulden moest betalen voor het slavernijverleden. Maar dat moest van
1: als compensatie.
0: Als compensatie. Ja. Hij noemde dat Wiedergutmachung. Oh. Omdat hij zei, ja, waarom wel aan de Joden en de Olen? Afijn, dus dat was een beetje onsmakelijk. Maar hij vroeg dus 3,5 miljard. Maar zei hij, ik vertrouw die Nederlandse regering niet. Lubbers, Joost Balin zaten toen in de regering. Dus dan moesten de Verenigde Naties moesten daar komen onderhandelen. Dus het was volkomen onredelijk.
1: Ja. En nou begreep ik van jou dat hij ook nog iets met Mark Rutte...
0: Ja, kijk, om toch...
1: Is dat niet een goed moment om dat te vertellen?
0: Ja, het is heel goed moment. Want hij zat ook altijd in rechtszaak. Als het ergens niet mee eens was, dan zat hij altijd in rechtszaak. Het was een beetje een wraakzuchtig iemand.
1: Ja.
0: Helaas, daar is de biograaf wel duidelijk in. Vaak met vrouwen...
1: Hij, ik wou net zeggen, ik begin straks over de vrouwen.
0: Oh ja, nou dan gaan we eerst even Mark Rutte. Dat dubbelspel, zoals gezegd, dat was eigenlijk het enige wat steeds succes had. Dan had John Leerdam, die had een reading, een soort toneeluitvoering op Curaçao. En dan hadden ze bedacht dat Mark Rutte daarin mee zou spelen. Die was toen de lijsttrekker van de VVD als rijke kapitalistische ondernemer. En de voormalige premier van Curaçao, want daar werd het dan opgevoerd... Die zou dan zijn minnares zijn. En tijdens dat toneelstuk duwde die premier, duwde Mark Rutte, het stond wel in het script, maar wel heel hard en lomp in de rug, waardoor hij bijna van het podium afdonderde. En die agressiviteit kwam wellicht, misschien, waarschijnlijk, omdat ze de avond daarvoor een felle discussie hadden gehad over wat Nederland eigenlijk aan Curaçao moest betalen. En tijdens de afterparty zei Rutte... Ja, je weet hoe die is toen hem dan werd gevraagd. En zei, ja, je bent kunstenaar of je bent het niet. Dus hij speelde dat helemaal goed.
1: Dat is toch wel sportief dan natuurlijk.
0: Ja, dat was heel sportief.
1: Maar goed, jij zei, deze man was wraakzuchtig. Hè? Dat is echt een soort spoor van vernieling heeft hij kennelijk achter zich gelaten. En daar speelde vrouwen ook een rol bij.
0: Ja... Dat is allemaal heel moeilijk uit te leggen in feite. Want kijk, je had een reeks aan vriendinnen. Overigens was hij wel getrouwd met Trudy. Maar als hij dan een paar keer op en neer was gevlogen... of naar Nederland, of naar Portugal, of naar Londen... dan organiseerde hij terug in... want hij heeft veel in Suriname gewoond. Ja. Dan organiseerde hij een feestje voor de stewardessen. Omdat hij het daar zo goed mee kon vinden. Maar van de andere kant, en dat zit in feite al in de fictie van Dubbelspel... ik heb het heel lang geleden gelezen... daar zit al een soort wraakzuchtig idee naar blanke, witte vrouwen die overspelig zijn. Hij had daar een hele originele wraakoefening voor. Hij ging gehuwde witte Nederlandse vrouwen het bed inlokken... om de overspeligheid af te leren... Ga me nou niet naar de logica van dit vragen, Mieke, want...
1: Heeft die biograaf deze vrouwen ook gesproken?
0: Ja, ze heeft goed onderzoek gedaan, maar zij doet iets heel interessants. Want er zit een hele positieve... Dus dat kun je de biografen niet kwalijk nemen. Maar zij verbergt zich een beetje, want al die negatieve kwalificaties... en die zijn er nogal wat, die laat ze altijd door anderen zeggen. Ik wil er toch nog eentje, omdat dat zo belangrijk is... de architect Karel Weber, ook half van Curaçao... en die kende hij nog, dus Frank kende die nog... vanwege zijn onderwijs door de fraters uit Tilburg... die kwamen dus een paar jaar na de afschaffing van de slavernij... dat onderwijs geven. Dat waren goede vrienden, maar die zei... en dan lees ik uit de biografie voor... volgens Karel Weber had Nederland zwarte mensen... uit angst achter te stellen gepamperd... en Frank gewaardeerd vanwege zijn kleur, niet als literator. Frank was op die goodwill gaan drijven. Kijk... Je zou je kunnen afvragen waarom dit citaat... en waarom spreekt de biografen zich daar niet over uit. En hetzelfde is, hij werd ook nog hoogleraar taalwetenschap.
1: Ja.
0: Terwijl bij zijn promotie... Ja, we zeggen mensen, dat deugde helemaal niks. Van het onderzoek deugde niet, hij was slordig en dit en dat. En toen werd je op het Nederlands Antillen. Dus Antillen mag je het sinds 2010 niet meer zeggen, zoals je weet. Op Curaçao ging hij met emeritaat nadat hij volgens medewerkers... moeite kreeg van kinderen af te blijven. Een mogelijk gevolg van zijn ziekte, zegt de biograaf erachter. Dus het boek is eigenlijk zo wonderlijk en ook zo

0: Ja, depressief word je er een beetje van. Maar dat is niet een negatief oordeel over de biografie, maar wel over deze Frank Martinez Arion.
1: Nou, mooie afsluitende zin, Hans. Dank je wel. 635 pagina's. Het is niet voor niets geweest dat je die gelezen hebt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen nog wat blijft. En ik hoorde net dat Hedy Dancona daar te gast is bij Lara Billy. Over Joke Smit. Ach.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, aan totaalglas.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is middernacht.
16: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.